0: moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. En er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.
3: Je suis désolée, Lucien.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

regio's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de Bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

brain. Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen de buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme...

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Veel nachtelijke afsluitingen deze maand op de A6. En hardloopwedstrijd levert €140.000 op voor het goede doel. Meer nieuws in het komende uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent op deze dinsdag de 2e juni. Roy, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Ik ben eigenlijk stiekem, als ik zo het weerbericht hoor, ik heb eigenlijk wel zin in.
5: Dat het een beetje gaat stormen of een beetje gaat onweren.
4: En veel regen.
5: Ja, het is wel lekker even.
4: Gewoon even weer lekker binnen met een boek.
5: Oh ja, dat hebben we wel gemist. Want de afgelopen dagen was best prima weer.
4: Ja, het was heerlijk. Gewoon lekker buiten en veel doen. Maar,
5: En ik heb best wel last van hooikoorts, dus ik vind het ook niet
4: zo. Dat snap
5: erg.
4: Ik, ja.
5: Dan kan het een beetje naar beneden regenen.
4: En zou je dan misschien ook wat minder insecten hebben op je auto? Want mijn hele voorruit zit weer vol.
5: Vanochtend was het erg, hè?
4: Ja, mensen zeggen dan er zijn minder insecten. Maar nou, ik heb daar vanochtend niet heel veel van gemerkt.
5: Ik heb heel populatie in Nederland. Op mijn vooruit gehad vanochtend.
4: Ja.
5: Het was echt heel heftig.
4: Ja. En je moet het dan ook nog eens zo snel mogelijk afhalen.
5: Ja, dus wij gaan natuurlijk straks na het werk gaan we gelijk naar de wasstraat.
4: Oh, ik dacht we draaien nu eerst 4 platen en dan gaan we even de auto's poetsen.
5: Doen we dat wel.
4: Oké.

0: Marco Borsato en je hoeft niet naar huis vannacht. Ik denk dat je nog thuis bent, denk ik eigenlijk. Zometeen in Flevoland is wakker. Wat voor nieuws hebben we vandaag, Jolien?
1: Een hondenschool in Lelystad moet verhuizen. Maar ja, waar naartoe?
0: Dat is de vraag natuurlijk. Nou, dat horen we zometeen na Teddy Swims. En Mr. Know It All bij Flevoland is wakker.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Het Molosser Trainingscenter in Lelystad, een hondenschool die hoog risicohonden opvoedt, moet verhuizen. Hondentrainer Wenda Las van Bennekom is ten einde raad.
0: Ja, ze moet misschien stoppen omdat de gemeente tegen wetten en regels aanloopt en niet met een nieuwe locatie komt.
2: Weerhoudt iedere keer het ervan om een geschikte andere locatie te vinden. En dat is dood en doodzonde.
3: Ja. Hoe lang bent u aan het zoeken?
2: Ik ben al bijna 2 jaar bezig. Ik geloof dat ik zo'n beetje iedere graspriet in Lelystad wel met coördinaten en alles heb doorgestuurd. En ja, ook de ambtenaren waar ik dan contact mee heb lopen tegen een muur van regelgeving aan. En iedere keer als we denken, oh het kan hier. Nee, mag niet, want bestemmingsplan mag niet, want we gaan daar misschien bouwen. En, ja, en dat betekent gewoon dat er, ja, ik zeg het even over mezelf, maar dat er gewoon een heel mooi trainingscentrum weg komt te vallen.
3: Ja. En wanneer moet u weg?
2: Augustus.
3: Dus de tijd dringt?
2: De tijd dringt enorm, ja.
3: Naar een andere gemeente?
2: Hebben we ook al geprobeerd. Ik heb al geprobeerd Almere, nee. Dronten, nee. Zwifterband, nee. Het is allemaal nee. En het is vooral nee, iedere keer weer, vanwege de honden die we trainen. En dat is extra bitter voor mij. Iedereen vindt iets van de honden. En op het moment dat we dan preventief bezig kunnen zijn, dan is er voor ons geen locatie. En dat vind ik extra bitter, want waar gaan de mensen dan heen? Heel veel hondenscholen willen de honden überhaupt niet hebben. Worden gewoon geweigerd. Gemiddelde cursist hier rijdt 1,5 uur om hier les te krijgen. Dus ja, het is gewoon ontzettend jammer dat de mensen die hier, en ik niet alleen, ook mijn medewerkers en de trainers, alles geven om te zeggen, laten we nou zorgen dat het veilig kan. Laten we dat hele pakket aanbieden. Niet alleen maar zit en af, maar het hele verhaal. En uitgerekend wij krijgen geen plek.

0: Dominic Fick en Three Nights. Zometeen de berichten buiten Flevoland. Wat zit daarin, Jolien?
1: Nou, het volle stroomnet hebben we het over.
0: Oh, het volle stroomnet. Nou, zit die vol?
1: Overvol, ja.

0: Made Up.
1: Wolf was dat met Mind Made Up. De berichten buiten Flevoland.
2: Ja, ik zei het al, het gaat hard op het stroomnet. Steeds meer mensen willen een zwaardere aansluiting. En dat heeft natuurlijk te maken met een warmtepomp of een laadpaal. Maar steeds vaker moeten ze wachten, omdat het volgens Leander het stroomnet helemaal vol is.
3: We zien dat het nu ook de huishoudens gaat raken. En daar doen we veel voor. We breiden de netten uit. We willen de netten zwaarder belasten, maar ook flexibeler gebruiken. En dat kost tijd. En dat betekent dus inderdaad dat in sommige gevallen klanten echt langer moeten wachten. In de ene situatie kunnen we u snel helpen en in de andere situatie moet u soms 1 en misschien wel 3 jaar wachten voordat u uw verzwaring heeft.
2: Zo, 1 tot 3 jaar, dat is natuurlijk best lang.
1: Dat is best wel lang.
2: Heel lang.
1: Ja. En ook heel, ja, dat tijdspannen is ook vrij breed, dus best onzeker.
2: Ja, de netbeheerder zag het aantal aanvragen dit jaar met maar liefst 50% stijgen.
1: President Trump is volgens Amerikaanse media flink tekeer gegaan tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die kondigde grote aanvallen aan op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Maar Trump zou hem hebben teruggefloten omdat Iran anders niet verder wil praten over het einde van de oorlog, zegt correspondent Rudy Bauma.
4: Het is niet de eerste keer dat Trump Netanyahu probeert terug te fluiten uit Zuid-Libanon. Want de aanvallen daar zitten zijn onderhandelingen met Iran behoorlijk in de weg. Toch oogt hij ontspannen. Hij zegt totaal geen politieke of electorale druk te voelen om die onderhandelingen snel tot een goed einde te brengen.
2: Bedrijven die hun personeel te weinig betalen kunnen straks harder worden aangepakt. Het kabinet regelt dat in een wet, schrijft het AD vandaag. De arbeidsinspectie vermoedt dat veel arbeidsmigranten die in Nederland werken minder dan het wettelijk minimumloon krijgen. Nou, achterstallig salaris opeisen is lastig, omdat het bedrijf bijvoorbeeld niet heeft bijgehouden hoeveel uren iemand heeft gewerkt. Ja, en zonder bewijs is nabetaling onmogelijk. Nou, dat gaat dus veranderen. Een bedrijf moet straks bewijzen dat iemand voldoende loon heeft ontvangen. Kan een bedrijf dat niet, dan moet achterstallig loon alsnog worden uitbetaald. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: Weggebruikers op de A6 moeten deze maand rekening houden met nachtelijke afsluitingen en extra reistijd als gevolg van onderhoudswerkzaamheden. Rijkswaterstaat is tot en met 26 juni aan het werk op de snelweg tussen Almere-Oostvaarders en Lelystad in beide richtingen. Tijdens 13 avonden en nachten worden onder meer delen van het wegdek vernieuwd, detectielussen vervangen en nieuwe wegmarkeringen aangebracht. Twee broers uit Lelystad zijn veroordeeld tot 3 en 4 jaar cel voor brandstichting bij een woning in Limburg. Een man van 36 gaf opdracht aan zijn broer en minderjarige neef om het huis van een familielid van zijn ex-vriendin in brand te steken. Opvallend is dat de mannen onderweg naar de woning autopech kregen en een passant hebben gevraagd om hen voor geld naar hun huis te brengen. Op een klein deel van het strand bij de Staverskade op Urk zijn grote stenen op het zand gestort. Een groep badgasten is daardoor zijn vaste stek kwijt. Ze zijn een petitie begonnen om hun onvrede kenbaar te maken. De gemeente zegt dat de stenen er niet zomaar zijn neergelegd. Het is een restpartij van de stenen die eind vorig jaar in de haven zijn gebruikt om de kades te verstevigen. De hoek van het strand dient als tijdelijk depot als er de komende jaren meer stenen nodig zijn in de haven. Tijdens een hardloopwedstrijd is ruim €140.000 opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum. Onder de deelnemers liepen afgelopen weekend in Walibi om geld op te halen voor meer onderzoek naar kanker. Het was de 7e editie van de sponsorloop, met de hoogste opbrengst tot nu toe. De deelnemers renden van achtbaan naar achtbaan. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is gisteravond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. En in Toronto heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Ze hebben een geschatte waarde van $3,5 miljoen. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen, allemaal van bekende sportmerken. En ook 2 valse wereldbekers.
7: Goedemorgen. Er staat ons vandaag van alles te gebeuren. De dag verloopt tamelijk wisselvallig in Flevoland, met gedurende de dag meerdere buien die worden aangevoerd. In de loop van de middag is bij sommige buien ook kans op onweer, hagel, windstoten en veel regenwater in een korte tijd. Dus houd daar rekening mee als jij naar buiten moet, dat het in de loop van de middag lokaal echt wel eventjes flink kan doorplensen. De temperatuur voor de buien uit kan het nog zo'n ruim 20 graden worden. En daarbij staat de meest matige wind uit het zuidwesten. In de loop van de avond, dan wordt het overal droger. Je hebt te maken met enkele opklaringen. De dagen na woensdag lokaal een buitje. Maar vanaf donderdag wordt het weer een stuk wisselvalliger. Met toch wel meerdere buien die mogelijk zijn.
8: Maak je borst maar nat. Hagel.
9: Hagel.
8: Ja. Zeg, we hebben het zo meteen over een man die nog vol energie zit. En dat op zijn 95ste.
10: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Supertramp was dat bij Flevoland is Wakker met The Logical Song.
1: Arend Lagrouw uit Lelystad zit op zijn 95ste nog vol energie.
0: Ja, gisteren was er een verrassingsfeestje vanwege zijn verjaardag.
2: Hoe kijk jij dat dan bijvoorbeeld?
3: In de gloria.
2: Nou, dat weet ik nu niet dat ik nog zo lang leef.
4: Ura. 95 keer.
5: Voor veel mensen is 95 een leeftijd om het rustig aan te doen. Maar niet voor Arend Lagrouw uit Lelystad. Hij loopt nog bijna dagelijks naar het centrum voor een kop koffie, bouwt thuis miniatuurmeubels en zit zelden stil.
2: Je moet zorgen dat je in beweging blijft. Als je op de bank gaat zitten, dan zijn mensen, als je ouder wordt, je zit de hele dag voor de tv. Maar dat is foute boel. Je moet lopen.
5: Dat doet hij al zijn hele leven. De geboren Brabander verhuisde in 1972 voor zijn werk naar het Jonge Lelystad. Een stad die toen nog vooral uit kale vlaktes bestond.
2: De meeste was allemaal geploegd land. Want wij kwamen daar op geploegd land. Er stond het huis op. Verder was er niks. Er stond nog geen boompje van een halve meter.
5: Stilzitten was toen ook geen optie. Als jongen maakte hij al boten en vliegtuigjes van luciferdoosjes en ijzerdraad. Nu bouwt hij thuis nog altijd meubels op miniatuurformaat.
2: Ik ben altijd iets aan het maken. Dat had ik al als kleine jochie.
5: Wat voor gevoel heeft u dan als u bezig bent met het maken van de kastjes en de meubels?
2: Daar heb ik gewoon plezier in. Iets maken, dat is iets moois.
5: Volgens zijn dochter Ellen is dat precies waarom haar vader nog zo vitaal is.
6: Hij puzzelt iedere morgen de kranten met puzzelen en van alles lezen.
5: Is dat ook wat hem nog zo jong en vitaal houdt?
6: Ik
5: op
6: weet 95? Het zeker. Ik weet het zeker. Beweging en je uitje maken, je rondje lopen. Natuurlijk ook gezond eten. Nou, sporten is er op je 95ste niet meer bij. Maar dat draagt zeker wel bij.
5: En als hij thuis niet aan het knutselen is, zit hij meestal in een lunchroom in het centrum. Volgens eigenaresse Ilona van Diemen kent iedereen hem.
7: Ja, hij valt gewoon op omdat hij vriendelijk is. Hij weet van heel veel dingen, weet hij iets. Hij raakt gewoon met iedereen in gesprek. Gaat hij bij mijn ouders zitten. Jong, oud, het maakt hem allemaal niet uit. Het is gewoon een ontzettende leuke man.
5: Juist daarom besloot zijn dochter en het personeel om hem te verrassen voor zijn 95ste verjaardag. Maar wie denkt dat Arend vanaf morgen wat rustiger aan gaat doen, komt waarschijnlijk bedrogen uit.
2: Je moet niet als een wezenloze thuis gaan zitten. Je moet je kopje laten werken. Daarvoor moet je eruit.

0: Sam Fender en Olivia Dean was dat met Rain Me In. Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Wat zit erin, Jolien?
1: RTL Tonight was columnist Angela de Jong te gast. Ze had een column geschreven dat jongeren eigenlijk wat meer kinderen moeten gaan krijgen. Daar kwam nogal wat kritiek op.

0: Ik ga hem eraan wagen. Un emozione per sempre van Eros Ramazzotti. Hoe klonk dat?
1: Ja, dat was best oké.
0: Ja? Ja, ik heb gisteren pizza gegeten. Dus, daardoor kan ik het. Wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: We beginnen met Pauw en de Wit. Aandacht daarin voor het kabinet Jetten. Het is 100 dagen geleden dat de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA aantrad. Het is net alsof ik de tekst van gisteren zit te lezen. Want toen kwam dit volgens mij in een ander actualiteitenprogramma voorbij. Of in een andere talkshow.
0: Ja, ze praten allemaal over hetzelfde.
1: Ze doen allemaal hetzelfde eigenlijk. Ik ben zo blij dat ik hier niet meer naar kijk. Maar goed, volgens D66-fractievoorzitter Jan-Pater Notte heeft de oorlog in het Midden-Oosten ervoor gezorgd dat de plannen van het kabinet in een stroomversnelling kwamen.
2: Dat heeft natuurlijk voor heel veel mensen enorme impact gehad. Prijzen bij de pomp, zorgen over de energierekening. Maar het heeft ook duidelijk gemaakt dat wat het kabinet wil bereiken, dat het eigenlijk nog harder nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Omdat het gaat over sneller onafhankelijk worden van die brandstof uit het Midden-Oosten. Omdat het gaat over de Europese defensie op orde krijgen, zodat we minder afhankelijk zijn van de Amerikanen. En dat we niet willen dat onze privacy, onze data in Amerikaanse handen komt.
1: Ja, want gisteren ging het erover dat het minderheidskabinet zich veel te veel gedraagt als een meerderheidskabinet.
0: Klopt.
1: Volgens hoogleraar bestuursrecht Wim Voermans is er nog veel werk aan de winkel.
3: Ik hoor, de plannen zijn ingezet, allemaal prachtig. Maar wat gaan we doen? Er wordt goed op de winkel gelet. Russische olietankers worden achterna gezeten. Fantastisch. Maar wat is nou het perspectief? Er moet de begroting komen. En wat ik zie is dat het meekrijgen van de meerderheid in de Tweede Kamer, dat lukt misschien op een enkel dossier. Maar nu, hoe nu die begroting te overleven? Want je kunt niet een beetje links-rechtse begrotingen hebben.
1: Nou, dit was gisteren ook de kritiek.
0: Ja, dat klopt. Ja. Columnist Angela de Jong richtte zich gisteren in het AD tot jongeren die geen kinderen willen. Volgens de Jong is het voor de samenleving essentieel dat meer jongeren tussen de 18 en 35 jaar een kinderwens hebben. In RTL Tonight lichtte ze haar oproep toe.
4: Weet je, iedereen moet het helemaal zelf weten, maar die jongeren die nog twijfelen, die ga ik vandaag toch proberen over de streep te trekken. Want we hebben straks wel mensen nodig die ons billen wassen, met z'n allen. En we kunnen natuurlijk vanuit het buitenland mensen voor die K-klus hier naartoe halen. Mm-hmm. Maar goed, de AOW moet betaald worden. Dus iedereen die ik over de streep kan trekken, want er is zoveel meer dan alleen maar die poepluier en die slapeloze nachten, wat je ervoor terugkrijgt, dat heb ik opgeschreven.
0: Schrijfster Antoinette Schilderman zei dat er niets mis is met een kinderloos leven. Ze viel vooral over de opmerking van de Jong dat jongeren van tegenwoordig hun geld liever uitgeven aan een flat white dan aan luiers.
5: Dit geeft dus aan dat jij vindt van mensen die geen kinderen hebben, die maken zich alleen maar zorgen over ze.
4: Het gaat
5: zichzelf
4: over jongeren.
5: Terwijl je juist zou kunnen
4: 20.
5: Zeggen. Die mensen zouden ontzettend veel bijdrage aan de maatschappij kunnen hebben. Die hebben misschien veel meer tijd om vrijwilligerswerk te doen of ander zinvol werk waar we als maatschappij behoefte aan hebben, die zouden fulltime kunnen werken, omdat ze geen kinderen hebben die afleiden daarvan. Alsof je dan alleen maar je geld uitgeeft aan een flat white.
0: Het is misschien ook wel een beetje kort door de bocht, maar.
1: Bij de vrouwen hebben een punt misschien.
0: Daarom. Ja.
1: Tot en met vandaag ligt naast het Olympisch Stadion in Amsterdam een zomerijsbaan. De schaatsbaan draait op lokale zonnestroom van de panelen op het dak van het stadion. En langs de lijn en omstreken vertelde bedenker Rosalie Apitulai dat ze veel reacties krijgt van mensen die het energieverspilling noemen. Maar volgens haar is het dat juist niet.
6: Er is op sommige momenten in Nederland gewoon zodanig veel opwek en zodanig veel overschotten dat het net het niet aan kan, dat het juist heel logisch is om dus te gaan schaatsen in de zomer. Dan is er een overschot aan zonnestroom. Dus we hebben gewoon overvloed op dat moment. Dus we moeten gewoon veel meer oefenen om energie te gebruiken als het er is. En dat wil ik proberen te oefenen met dit project.
1: Ja, ik vind het eigenlijk wel heel grappig wat ze doet.
0: Ja.
1: Het was de afgelopen dagen toch wel wat warmer dan ze had gedacht. Het is niet heel goed voor de kwaliteit van het ijs.
6: Op een gegeven moment, het was natuurlijk wel echt heel tropisch. Dus 30 graden, dat hadden we met dit project ook niet helemaal voorzien. Daarom hadden we het juist eind mei, begin juni bedacht en berekend. Maar dus het was op een gegeven moment echt wel spannend en toen werd het ook wel een beetje nattig. Maar dat was ook voornamelijk omdat het hard ging waaien en dat is natuurlijk weer de grootste killer van het ijs.
1: De combinatie, de temperatuur en de wind. Wat zaken gisteravond op radio en tv?

0: Dit is Flevoland.
1: Almere, nee. Dronten, nee. Zwifterband, nee.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er zijn mensen, als ze ouder worden, die zitten de hele dag voor de tv. Maar dat is foute boel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Jong, oud, het maakt hem allemaal niet uit. Het is gewoon een ontzettend leuke man.
0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben al bijna 2 jaar bezig. Ik geloof dat ik zo'n beetje iedere graspriet in Lelystad wel met coördinaten en alles heb doorgestuurd.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Veel nachtelijke afsluitingen deze maand op de A6. En hardloopwedstrijd levert €140.000 op voor het goede doel. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
11: We zien dat de veiligheid of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
10: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
12: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat heel goed ging.
10: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Flevoland is wakker op dinsdag 2 juni. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. We hebben het zo meteen over een hondenschool in Lelystad. Die moet verhuizen. Maar ja, is makkelijker gezegd dan gedaan. De eigenaar en hondentrainer doet zo haar verhaal.
8: Ja, en als je in Lelystad woont, dan ben je hem vast al eens tegengekomen. Arend Lagrouw, 95 jaar en vol energie.
14: Oh, heerlijk hier, hè?
15: Ja, eindelijk even niks.
16: Dit is echt nice.
17: Hola, me pongo dos cervezas.
18: Hola, señor. Sí, 2 bier.
16: Voor mij?
14: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
17: Por favor.
16: Proost. Proost.
19: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
22: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
23: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
24: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
27: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
28: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Douwe Bob met zijn With You.
1: Het Molosser Trainingscentrum in Lelystad, een hondenschool die hoogrisicohonden opvoedt, moet verhuizen. Hondentrainer Wenda Las van Bennekom is ten einde raad.
0: Ja, ze moet misschien stoppen omdat de gemeente tegen wetten en regels aanloopt en niet met een nieuwe locatie komt.
2: Weerhoudt iedere keer het ervan om een geschikte andere locatie te vinden. En dat is dood en doodzonde.
3: Ja. Hoe lang bent u al aan het zoeken?
2: Ik ben al bijna 2 jaar bezig. Ik geloof dat ik zo'n beetje iedere graspriet in Lelystad wel met coördinaten en alles heb doorgestuurd. En ja, ook de ambtenaren waar ik dan contact mee heb lopen tegen een muur van regelgeving aan. En iedere keer als we denken, oh het kan hier. Nee, mag niet, want bestemmingsplan mag niet, want we gaan daar misschien bouwen. En, ja, en dat betekent gewoon dat er, ja, ik zeg het even over mezelf, maar dat er gewoon een heel mooi trainingscentrum weg komt te vallen.
3: Ja. En wanneer moet u weg?
2: Augustus.
3: Dus de tijd dringt?
2: De tijd dringt enorm, ja.
3: Naar een andere gemeente?
2: Hebben we ook al geprobeerd. Ik heb al geprobeerd Almere, nee. Dronten, nee. Zwifterband, nee. Het is allemaal nee. En het is vooral nee, iedere keer weer, vanwege de honden die we trainen. En dat is extra bitter voor mij. Iedereen vindt iets van de honden. En op het moment dat we dan preventief bezig kunnen zijn, dan is er voor ons geen locatie. En dat vind ik extra bitter, want waar gaan de mensen dan heen? Heel veel hondenscholen willen de honden überhaupt niet hebben. Worden gewoon geweigerd. Gemiddelde cursist hier rijdt 1,5 uur om hier les te krijgen. Dus ja, het is gewoon ontzettend jammer dat de mensen die hier, en ik niet alleen, ook mijn medewerkers en de trainers, alles geven om te zeggen, laten we nou zorgen dat het veilig kan. Laten we dat hele pakket aanbieden. Niet alleen maar zit en af, maar het hele verhaal. En uitgerekend wij krijgen geen plek.

0: Sneller was dat met Laat het licht aan.
1: Gaan we naar het weer met Berend van Straten. Berend, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Wat krijgen wij over ons heen?
2: Ja, tot een wisselvallige dag vandaag. Het is op dit moment nog droog, wel flink wat bewolking. En het is wel aan de warme kant, hoor, met temperaturen van een graad of 17. Maar veel warmer dan dat wordt het vandaag ook niet meer. Uiteindelijk wordt het zo'n 20 of 21 graden op de meeste plekken. In de loop van de ochtend kan lokaal al een buitje vallen. Die buitjes stellen nog niet heel veel voor. En dan in de loop van de middag, dan trekken vanuit het zuiden wat nieuwe buien over de provincie. En het kunnen best stevige exemplaren zijn met kans op onweer, hagelstenen, windstoten en veel regen in een korte tijd. Dus ja, goed die regenraden vanmiddag in de gaten houden.
1: Ja, ja dat lijkt me een goed advies inderdaad. En vanavond en vannacht?
2: Ook vanavond en vannacht blijft nog wel een buitje mogelijk. Maar het wordt wel een stuk rustiger dan vanmiddag. Het zijn niet meer stevige exemplaren en de droge momenten die krijgen inmiddels wel de overhand. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 14 of 15 op de meeste plaatsen. En daarbij staat maar weinig wind. Morgen dan valt lokaal een buitje. Zeker in de ochtend is dat het geval. Maar een groot gedeelte van de dag ziet er best prima uit. We zien de zon af en toe en de temperatuur gaat oplopen naar zo'n 22 of 23 graden. De dagen daarna, dan wordt het echt wel weer tamelijk wisselvallig. Met zeker op donderdag flink wat buien. En ook best wel een stevige wind uit het zuidwesten. En ook de temperatuur, die gaat wat verder inleveren. Dus die zomerse taferelen van vorige week, die zijn voorlopig wel even verleden tijd.
1: Juist, oké. En richting het weekend, hoe ziet dat eruit?
2: Ja, we beginnen het weekend waarschijnlijk ook nog wel wisselvallig. Vanaf zondag lijkt het weer wat droger geworden met wat meer zonneschijn. Maar voorlopig, ja, zoals ik al zei, die zomerse temperaturen zijn tot en met het weekend zeker niet aan de orde. Volgende week, dan neemt de kans op wat warmer weer wel weer geleidelijk
1: toe. Oké, nou, dan moeten we het voor nu er maar mee doen. Dankjewel, Berend.
2: Doei.
1: Arend Lagrouw uit Lelystad zit op zijn 95ste nog vol energie.
3: Ja, gisteren was er een verrassingsfeestje vanwege zijn verjaardag.
4: Hoe kijk je dat dan voor me?
5: In de gloria.
4: Nou, dan weet ik nu niet dat ik nog zo lang leef.
6: Hoera! 95 keer!
7: Voor veel mensen is 95 een leeftijd om het rustig aan te doen. Maar niet voor Arend Lagrouw uit Lelystad. Hij loopt nog bijna dagelijks naar het centrum voor een kop koffie, bouwt thuis miniatuurmeubels en zit zelden stil.
4: Je moet zorgen dat je in beweging blijft. Als je op de bank gaat zitten, dan zijn mensen, als je ouder wordt, die zitten de hele dag voor de tv. Maar dat is foute boel. Je moet lopen.
7: Dat doet hij al zijn hele leven. De geboren Brabander verhuisde in 1972 voor zijn werk naar het Jonge Lelystad. Een stad die toen nog vooral uit kale vlaktes bestond.
4: Het meeste was allemaal geploegd land. Want wij kwamen daar op geploegd land. Daar stond het huis op. Verder was er niks. Er stond nog geen boompje van een halve meter.
7: Stilzitten was toen ook geen optie. Als jongen maakte hij al boten en vliegtuigjes van luciferdoosjes en ijzerdraad. Nu bouwt hij thuis nog altijd meubels op miniatuurformaat.
4: Ik ben altijd iets aan het maken. Dat had ik al als kleine jochie.
7: Wat voor gevoel heeft u dan als u bezig bent met het maken van de kastjes en de meubels?
4: Daar heb ik gewoon plezier in. Iets maken, dat is iets moois.
7: Volgens zijn dochter Ellen is dat precies waarom haar vader nog zo vitaal is.
8: Hij puzzelt iedere morgen de kranten met puzzelen en ja, van alles lezen.
7: Is dat ook wat hem nog zo jong en vitaal houdt?
8: Ik
7: op
8: weet het zeker. Ik weet zeker beweging en je uitje maken, je rondje lopen. Natuurlijk ook gezond eten. Nou, sporten is er op je 95ste niet meer bij. Maar dat draagt zeker wel bij.
7: En als hij thuis niet aan het knutselen is, zit hij meestal in een lunchroom in het centrum. Volgens eigenaresse Ilona van Diemen kent iedereen hem.
9: Ja, hij valt gewoon op omdat hij vriendelijk is. Hij weet van heel veel dingen, weet hij iets. Hij raakt gewoon met iedereen in gesprek. Gaat hij bij mijn ouders zitten. Jong, oud, het maakt hem allemaal niet uit. Het is gewoon een ontzettende leuke man.
7: Juist daarom besloot zijn dochter en het personeel om hem te verrassen voor zijn 95ste verjaardag. Maar wie denkt dat Arend vanaf morgen wat rustiger aan gaat doen, komt waarschijnlijk bedrogen uit.
4: Je moet niet als een wezenloze thuis gaan zitten. Je moet je kopje laten werken. Daarvoor moet je eruit.
1: Ja, nou, heeft u toch zeker een punt.
3: Dat
1: lekker erop uit.
3: Mooi advies zo.
1: Ja, en wat ondernemen. Zeg, zometeen hebben we berichten van buiten de provincie. En dan hebben we het onder andere over basisscholen die vaker geld tekort komen voor schoolreisjes. Dat is, ja, vind ik wel heel jammer. Weet jij nog een schoolreisje? Uit je herinnering?
3: Ik heb er heel veel gehad, maar ik kan ze 1, 2, 3 niet meer voor de geest houden.
1: Nou, denk er even over na. Ben benieuwd.

0: Stephanie Mills was dat met Never Knew Love Like This Before bij Flevoland is Wakker. Dan de berichten buiten Flevoland.
1: De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of nog langer. Dat geldt soms ook voor ziekenhuizen in dezelfde regio. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten moet je lang wachten, weet deze arts.
2: Het heeft natuurlijk te maken met onze westerse levensstijl. Minder bewegen, toenemende gewicht, minder vezels. Roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-darm- en leverziekte te maken heeft. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit loopt een beetje achter. Dus qua opleidingsplekken zijn we echt de afgelopen 10 jaar gehalveerd.
1: Ook bij oogheelkunde zijn er lange wachttijden. In sommige ziekenhuizen moet je voor een bezoek meer dan 150 dagen wachten.
0: Zo. Basisscholen komen vaker geld tekort om een schoolreisje te organiseren, meldt het Jeugdeducatiefonds. Op scholen waar veel armoede voorkomt, dragen ouders steeds minder bij aan dit soort activiteiten. En scholen waarvan minstens de helft van de leerlingen in armoede zit, kunnen bij dat jeugdeducatiefonds dan terecht.
3: We kregen dit schooljaar tot nu toe al 3300 aanvragen voor ongeveer 5 miljoen euro. Vorig schooljaar waren dat er 2200 voor ongeveer 3 miljoen euro. Dus we zien een enorme stijging.
0: Zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws. Het gaat dan alleen om bijdragen aan schoolreisjes, excursies en schoolkamp. Gemiddeld zo'n 1400 euro per aanvraag.
1: Het gaat hard op het stroomnet. Steeds meer mensen willen een zwaardere aansluiting vanwege een warmtepomp of een laadpaal. Maar steeds vaker moeten ze wachten omdat volgens Leander het stroomnet te vol is.
4: We zien dat het nu ook de huishoudens gaat raken. En daar doen we veel voor. We breiden de netten uit. We willen de netten zwaarder belasten, maar ook flexibeler gebruiken. En dat kost tijd. En dat betekent dus inderdaad dat in sommige gevallen klanten echt langer moeten wachten. In de ene situatie kunnen we u snel helpen en in de andere situatie moet u soms 1 en misschien wel 3 jaar wachten voordat u uw verzwaring heeft.
1: Ja, dat is flink lang natuurlijk. De netbeheerder zag het aantal aanvragen dit jaar met maar liefst 50% stijgen.
0: Het leven is de afgelopen maand flink duurder geworden. De inflatie steeg naar 3,5%. In april was dat nog 2,8%. De stijging komt vooral door hogere energieprijzen, zegt het CBS. Vooral van benzine en diesel.
5: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
0: De brandstof werd vooral duurder door de blokkade van de Straat van Hormuz vanwege de oorlog tussen de VS en Iran. En je wilt natuurlijk wel weten welk schoolreisje mij herinnerde. Ik ging altijd naar Speelstad Oranje. Ken je dat nog?
1: Dat ken ik nog wel. Ja, zeker. Ja, leuk.
0: En heb jij er ook over nagedacht?
1: Ja, maar ik ben vrij blanco, moet ik heel eerlijk bekennen.

0: Oh, nooit schoolreisjes gehad?
1: Ja, wel, maar...
0: Ik weet het allemaal niet meer.
1: Nee, ik zal mijn zussen wel eens even vragen of die nog iets in hun herinnering hebben.
0: Nou, tot zover een overzicht van het nieuws buiten Flevoland.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
3: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Zo'n 7300 huishoudens in 5 provincies, waaronder Flevoland, komen op een wachtlijst te staan voor elektriciteit. Zij moeten rekening houden met een wachttijd van maximaal 3 jaar, zegt netbeheerder Liander. Het gaat om huishoudens die onder meer een warmtepomp of elektrische kookplaat of auto willen aansluiten. Soms kan die voor de meterkast worden aangepast. In andere gevallen moet eerst het stroomnet in de omgeving worden uitgebreid. Hoeveel huishoudens in Flevoland worden getroffen is nog niet duidelijk. Bedrijven in de provincie kwamen al op een wachtlijst terecht. Een trainingscentrum voor hoogrisicohonden in Lelystad moet verhuizen. Maar na 2 jaar zoeken heeft de eigenaar nog steeds geen nieuwe plek gevonden. Volgens de eigenaar en de hondentrainer komt het door de hondenrassen die ze traint.
10: Iedereen vindt iets van de honden en op het moment dat we dan preventief bezig kunnen zijn, dan is er voor ons geen locatie. En dat vind ik extra bitter, want waar gaan de mensen dan heen? Heel veel hondenscholen willen de honden überhaupt niet hebben. Worden gewoon geweigerd. Gemiddelde cursist hier rijdt 1,5 uur om hier les te krijgen.
9: De gemeente zegt dat het door wet en regelgeving komt. Weggebruikers op de A6 moeten deze maand rekening houden met nachtelijke afsluitingen en extra reistijd vanwege werkzaamheden. Rijkswaterstaat is tot en met 26 juni aan het werk op de snelweg tussen Almere-Oostvaarders en Lelystad in beide richtingen. Tijdens 13 avonden en nachten worden onder meer delen van het wegdek vernieuwd, detectielussen vervangen en een nieuwe wegmarkering aangebracht. Op een klein deel van het strand bij de Staverskade op Urk zijn grote stenen op het zand gestort. Een groep badgasten is daardoor zijn vaste stek kwijt. Ze zijn daarom een petitie begonnen om hun onvrede kenbaar te maken. De gemeente zegt dat de stenen niet zomaar zijn neergelegd. Het is een restpartij van de stenen die eind vorig jaar in de haven zijn gebruikt om kades te verstevigen. De hoek van het strand dient als tijdelijk depot als er de komende jaren meer stenen nodig zijn in de haven. Dat is over een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was het nog 2,8%. Vooral brandstof werd duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen, bijvoorbeeld voor een laadpaal. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar hard stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu.
7: Goedemorgen. Er staat vandaag van alles te gebeuren. De dag verloopt tamelijk wisselvallig in Flevoland, met gedurende de dag meerdere buien die worden aangevoerd. In de loop van de middag is bij sommige buien ook kans op onweer, hagel, windstoten en veel regenwater in een korte tijd. Dus houd daar rekening mee als jij naar buiten moet, dat het in de loop van de middag lokaal echt wel eventjes flink kan doorplensen. De temperatuur voor de buien uit kan het nog zo'n ruim 20 graden worden. En daarbij staat de meest matige wind uit het zuidwesten. In de loop van de avond, dan wordt het overal droger. Je hebt te maken met enkele opklaringen. De dagen na woensdag lokaal een buitje. Maar vanaf donderdag wordt het weer een stuk wisselvalliger, met toch wel meerdere buien die mogelijk zijn.
12: Hoe is het op de weg? Eens even kijken, waar vertraagt het? Nou, op de A6 bijvoorbeeld, Emmeloord-Muiden, tussen Lelystad Noord en de afrit Lelystad Airport, ben je 1 minuut of 5 langer onderweg. Ook 5 minuten tijdverlies op de A27, Almere-Gorkum, dat is tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. Dan de A28, Zwolle-Amersfoort, tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Nou, dat is ook 5 minuten oponthoud. 10 minuten op de N50, Emmeloord-Zwolle, tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattermerbroek. Ook 10 minuten oponthoud op diezelfde N50, maar dan de andere kant op, dus richting Kampen. En dan heb ik nog de N333, Steenwijk-Marknesse, tussen Giethoorn en Blokzijl. Dat is een tijdverlies van zo'n 5 minuten. Flits zijn op dit moment niet gemeld. Kun je doorgeven natuurlijk, hè, via de app van Flitsmeister. AI-zaken bespreken we zo weer met Sonny de Leeuw.
13: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Diana Ross en de Supremes waren dat met You Keep Me Hanging On.
1: Ja, op deze dinsdag is AI-ondernemer Sonny de Leeuw weer bij ons in de studio.
0: Ja, met hem nemen we de laatste ontwikkelingen op AI-gebied door. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, googlen, dat gaat fundamenteel veranderen. Hè? De lijst met zoekresultaten, die maakt plaats voor antwoorden van een chatbot. Ja. Ja, wat gaat dat betekenen voor de manier hoe we nu googlen?
2: Ja, sowieso hebben we de afgelopen maanden, of misschien al meer dan een jaar, hebben we de Google AI Overview. Maar wat er zo meteen gaat gebeuren, als jij een vraag stelt aan jouw Google, worden er echte search agents worden er gespand. Dus allemaal AI's die informatie gaan opdoen. En vanaf daar komt er zo meteen een antwoord naar jou terug. Dus eigenlijk er zat altijd al AI in de afgelopen jaar. Maar nu zitten ze nog meer stappen om dit ook weer naar een hoger niveau te tillen.
0: Wat is daar het voordeel van dan?
2: Kwaliteit is er eentje. Oh ja. Dat een search agent individueel onderzoek gaat doen naar een onderwerp. En daarnaast waar het eigenlijk ook vooral waar ze naartoe aan het werken zijn, is eigenlijk dat de zoekbalk van Google, dat je daar zo meteen alles eigenlijk in kan uitvoeren. En ook ingewikkeldere taken. Nu, hoe dat bij ChatGPT nu in de chat interface is, wordt eigenlijk zo meteen de zoekbalk van Google. En daarnaast zijn ze bezig om het eigenlijk Gemini in al hun systemen te verwerven. Of je nou je Google Foto's opent.
0: Gemini is het van Google, hè? AI-systeem van Google. Ja. Ja.
1: Dus ze gaan alles aan elkaar koppelen?
2: Alles aan elkaar koppelen.
1: Oké, ja. Maar heeft dat ook een gevaar? Brengt dat ook een gevaar met zich mee?
2: Niet direct, want Google, die hebben echt wel hele slimme mensen daar bij het bedrijf die daarvoor zorgen dat voordat het uitgerold wordt, dat het ook daadwerkelijk veilig is. Wat je wel ziet is dat niet iedereen het ermee eens is dat AI overal wordt uitgerold. Wat je bijvoorbeeld zag, wat heel grappig was, is toen Google de AI overview en steeds meer AI aan het verwerven is, is de aantal gebruikers bij DuckDuckGo was opeens 30% gestegen.
0: Dat is een andere zoekmachine, hè?
2: Andere zoekmachine. Ja, mensen dachten, ik word helemaal gek van die AI overview telkens. Ik ga naar DuckDuckGo, omdat die wel nog gewoon zijn normale antwoorden gaat uit.
0: Wat ik me afvraag, hè, als je nu googelt, dan kun je natuurlijk zoeken uit een lijst met resultaten. En dan zie je dus gelijk welke website dat is. Je kunt heel duidelijk zien wat de bron is. Ja. Hoe ga je dat dan straks zien? Is dat wel duidelijk te zien?
2: Ja, dat is iets wat ze best wel goed aanpakken. Als jij een vraag stelt aan Google AI Overview, ook nu al, dan komt er altijd heel netjes een eentje of een tweetje boven de tekst te staan, met een referentie waar je op kan klikken naar de daadwerkelijke bron. En zo kan je wel voor zorgen dat je nog steeds kritisch kan kijken of de informatie ook daadwerkelijk klopt.
1: Ja. Oké. Zullen we even van Google, het is een beetje een gekke stap, maar naar de Kids Top 20, muziekprogramma voor kinderen, is terug met een nieuwe presentatrice. Die is via AI gegenereerd. Dat zorgt ervoor nogal wat reacties. Ook omdat er niet was vermeld dat het om AI gaat. Wat vind jij, moet je dat er wel altijd duidelijk bij vermelden?
2: Ja, ik vind het persoonlijk van wel. We hebben het nu natuurlijk ook over kinderen die daar eigenlijk natuurlijk helemaal geen know-how van hebben of iets door AI is gemaakt of niet. Dit is natuurlijk wel iets wat niet direct schade op iets brengt. Voor mij als voorbeeldje, 3 jaar geleden heb ik ook ooit een deepfake gemaakt van Joe Rogan en Elon Musk, die mijn bedrijf naar de hemel gingen prijzen. Maar vanaf toen was het eigenlijk ook wel belangrijk om daar gewoon een referentie bij te zetten. Je hoeft alleen even een watermark ergens rechtsboven neer te zetten. Ik zie niet wat je erop verliest om gewoon te laten weten dat het door AI is gemaakt.
1: Nee.
2: Wat ik wel sowieso vet vind, is dat het gedaan wordt door de Kids Top 20. Ik heb ook gekeken naar het resultaat.
1: Vond je
2: ervan? Ik was eerlijk gezegd best wel onder de indruk.
1: Ja?
2: Ik vond het best wel goed eruit zien.
1: Ja, jij vond gewoon een leuke dame.
2: Zeg ik niks over, mijn vriendin kijkt erbij.
1: Oh, oké. Okay.
2: Dus ik vond het echt wel heel goed eruit zien. En daarbij zie ik ook echt de ontwikkeling wat de afgelopen 3 jaar is gebeurd. Toen ik het 3 jaar geleden heb ik ook van die avatars gemaakt. Maar dat was echt niet op het niveau waar we nu zitten.
1: Maar kijk, wat de kritiek, Sonny, was toch wel in dit geval van, ja, het is te perfect. Als je het dan doet, zorgt er dan ook voor, weet ik veel, dat ze daar een keer staat te presenteren met wallen onder de ogen. Ik noem
0: maar
1: iets.
0: Of een buisje, of weet je wel, zoiets.
1: Nou ja, dat.
2: Ja. Ja. Op zich terechte feedback. En daar zou ik het eigenlijk ook wel mee eens zijn. Maar ook om daar advocaat van de duivel mee te spelen. Als we ook kijken naar modellen die in een boekje staan. of die ook op de tv staan. Ja, dat is natuurlijk ook helemaal bewerkt en gefotoshopt en wat dan ook. Dus als je dat hiervoor zegt, dan moet je dat eigenlijk ook daarvoor zeggen.
1: Ja, dat is ook, dat is ook dat een goed
0: verwacht
1: punt.
0: Verwacht je dat het meer gaat gebeuren? Dat er meer presentatoren gaan zijn die door AI zijn gegenereerd?
2: Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel, want de reden waarom dit ook is gebeurd is omdat ze zeiden, we hadden niet het budget om alsnog een presentatrice te regelen. En hierdoor wordt het wel laagdrempeliger. En kan je ook met een kleiner budget het gaan uitvoeren. En als het iets goedkoper wordt, dan wordt het uiteraard ook meer gebruikt. Dus ik denk wel zeker dat we dit meer gaan zien aankomen.
1: Oké, okay, maar ligt er ook een grens? Zou je het bijvoorbeeld ook voor het nieuws kunnen inzetten?
2: Ja, volgens mij wordt het ook al gedaan bij sommige uitzendingen. Bij sommige programma's. En ja, de vraag is alleen, waarvoor wil je het zelf gebruiken? Het is een avatar. Je hoeft alleen in te typen wat die persoon moet zeggen. Je kan dat ook automatisch laten binnenkomen, dat hij dat automatisch doorvertelt. Ja, de mogelijkheden zijn in principe eindeloos.
1: Ja, dat is natuurlijk waar.
0: De paus die heeft ook wat gezegd over AI. Die heeft in zijn eerste pauselijke brief gezegd dat AI ons niet moet beroven van onze menselijkheid. Hij waarschuwt voor de gevaren van AI. De paus vindt het beangstigend dat je met AI de wereld zo kunt modelleren dat een hele kleine groep op ondemocratische wijze alles over iedereen te weten komt. Ja, hoe kijk jij daar tegenaan wat de paus zegt?
2: Ja, ik vond het eigenlijk een hartstikke sterk stuk wat hij heeft geschreven. Het is best wel een flink artikel. En hij gaat best wel heel erg de diepte in over verschillende filosofische onderwerpen. En ook religieus natuurlijk. En wat je misschien zou verwachten is dat hij volledig advocaat van de duivel alles zegt. Nou, dat moet je niet gebruiken, maar dat is niet zo. Hij erkent wel echt de rol van AI en dat dat iets is waar je als mensheid iets aan kan hebben. Maar ook de keerzijde dat we er voorzichtig mee moeten zijn als mensheid zijnde. Waar ik vooral ook zelf iets van vind, waar hij over praat, is inderdaad over die macht wat bij verschillende partijen terecht gaat komen. Of misschien zelfs één partij. Als een Google en een Microsoft en een Anthropic en aan de andere vlak ook nog eens China hebben. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen motieven. En die AI die kan je toch wel op een manier sturen om jouw moreel kompas te volgen. En wat hij stelt is ja, wie bepaalt wat dat morele kompas is? Moet een Google dat bepalen wat het morele kompas is? Of moet China dat bepalen? En dat is best wel een hele belangrijke kwestie. En waar hij voor pleit is dat dat meer democratisch moet zijn en niet bij een van die partijen.
0: Dus er moet met een regelgeving komen dan voor die bedrijven.
2: Ja, zeker. Zeker. En wet en regelgeving, maar ook dat de mensheid het gaat erkennen als een probleem. Een stukje wakker worden. AI is hier gewoon.
1: Wees je ervan bewust wat de gevaren zijn. Ja. Het is wel heel goed dat hij dit aanstipt, hè?
2: Ja, vind ik wel. Ja. Vind ik wel. En zo heeft hij nog heel veel meer onderwerpen aangestipt. Zoals ook bijvoorbeeld het stukje zingeving van ook werk zijnde. Als we zometeen naar een maatschappij toe gaan waar een AI efficiënter en goedkoper is en heel veel banen kan overnemen. Wat doe je dan als mens? Voor heel veel mensen is hun werk, hun passie en hetgene waar zij hun dag voor opstaan. Als het zometeen weg is, wat ga je dan doen? Dus hij pleit ook voor omscholing. Hij pleit ervoor om goed na te gaan denken en mensen in te lichten over wat ze moeten doen. Als dit zometeen niet meer het geval is. Een stukje zingeving is ook een belangrijk onderwerp waar hij het daarover heeft. En vind ik zelf ook een heel belangrijke om daarover te praten als samenleving zijnde.
1: Voor je het weet hebben we een AI-paus.
2: Ja.
0: Ja. Dat moet ik dan maar even zien nog. Ja. Dank weer, AI-ondernemer Sonny de Leeuw uit Lelystad.
2: Graag gedaan.

0: Shakira was dat en Burna Boy met het prachtige Die Die. We gaan nu naar wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Zeker. Nou, columniste Angela de Jong die richtte zich gisteren in het AD tot jongeren die geen kinderen willen. Volgens de Jong is het voor de samenleving essentieel dat meer jongeren tussen de 18 en 35 jaar een kinderwens hebben. En in RTL Tonight lichtte ze die oproep toe.
2: Weet je, iedereen moet het helemaal zelf weten, maar de jongeren die nog twijfelen, die ga ik vandaag toch proberen over de streep te trekken. Want we hebben straks wel mensen nodig die ons billen wassen, met z'n allen. En we kunnen natuurlijk vanuit het buitenland mensen voor die K-klus hier naartoe halen. Mm-hmm. Maar goed, de AOW moet betaald worden. Dus iedereen die ik over de streep kan trekken, want er is zoveel meer dan alleen maar die poepeluier en die slapeloze nachten, wat je ervoor terugkrijgt, dat heb ik opgeschreven.
1: Ja, schrijfster Antoinette de Schulderman die zei dat er helemaal niks mis is met een kinderloos leven. Ze viel vooral over de opmerking van de Jong dat jongeren van tegenwoordig hun geld liever uitgeven aan een flat white dan aan luiers.
3: Dit geeft dus aan dat jij vindt van mensen die geen kinderen hebben, die maken zich alleen maar zorgen over ze. Of alleen maar zorgen over ze. Alleen
2: het
3: maar
2: gaat
3: zichzelf
2: over jongeren.
3: Terwijl je juist zou kunnen
2: 20.
3: Zeggen. Die, ja, nou, die mensen zouden ontzettend veel bijdrage aan de maatschappij kunnen hebben. Die hebben misschien veel meer tijd om vrijwilligerswerk te doen of ander zinvol werk waar we als maatschappij behoefte aan hebben, die zouden fulltime kunnen werken, omdat ze geen kinderen hebben die afleiden daarvan. Alsof je dan alleen maar je geld uitgeeft aan een flat white.
1: Pas denk ik ook wel in een bredere discussie. Hè? Je hebt natuurlijk vakanties adults only. Mm-hmm. En dat je pas vanaf 16 of 18 zo'n vakantie daar naartoe mag. Zelfs in een vliegtuig kun je tegenwoordig, geloof ik.
0: Ja. Ja, zeker.
1: Dus in die, ja, daar past het wel in die hele discussie, denk ik.
0: Denk ik ook wel. Tot en met vandaag ligt naast het Olympisch Stadion in Amsterdam een zomerijsbaan. De schaatsbaan draait op lokale zonnestroom van de panelen op het dak van het stadion. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde bedenker Rosalie Appertelaai dat ze veel reacties krijgt van mensen die het energieverspilling noemen. Maar volgens haar is dat het juist niet.
4: Dus op sommige momenten in Nederland gewoon zodanig veel opwek en zodanig veel overschotten dat het net het niet aan kan, dat het juist heel logisch is om dus te gaan schaatsen in de zomer. Dan is er een overschot aan zonnestroom. Dus we hebben gewoon overvloed op dat moment. Dus we moeten gewoon veel meer oefenen om energie te gebruiken als het er is. En dat wil ik proberen te oefenen met dit project.
0: Maar ja, het was de afgelopen dagen toch warmer dan ze had gedacht. En dat is niet heel goed voor de kwaliteit van het ijs.
4: Op een gegeven moment was het natuurlijk wel echt heel tropisch. Dus 30 graden, dat hadden we met dit project ook niet helemaal voorzien. Daarom hadden we het juist eind mei, begin juni bedacht en berekend. Maar dus het was op een gegeven moment echt wel heel spannend. En toen werd het ook wel een beetje nattig. Maar dat was ook voornamelijk omdat het hard ging waaien. En dat is natuurlijk weer de grootste killer van het ijs.
0: Zou jij dat doen, nu gaan schaatsen in de zomer?
1: Nee, dat zou ik niet zo snel doen.
0: Echt een winteractiviteit, toch?
1: Ja, net als puzzelen, waar we het gisteren over hadden.
0: Ja. Dat was dus gisteravond op radio en tv.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Almere, nee. Dronten, nee. Zwifterband, nee.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Er zijn mensen, als je ouder wordt, die zitten de hele dag voor de tv. Maar dat is foute boel.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Jong, oud, het maakt hem allemaal niet uit. Het is gewoon een ontzettend leuke man.
4: Dit is Flevoland.
5: Ik ben al bijna 2 jaar bezig. Ik geloof dat ik zo'n beetje iedere graspriet in Lelystad wel met coördinaten en alles heb doorgestuurd.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
9: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
10: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
13: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
14: Wachtlijst voor stroomaansluiting voor meerdere huishoudens in Flevoland. En een trainingscentrum voor hoogrisicohonden in Lelystad moet verhuizen. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
16: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
15: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
17: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
15: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van hun kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Zal ik de verkeersinformatie ook op alfabetische volgorde doen?
14: Wil je dat eens even doen?
18: Nee, dat ga ik niet doen. Laat ik hem op de cijfers doen en dan in volgorde.
14: Dat is ook met de A is ook op alfabetische volgorde, ja. En dan de N toch?
18: Dus dan begin ik met de A27. Kijk, en daarna komt dan de A28.
14: Ja, dat komt daarna natuurlijk.
18: Ja, precies. Ja. Ik geef je de vertragingen vanaf 7 minuten. Anders is het lijstje best lang hoor, op deze dinsdagochtend. Nou, A27, dus Almere-Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Nou, daar ben je een minuut of 7 langer onderweg. Ruim 10 minuten oponthoud op die A28. Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. En ook op de A28, maar dan de andere kant op. Tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. 10 minuten oponthoud en een kleine 10 minuten vertraging op diezelfde A28. Zwolle-Utrecht tussen Nijkerk en Leusden-Zuid. Dan de N50. Zwolle en Meloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Er is een flitser gemeld op de N702, de Hoge Ring in Almere. In beide richtingen bij hectometerpaal 2,5. En zometeen in Flevoland is wakker. Hebben we het over een hondenschool in Lelystad. Die moet verhuizen. Maar ja, is makkelijker gezegd dan gedaan. De eigenaar en hondentrainer doet zo haar verhaal.
14: Ja, en als je in Lelystad woont, dan ben je hem vast wel eens tegengekomen. Arend Lagrouw, 95 jaar en vol energie.
19: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
20: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
19: Echt?
20: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
21: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
22: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Kippensoep.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Raccoon en No Mercy.
1: Het Molosser Training Center in Lelystad, een hondenschool die hoogrisicohonden opvoedt, moet verhuizen. Eigenaar en hondentrainer Wenda Last van Bennekom is ten einde raad.
2: Ze moet misschien stoppen omdat de gemeente tegen wetten en regels aanloopt en niet met een nieuwe locatie komt.
3: Weerhoudt iedere keer het ervan om een geschikte andere locatie te vinden. En dat is dood en doodzonde.
4: Ja. Hoe lang bent u al aan het zoeken?
3: Ik ben al bijna 2 jaar bezig. Ik geloof dat ik zo'n beetje iedere graspriet in Lelystad wel met coördinaten en alles heb doorgestuurd. En ja, ook de ambtenaren waar ik dan contact mee heb lopen tegen een muur van regelgeving aan. En iedere keer als we denken, oh het kan hier. Nee, mag niet, want bestemmingsplan mag niet, want we gaan daar misschien bouwen. En, ja, en dat betekent gewoon dat er, ja, ik zeg het even over mezelf, maar dat er gewoon een heel mooi trainingscentrum weg komt te vallen.
4: Ja. En wanneer moet u weg?
3: Augustus.
4: Dus de tijd dringt?
3: De tijd dringt enorm, ja.
4: Naar een andere gemeente?
3: Hebben we ook al geprobeerd. Ik heb al geprobeerd Almere, nee. Dronten, nee. Zwifterband, nee. Het is allemaal nee. En het is vooral nee, iedere keer weer, vanwege de honden die we trainen. En dat is extra bitter voor mij. Iedereen vindt iets van de honden. En op het moment dat we dan preventief bezig kunnen zijn, dan is er voor ons geen locatie. En dat vind ik extra bitter, want waar gaan de mensen dan heen? Heel veel hondenscholen willen de honden überhaupt niet hebben. Worden gewoon geweigerd. Gemiddelde cursist hier rijdt 1,5 uur om hier les te krijgen. Dus ja, het is gewoon ontzettend jammer dat de mensen die hier, en ik niet alleen, ook mijn medewerkers en de trainers, alles geven om te zeggen, laten we nou zorgen dat het veilig kan. Laten we dat hele pakket aanbieden. Niet alleen maar zit en af, maar het hele verhaal. En uitgerekend wij krijgen geen plek.
1: Zit en af en koekje, toch?
2: Ja, dat is denk ik wel de.
1: Je geeft toch altijd een hondenkoekje bij goed gedrag?
2: Ja?
1: Ja.
2: Nou, zullen we dan de gemeente een hondenkoekje geven? Of nog niet?
1: Ja.

0: weet zeker dat jij thuis een beetje bewogen hebt op deze muziek. Want je kan niet stilzitten op muziek van Bruno Mars.
1: Dat is ook goed, want gisteren was natuurlijk weer een heel betoog dat we veel te veel zitten. En dan kun je iedere dag naar de sportschool gaan en heel veel bewegen. Maar als je 3 uur of langer achter elkaar zit, of nou nee, 1 uur al geloof ik. Je moet af en toe even dan in beweging komen en wat squats doen. Of, dus dat heb ik net gedaan. Ja, niet in beeld hoor. Maar ik ging thee halen. Ik denk, oh, laat ik dat dan even doen. En ik vind het, weet je, als het wat mooie weer is, vind ik het ook zonde om in de sportschool te zijn. Dan ga ik liever naar buiten om te sporten.
0: Je moet een buitenactiviteit doen. Dus hardlopen, lopen.
1: Ja, maar wat dat betreft, want deze week wordt het volgens mij wat minder weer. Dus dan kan ik weer naar binnen om te sporten. Maar daar weet Berend van Straten alles van. Berend, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, het wordt iets minder, hè?
2: Ja, ja, inderdaad. Het wordt weer om lekker binnen te sporten de komende dagen van tijd tot tijd. Op dit moment is het nu nog droog, maar we zien wel al flink wat buien klaar liggen in het zuidwesten van het land en boven de Noordzee. En die trekken de komende uren verder noordoostwaarts. Dus vanochtend krijgen we al te maken met enkele buien in de provincie. Temperatuur rond een graad of 18 op dit moment al, dus zeker aan de hoge kant. Maar veel warmer dan dat wordt het ook niet. Vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 20 of 21 graden. Is het eerst een tijdje droog nadat die buien van vanochtend zijn overgetrokken. En dan in de loop van de middag, dan trekken weer nieuwe buien over de provincie. En dat kunnen best stevige regen- en onweersbuien zijn. Maar misschien ook wat hagel, windstoten en veel regen in een korte tijd. Dus hou die regengraden vanmiddag goed in de gaten.
1: Ja. Oké, ook een windstoten en een flinke wind dus ook.
2: Ja, dat is, het zijn wel randverschijnselen die erbij mogelijk zijn. Wel op lokale schaal natuurlijk. Dat zien we natuurlijk vaker bij onweersbuien. Maar het van plaats tot plaats kan het dus echt wel flink verschillen. Maar op lokale schaal moet je daar dus wel rekening mee houden.
1: Ja, en vanavond en vannacht ook nog veel buien?
2: Nee, we zien dat die buien dan aan het einde van de middag via het noordoosten wegtrekken. Vanavond en vannacht valt hier en daar nog wel een buitje. Maar de droge momenten, die hebben echt wel de overhand. En de temperatuur die gaat dan uiteindelijk inleveren naar een graad of 14. Morgen in de middag ook weer lokaal enkele buitjes, maar zeker niet zo stevig als vandaag. En de droge momenten die hebben gedurende de dag echt wel de overhand. En de temperatuur die gaat oplopen naar zo'n 22 graden.
1: Ja. Ja, en daarna droger of natter?
2: Daarna wordt het natter. Ja, ja, ja, we hadden echt een paar wisselvallige dagen. Zeker op donderdag is dat het geval. Dan trekken er meerdere buien over het land. En daarbij staat ook best een stevige wind. En de temperatuur valt al een stuk lager uit met een graad of 17. Misschien kan ze ook op wat onweer. Dus dat wordt echt een wisselvallige dag. Ook vrijdag nog wel zo'n wisselvallige en frisse dag met slechts 16 graden. In het weekend lijkt het iets droger te worden in de loop van het weekend. En dan gaat de temperatuur geleidelijk ook wat oplopen. Maar voordat het zover is, wordt het echt een stukje wisselvalliger en dus een stuk frisser dan dat we inmiddels wel gewend zijn naar die warme week vorige week.
1: Oké, nou dan kan de tuin weer wat groeien en bloeien en kan de hitte een beetje thuis uit. Berend, dankjewel.
2: Doei doei.
1: Arend Lagrouw uit Lelystad, die zit op zijn 95ste nog vol energie.
0: Ja, gisteren was er een verrassingsfeestje vanwege zijn verjaardag.
3: Langzaam leven in de gloria.
4: Hoe kan je dat dan begonnen?
3: Gloria, in de gloria.
4: Nou, dan weet ik nog niet dat ik nog zo lang leef.
5: Hoera. 95 keer.
6: Voor veel mensen is 95 een leeftijd om het rustig aan te doen. Maar niet voor Arend Lagrouw uit Lelystad. Hij loopt nog bijna dagelijks naar het centrum voor een kop koffie, bouwt thuis miniatuurmeubels en zit zelden stil.
4: Je moet zorgen dat je in beweging blijft. Als je op de bank gaat zitten, dan zijn mensen, als je ouder wordt, die zitten de hele dag voor de tv. Maar dat is foute boel. Je moet lopen.
6: Dat doet hij al zijn hele leven. De geboren Brabander verhuisde in 1972 voor zijn werk naar het Jonge Lelystad. Een stad die toen nog vooral uit kale vlaktes bestond.
4: Het meeste was allemaal geploegd land. Want wij kwamen daar op geploegd land. Er stond het huis op. Verder was er niks. Er stond nog geen boompje van een halve meter.
6: Stilzitten was toen ook geen optie. Als jongen maakte hij al boten en vliegtuigjes van luciferdoosjes en ijzerdraad. Nu bouwt hij thuis nog altijd meubels op miniatuurformaat.
4: Ik ben altijd iets aan het maken. Dat had ik al als kleine jochie.
6: Wat voor gevoel heeft u dan als u bezig bent met het maken van de kastjes en de meubels?
4: Daar heb ik gewoon plezier in. Iets maken, dat is iets moois.
6: Volgens zijn dochter Ellen is dat precies waarom haar vader nog zo vitaal is.
7: Hij puzzelt iedere morgen de kranten met puzzelen en ja, van alles lezen.
6: Is dat ook wat hem nog zo jong en vitaal houdt?
7: Ik weet het zeker. Ik weet het zeker. Beweging en je uitje maken, je rondje lopen. Natuurlijk ook gezond eten. Nou, sporten is er op je 95ste niet meer bij. Maar dat draagt zeker wel bij.
6: En als hij thuis niet aan het knutselen is, zit hij meestal in een lunchroom in het centrum. Volgens eigenaresse Ilona van Diemen kent iedereen hem.
8: Ja, hij valt gewoon op omdat hij vriendelijk is. Hij weet van heel veel dingen, weet hij iets. Hij raakt gewoon met iedereen in gesprek. Gaat hij bij mijn ouders zitten. Jong, oud, het maakt hem allemaal niet uit. Het is gewoon een ontzettend leuke man.
6: Juist daarom besloot zijn dochter en het personeel om hem te verrassen voor zijn 95ste verjaardag. Maar wie denkt dat Arend vanaf morgen wat rustiger aan gaat doen, komt waarschijnlijk bedrogen uit.
4: Je moet niet als een wezenloze thuis gaan zitten. Je moet je kopje laten werken. Dan vermoei je eruit.
1: Nou, op naar de 100 dan maar.
0: Zometeen de berichten buiten Flevoland. Wat zit erin, Jolien?
1: Nou, in Breskens worden vanochtend ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Waarom dat is, dat hoor je zometeen.
0: Nou, de Bengals en Walk Like an Egyptian.

0: Je swingt lekker mee.
1: Ja, ja, ik loop nog net niet als een Egyptian, maar...
0: Maar dat zou, zou jij wel kunnen.
1: Dat, ja. Ik heb al een keer gemoonwalkt hier op de radio en tv. Dus
0: geet
1: dat,
0: om.
1: Ja, dat ging niet goed.
0: Nee?
1: Nee, ik zag ook reacties op verschillende social media voorbij komen van zo'n Michael Jackson die heel houterig de moonwalk deed.
0: Nou.
1: Dus,
0: volgens mij ben je heel soepel in je heupen.
1: Ja, nou, misschien. Dan de berichten buiten Flevoland.
0: Ja, we beginnen dus met Breskens, had ik het net over. Daar worden vanochtend zo'n 200 mensen geëvacueerd... omdat een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk wordt gemaakt. De burgemeester.
2: Er is een veiligheidscirkel rondom waar de bom gevonden is. En die mensen moeten hun huis uit. Nou, de meeste mensen gaan gewoon naar hun werk vanmorgen... en komen vanavond weer terug en dan is de bom weg. Maar een aantal mensen, ik geloof ongeveer 15... die worden opgevangen in een dorpshuis... En krijg je daar koffie en thee en lunch. Dus er is overal rekening mee gehouden.
0: Nou, kijk eens aan. De bom werd dit voorjaar gevonden bij graafwerkzaamheden. Het is niet de eerste keer trouwens. In de Tweede Wereldoorlog werd Breskens zwaar gebombardeerd... tijdens de Slag om de Schelde. Dat was in 1944.
1: Het leven is de afgelopen maand flink duurder geworden. De inflatie steeg naar 3,5%. En in april was dat nog 2,8%. De stijging komt vooral door de hogere energieprijzen, zegt het CBS. Vooral van benzine en diesel.
3: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
1: De brandstof werd vooral duurder door de blokkade van de straat van Hormuz... vanwege de oorlog tussen de VS en Iran.
0: En vakanties dus. Heb jij al geboekt?
1: Ja, dat is al geregeld. Ja.
0: Oh,
1: ja, ik heb niet geboekt, maar mijn schoonouders hebben geboekt.
0: En die betalen?
1: Die betalen.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, ze zijn 40 jaar getrouwd, dus ze willen ons gezellig meenemen.
0: Dus de hele familie mag mee?
1: De hele familie gaat mee, twee weken lang. Ja. En we doen wel allemaal even een bijdrage natuurlijk, hè, voor de boodschappen en de uitjes en dat soort dingen. Dus dat doen we wel. Maar ja.
0: Wat leuk.
1: Ja, dus
0: en mag ik ook weten waar naartoe?
1: Naar Zweden.
0: Nou, wat leuk.
1: Ja. Ja,
0: wow.
1: Met een zwembad erbij, bij een meer in de buurt. Okay. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Juist, ja, nou, dat klinkt goed. Wat zei je?
1: Sorry. Jij?
0: Nee, ik heb nog niet geboekt. Nee, ik heb wel serieus echt zoiets. Ik denk, ik wacht eens even die prijzen af.
1: Snap ik.
0: Ik ga het wel zien op het laatste moment. We gaan het nog even hebben over de wachttijden bij polyklinieken. Die verschillen nogal per ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen kun je

0: Nou, vrij snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Ja, dat is natuurlijk wel flink lang. Dat geldt soms ook voor ziekenhuizen in dezelfde regio. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten moet je lang wachten, zegt deze arts.
1: Het heeft natuurlijk te maken met onze westerse levensstijl. Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels. Roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekte te maken heeft. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit loopt een beetje achter. Dus qua opleidingsplekken zijn we echt de afgelopen 10 jaar gehalveerd.
0: Ook bij oogheelkunde zijn lange wachttijden. In sommige ziekenhuizen moet je voor een bezoek meer dan 150 dagen wachten. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
3: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
4: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
6: vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahler's hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozart's verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Zo'n 7300 huishoudens in 5 provincies, waaronder Flevoland, komen op een wachtlijst te staan voor elektriciteit. Zij moeten rekening houden met een wachttijd van maximaal 3 jaar, zegt netbeheerder Liander. Het gaat om huishoudens die onder meer een warmtepomp of elektrische kookplaat of auto willen aansluiten. Soms kan die voor de meterkast worden aangepast. In andere gevallen moet eerst het stroomnet in de omgeving worden uitgebreid. Hoeveel huishoudens in Flevoland worden getroffen is nog niet duidelijk. Bedrijven in de provincie kwamen al op een wachtlijst terecht. Het trainingscentrum voor hoogrisicohonden in Lelystad moet verhuizen. Maar na 2 jaar zoeken heeft de eigenaar nog steeds geen nieuwe plek gevonden. Volgens de eigenaar en hondentrainer Wenda Las van Bennekom komt het door de hondenrassen die ze traint.
13: Iedereen vindt iets van de honden en op het moment dat we dan preventief bezig kunnen zijn, dan is er voor ons geen locatie. En dat vind ik extra bitter, want waar gaan de mensen dan heen? Heel veel hondenscholen willen de honden überhaupt niet hebben, worden gewoon geweigerd. Gemiddelde cursist hier rijdt 1,5 uur om hier les te krijgen.
12: Volgens de gemeente komt het door wet en regelgeving. Weggebruikers op de A6 moeten deze maand rekening houden met nachtelijke afsluitingen en extra reistijd vanwege werkzaamheden. Rijkswaterstaat is tot en met 26 juni aan het werk op de snelweg tussen Almere Oostvaders en Lelystad in beide richtingen. Tijdens 13 avonden en nachten worden onder meer delen van het wegdek vernieuwd, detectielussen vervangen en nieuwe wegmarkeringen aangebracht. Op een klein deel van het strand bij de Staverskade op Urk zijn grote stenen op het zand gestort. Een groep badgasten is daardoor zijn vaste stek kwijt. Ze zijn daarom een petitie begonnen om hun onvrede kenbaar te maken. De gemeente zegt dat de stenen er niet zomaar zijn neergelegd. Het is namelijk een restpartij van de stenen die eind vorig jaar in de haven zijn gebruikt om kades te verstevigen. De hoek van het strand dient als tijdelijk depot als er de komende jaren meer stenen nodig zijn in de haven. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
14: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was het nog 2,8%. Vooral brandstof en vakanties werden duurder in mei. Rusland heeft vannacht opnieuw grote aanvallen uitgevoerd op steden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. Er vielen zeker 10 doden. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli nog een zwaardere stroomaansluiting te krijgen, bijvoorbeeld voor een laadpaal. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar hard stijgen.
6: Goedemorgen. Er staat vandaag van alles te gebeuren. De dag verloopt tamelijk wisselvallig in Flevoland, met gedurende de dag meerdere buien die worden aangevoerd. In de loop van de middag is bij sommige buien ook kans op onweer, hagel, windstoten en veel regenwater in een korte tijd. Dus houd daar rekening mee als jij naar buiten moet, dat het in de loop van de middag lokaal echt wel eventjes flink kan doorplensen. De temperatuur voor de buien uit kan het nog zo'n ruim 20 graden worden. En daarbij staat de meest matige wind uit het zuidwesten. In de loop van de avond, dan wordt het overal droger. Je hebt te maken met enkele opklaringen. De dagen na woensdag lokaal een buitje. Maar vanaf donderdag wordt het weer een stuk wisselvalliger. Met toch wel meerdere buien die mogelijk zijn.
15: Dan eens even kijken hoe druk het op de weg is. Je krijgt van mij de vertragingen vanaf 7 minuten. Anders is de lijst echt wel heel erg lang. Ik begin op de A27 Almere-Utrecht. Tussen de afrit Almere-Haven en Eemnes ben je 7 minuten langer onderweg. Ruim 10 minuten ook op de A27 tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Daar een half uur op onthoud. En 7 minuten tijdverlies ook op de A28. En dan de andere kant op tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. En tussen de afrit Epe en Harderwijk op die A28 ben je ruim 10 minuten langer onderweg. Dan de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 10 minuten. En op de N331 ook daar 10 minuten op onthoud. Emmeloord-Zwolle tussen de Frankhuizerallee en de A28. Flitser is gemeld op de N707 bij Zeewolde. In beide richtingen bij hectometerpaal 4,2.
16: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De Lido Shuffle van Bos Keks hier bij Flevoland is wakker.
1: Ja, op deze dinsdag is AI-ondernemer Sonny de Leeuw weer bij ons in de studio.
0: Ja, met hem nemen we de laatste ontwikkelingen op AI-gebied door. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, googelen, dat gaat fundamenteel veranderen. De lijst met zoekresultaten, die maakt plaats voor antwoorden van een chatbot. Ja. Ja, wat gaat dat betekenen voor de manier hoe we nu googelen?
2: Ja, ja, sowieso hebben we de afgelopen maanden, of misschien al meer dan een jaar, hebben we de Google AI Overview. Maar wat er zo meteen gaat gebeuren, als jij een vraag stelt aan jouw Google, worden er echte search agents worden er gespand. Dus allemaal AI's die informatie gaan opdoen. En vanaf daar komt er zo meteen een antwoord naar jou terug. Dus eigenlijk, er zat altijd al AI in de afgelopen jaar. Maar nu zitten ze nog meer stappen om dit ook weer naar een hoger niveau te tillen.
0: Wat is daar het voordeel van dan?
2: Kwaliteit is er eentje.
0: Oh ja.
2: Dat een search agent individueel onderzoek gaat doen naar een onderwerp. En daarnaast waar het eigenlijk ook vooral waar ze naartoe aan het werken zijn, is eigenlijk dat de zoekbalk van Google, dat je daar zo meteen alles eigenlijk in kan uitvoeren. En ook ingewikkeldere taken. Nu, hoe dat bij ChatGPT nu in de chatinterface is, wordt eigenlijk zo meteen de zoekbalk van Google. En daarnaast zijn ze bezig om het eigenlijk Gemini in al hun systemen te verwerven. Of je nou je Google Foto's opent.
0: Gemini is het van Google, hè? AI-systeem van Google. Ja. Ja.
1: Ze gaan alles aan elkaar koppelen?
2: Alles aan elkaar koppelen.
1: Oké, okay, ja. Maar heeft dat ook een gevaar? Brengt dat ook een gevaar met zich mee?
2: Niet direct, want Google, die hebben echt wel hele slimme mensen daar bij het bedrijf die daarvoor zorgen dat voordat het uitgerold wordt, dat het ook daadwerkelijk veilig is. Wat je wel ziet is dat niet iedereen het ermee eens is dat AI overal wordt uitgerold. Wat je bijvoorbeeld zag, wat heel grappig was, is toen Google de AI overview en steeds meer AI aan het verwerven is, is de aantal gebruikers bij DuckDuckGo was opeens 30% gestegen.
0: Dat is een andere zoekmachine, hè?
2: Andere zoekmachine. Ja, ja. Ja, mensen dachten, ik word helemaal gek van die AI overview telkens. Ik ga naar DuckDuckGo, omdat die wel nog gewoon zijn normale antwoorden gaat uitzoeken.
0: Wat ik me afvraag, hè, als je nu googelt, dan kun je natuurlijk zoeken uit een lijst met resultaten. En dan zie je dus gelijk welke website dat is. Of dat je kunt heel duidelijk zien wat de bron is. Ja. Hoe ga je dat dan straks zien? Is dat wel duidelijk te zien?
2: Ja, dat is iets wat ze best wel goed aanpakken. Als jij een vraag stelt aan Google AI Overview, ook nu al, dan komt er altijd heel netjes een eentje of een tweetje boven de tekst te staan, met een referentie waar je op kan klikken naar de daadwerkelijke bron. En zo kun je wel voor zorgen dat je nog steeds kritisch kan kijken of de informatie ook daadwerkelijk klopt.
1: Ja. Oké. Okay. Zullen we even van Google, het is een beetje een gekke stap, maar naar de Kids Top 20, muziekprogramma voor kinderen, is terug met een nieuwe presentatrice. Die is via AI gegenereerd. Dat zorgde voor nogal wat reacties, ook omdat er niet was vermeld dat het om AI gaat. Wat vind jij, moet je dat er wel altijd duidelijk bij vermelden?
2: Ja, ik vind persoonlijk van wel. We hebben het nu natuurlijk ook over kinderen die daar eigenlijk natuurlijk helemaal geen know-how van hebben of iets door AI is gemaakt of niet. Dit is natuurlijk wel iets wat niet direct schade op iets brengt. Voor mij als voorbeeldje, 3 jaar geleden heb ik ook ooit een deepfake gemaakt van Joe Rogan en Elon Musk, die mijn bedrijf naar de hemel gingen prijzen. Maar vanaf toen was het eigenlijk ook wel belangrijk om daar gewoon een referentie bij te zetten. Je hoeft alleen even een watermark ergens rechtsboven neer te zetten. Ik zie niet wat je erop verliest om gewoon te laten weten dat het door AI is gemaakt.
1: Nee.
2: Wat ik wel sowieso vet vind, is dat het gedaan wordt door de Kids Top 20. Ik heb ook gekeken naar het resultaat.
1: Vond je
2: ervan? Ik was eerlijk gezegd best wel onder de indruk.
1: Ja?
2: Ik vond het best wel goed eruit zien.
1: Ja, jij vond gewoon een leuke dame.
2: Zeg ik niks over, mijn vriendin kijkt erbij.
1: Oh, oké. Okay.
2: dus ik vond het echt wel heel goed eruit zien. En daarbij zie ik ook echt de ontwikkeling wat de afgelopen 3 jaar is gebeurd. Toen ik het 3 jaar geleden heb ik ook van die avatars gemaakt. Maar dat was echt niet op het niveau waar we nu zitten.
1: Maar kijk, want de kritiek, Sonny, was toch wel in dit geval van, ja, het is te perfect. Als je het dan doet, zorgt er dan ook voor, weet ik veel, dat ze daar een keer staat te presenteren met wallen onder de ogen. Ik noem
0: of een
1: maar
0: buisje, of weet je wel, zoiets.
1: Nou ja, dat.
2: Ja. op zich terechte feedback. En daar zou ik het eigenlijk ook wel mee eens zijn. Maar ook om daar advocaat van de duivel mee te spelen. Als we ook kijken naar modellen die in een boekje staan. Of die ook op de tv staan. Ja, dat is natuurlijk ook helemaal bewerkt en gefotoshopt en wat dan ook. Dus als je dat hiervoor zegt, dan moet je dat eigenlijk ook daarvoor zeggen.
1: Ja, dat is ook, dat is ook
0: het,
1: een goed
0: verwacht
1: punt.
0: Je dat het meer gaat gebeuren? Dat er meer presentatoren gaan zijn die door AI zijn gegenereerd?
2: Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel, want de reden waarom dit ook is gebeurd is omdat ze zeiden, we hadden niet het budget om alsnog een presentatrice te regelen. En hierdoor wordt het wel laagdrempeliger. En kan je ook met een kleiner budget het gaan uitvoeren. En als het iets goedkoper wordt, dan wordt het uiteraard ook meer gebruikt. Dus ik denk wel zeker dat we dit meer gaan zien aankomen.
1: Oké, maar ligt er ook een grens? Zou je bijvoorbeeld ook voor het nieuws kunnen inzetten?
2: Ja, volgens mij wordt het ook al gedaan bij sommige uitzendingen. Bij sommige programma's. En ja, de vraag is alleen, waarvoor wil je het zelf gebruiken? Het is een avatar. Je hoeft alleen in te typen wat die persoon moet zeggen. Je kan dat ook automatisch laten binnenkomen, dat hij dat automatisch doorvertelt. Ja, de mogelijkheden zijn in principe eindeloos.
1: Ja, dat is natuurlijk waar.
0: De paus die heeft ook wat gezegd over AI. Die heeft in zijn eerste pauselijke brief gezegd dat AI ons niet moet beroven van onze menselijkheid. Hij waarschuwt voor de gevaren van AI. De paus vindt het beangstigend dat je met AI de wereld zo kunt modelleren dat een hele kleine groep op ondemocratische wijze alles over iedereen te weten komt. Ja, hoe kijk jij daar tegenaan wat de paus zegt?
2: Ja, ik vond het eigenlijk een hartstikke sterk stuk wat hij heeft geschreven. Het is best wel een flink artikel. En hij gaat best wel heel erg de diepte in over verschillende filosofische onderwerpen. En ook religieus natuurlijk. En wat je misschien zou verwachten is dat hij volledig advocaat van de duivel alles zegt. Nou, dat moet je niet gebruiken, maar dat is niet zo. Hij erkent wel echt de rol van AI en dat dat iets is waar je als mensheid iets aan kan hebben. Maar ook de keerzijde dat we er voorzichtig mee moeten zijn als mensheid zijnde. Waar ik vooral ook zelf iets van vind, waar hij over praat, is inderdaad over die macht wat bij verschillende partijen terecht gaat komen. Of misschien zelfs één partij. Als een Google en een Microsoft en een Anthropic en aan de andere vlak ook nog eens China hebben. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen motieven. En die AI die kan je toch wel op een manier sturen om jouw moreel kompas te volgen. En wat hij stelt is, ja, wie bepaalt wat het morele kompas is? Moet een Google dat bepalen wat het morele kompas is? Of moet China dat bepalen? En dat is best wel een hele belangrijke kwestie. En waar hij voor pleit is dat dat meer democratisch moet zijn en niet bij een van die partijen.
0: Dus er moet met een regelgeving komen dan voor die bedrijven.
2: Ja, zeker. Zeker. En wet en regelgeving, maar ook dat de mensheid het gaat erkennen als een probleem. Een stukje wakker worden. AI is hier gewoon.
1: Wees je ervan bewust wat de gevaren zijn. Ja. Het is wel heel goed dat hij dit aanstipt, hè?
2: Ja, vind ik wel. Ja. Vind ik wel. En zo heeft hij nog heel veel meer onderwerpen aangestipt. Zoals ook bijvoorbeeld het stukje zingeving van ook werk zijnde. Als we zo meteen naar een maatschappij toe gaan waar een AI efficiënter en goedkoper is en heel veel banen kan overnemen. Wat doe je dan als mens? Voor heel veel mensen is hun werk, hun passie en hetgene waar zij hun dag voor opstaan. Als het zometeen weg is, wat ga je dan doen? Dus hij pleit ook voor omscholing. Hij pleit ervoor om goed na te gaan denken en mensen in te lichten over wat ze moeten doen. Als dit zometeen niet meer het geval is. Een stukje zingeving is ook een belangrijk onderwerp waar hij het daarover heeft. En vind ik zelf ook een hele belangrijke om daarover te praten als samenleving zijnde.
1: Voor je het weet hebben we een AI-paus.
2: Ja.
0: Ja. Dat moet ik dan maar even zien nog. Ja. Dank weer, AI-ondernemer Sonny de Leeuw uit Lelystad.
2: Graag gedaan.

0: Alex Warren met zijn koortsdroom, oftewel Fever Dream. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Nou, columniste Angela de Jong die richtte zich gisteren in het AD tot jongeren die geen kinderen willen. Volgens de Jong is het voor de samenleving essentieel dat meer jongeren tussen de 18 en 35 jaar een kinderwens hebben. En in RTL Tonight lichtte ze haar oproep toe.
2: Weet je, iedereen moet het helemaal zelf weten, maar de jongeren die nog twijfelen, die ga ik vandaag toch proberen over de streep te trekken. Want we hebben straks wel mensen nodig die ons billen wassen, met z'n allen. En we kunnen natuurlijk vanuit het buitenland mensen voor die K-klus hier naartoe halen. Mm-hmm. Maar goed, de AOW moet betaald worden. Dus iedereen die ik over de streep kan trekken, want er is zoveel meer dan alleen maar die poepluier en die slapeloze nachten. Wat je ervoor terugkrijgt, dat heb ik opgeschreven.
1: Ja, je krijgt er heel veel voor terug. Ja. Ik moet er wel om lachen, maar verhaal eigenlijk. Schrijft de Antoinette Schulderman, die kon er niet zo om lachen. Ja, die zei, er is helemaal niks mis met een kinderloos leven. En zij viel vooral over de opmerking van de Jong dat jongeren van tegenwoordig hun geld liever uitgeven aan een flat white dan aan luiers.
3: Dit geeft dus aan dat jij vindt van mensen die geen kinderen hebben, die maken zich alleen maar zorgen over ze. Of alleen maar zorgen over ze. Alleen
2: het
3: maar
2: gaat
3: met zichzelf
2: over jongeren.
3: Terwijl je juist zou kunnen
2: 20.
3: Zeggen, die, ja, nou, die mensen zouden ontzettend veel bijdrage aan de maatschappij kunnen hebben. Die hebben misschien veel meer tijd om vrijwilligerswerk te doen of ander zinvol werk waar we als maatschappij behoefte aan hebben. Die zouden fulltime kunnen werken omdat ze geen kinderen hebben die afleiden daarvan. Alsof je dan alleen maar je geld uitgeeft aan een flat white.
1: Ja, dat is wel grappig. We krijgen hebben een berichtje binnengekregen, een appje van Inge die zegt, wat is dat, een flat white?
0: Heel veel melk en weinig koffie, toch?
1: Het is espresso met melk inderdaad. Met gewoon zo'n lekkere schuimlaag, toch?
0: Ja, ik drink alleen maar gewoon zwart.
1: Ik drink helemaal geen koffie.
0: Nee. Nou, wel goed uitgelegd. Ander nieuws dan. Tot en met vandaag ligt naast het Olympisch Stadion in Amsterdam een zomerijsbaan. De schaatsbaan draait op lokale zonnestroom van de panelen op het dak van het stadion. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde bedenker Rosalie Aputulai dat ze veel reacties krijgt van mensen die het energieverspilling noemen. Maar ja, volgens haar is dat het juist niet.
4: Er is op sommige momenten in Nederland gewoon zodanig veel opwek en zodanig veel overschotten dat het net het niet aan kan, dat het juist heel logisch is om dus te gaan schaatsen in de zomer. Dan is er een overschot aan zonnestroom. Dus we hebben gewoon overvloed op dat moment. Dus we moeten gewoon veel meer oefenen om energie te gebruiken als het er is. En dat wil ik proberen te oefenen met dit project.
1: Ik vind het een geweldig grappige uitleg van haar.
0: Dat krijg ik ook wel, ja. Maar ja, het is niet echt schaatsweer trouwens, moet ik zeggen. Zou ik zelf vinden. Maar ja, het was de afgelopen dagen dus ook wat warmer dan ze had gedacht. En dat was niet heel goed voor de kwaliteit van het ijs.
4: Het was natuurlijk wel echt heel tropisch. Dus 30 graden, dat hadden we met dit project ook niet helemaal voorzien. Daarom hadden we het juist eind mei, begin juni bedacht. En berekend. Maar dus het was op een gegeven moment echt wel heel spannend. En toen werd het ook wel een beetje nattig. Maar dat was ook voornamelijk omdat het hard ging waaien. En dat is natuurlijk weer de grootste killer van het ijs.
0: Dat was dus gisteravond op radio en televisie.
1: En dit was Flevoland is wakker voor deze dinsdagochtend. Morgenochtend vanaf 6 uur zijn we er natuurlijk weer. En Roy, ga nog even door met Flevolands Muziekland. Heb je een verzoekje? Geef het door via de app.

0: Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Almere, nee. Dronten, nee. Zwifterband, nee.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Er zijn mensen, als je ouder wordt, die zitten de hele dag voor de tv. Maar dat is foute boel.
1: En dit is ook Flevoland.
2: Jong, oud, het maakt hem allemaal niet uit. Het is gewoon een ontzettend leuke man.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik ben al bijna 2 jaar bezig. Ik geloof dat ik zo'n beetje iedere graspriet in Lelystad wel met coördinaten en alles heb doorgestuurd.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Wachtlijst voor stroomaansluiting voor meerdere huishoudens in Flevoland. En een trainingscentrum voor hoogrisicohonden in Lelystad moet verhuizen. Meer nieuws straks in het regiobulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
9: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
8: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
10: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
8: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan 7 files in onze regio. Te beginnen op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Knooppunt Eemnes in de richting van de A27 richting Almere. Daar doe je 5 minuten langer over. Op diezelfde A1 Amersfoort-Amsterdam dan tussen Muiden en Knooppunt Watergraafsmeer 5 minuten. Dan de A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Huizen 5 minuten. En ook op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Knooppunt Rijnsweerd 10 minuten. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid duurde 20 minuten langer over. En ook nog op de A28 dan de andere kant op tussen Strand Nulden en Amersfoort-Vathorst duurde 5 minuten langer over. De N50, Emmeloord, Apeldoorn tenslotte. Daar tussen Kampen en Zuid en knoop het Hattemerbroek in de richting van de A28 richting Amersfoort. Duurde 5 minuten lang over. Is er ook nog een flitser gezien? Die staat op de N707. Bij Zeewolde is dat bij hectometerpaal 4,2. Zie jij nog een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmaster-app. Ja, 2 uur lang de beste muziek bij Flevoland Muziekland. En we trappen zo af met Human League. En ook nog Melanie Ryan komt er voor je aan.
11: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
12: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
19: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
20: Goedemorgen.

Melanie Ryan was dat met Bless Your Heart. En daarvoor Human League met Don't You Want Me bij Flevoland Muziekland. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Roy Blokzijl. Het moment ook voor jouw verzoekje, hè, Flevoland Muziekland. 0320 28 50 50. Laat weten wat je graag wil horen. En dan kan ik het voor jou draaien. Misschien heb je er wel een hartstikke leuk verhaal bij. Nieuws over Duran Duran dan. Ja, zij gaan weer op tournee. 1 oktober is dat. En ze gaan op tournee door Europa. Ze gaan onder andere naar Noorwegen, Zweden, Duitsland, België en Frankrijk. Maar nog niet Nederland. Dus ja, dat is dus helaas jammer. Althans, ze zeggen we maken binnenkort nog meer datums bekend. Dus misschien dat ze ook wel naar Nederland gaan. En dan hoef je trouwens ook niet op dat tournee te wachten, hoor. Want ze staan komende juni, dus dat is deze maand al, 22 juni, dan staan ze ook bij Spoorpark Live in Tilburg. Dus mocht je Duran Duran willen gaan zien live, dat kan dus over, 20 dagen in Tilburg. Ja, bij Flevoland Muziekland draai ik dan natuurlijk ook nog Duran Duran met hun...

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

opgepikt. En jou de vraag, wat is dat dan precies? Nou, vandaag zijn het twee foto's van een warme editie van de Urkerdag. De ijsjes vielen door de warmte goed in de smaak, kunnen we wel stellen. Daarom zien we dus ook twee foto's van het ijs wat daar dus toen verkocht werd. Ja, als je de foto's wil zien, je kunt naar omroepflevoland.nl/kiek. Je kunt naar onze Facebookpagina of je zet even de televisie aan. Dan staat die ook voor je neus en dan kun je meepuzzelen. Ja, het zijn dus twee foto's waarin ijs wordt geschept. En wat zie ik allemaal? Ik zie natuurlijk de Urker klederdracht. Traditioneel natuurlijk op de Urkerdag. Iedereen die kleedt zich daar dan in. Ik zie natuurlijk het ijs. Ik zie wat rieten manden. Ik zie van die ijsscheplepels. Wat zie ik nog meer? Ijsbakjes. Een parasol. Ja. Dus je ziet van alles. Maar ik zie het verschil nog niet. Maar zie jij wel het verschil? Dat kan, dat is dan heel goed natuurlijk. En dan moet je je antwoord doorgeven. Dat kan op twee manieren. Je kunt bellen tot 11 uur 0320 28 50 50. Dan noteren we je antwoord. Of je kan ook je antwoord zelf invoeren. Dat kan via omroepflevoland.nl/kiek. En mocht je het dan goed hebben en word je na 11:30 gebeld en mag je aan het rad draaien, wie weet wil je dan wel hartstikke leuke prijzen. Omroepflevoland.nl/kiek. Of 0320 28 50 50. Dit is Samuel Welt en de Bankzitters met Uitslover. Ik ben

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
0: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Flevoland met het regionieuws.
8: Zo'n 7300 huishoudens in 5 provincies, waaronder Flevoland, komen op een wachtlijst voor elektriciteit. De wachttijd kan oplopen tot 3 jaar, zegt netbeheerder Liander. Het gaat om huishoudens die bijvoorbeeld een warmtepomp of laadpaal willen. Soms kan hiervoor de meterkast worden aangepast. In andere gevallen moet eerst het stroomnet in de omgeving worden uitgebreid. Hoeveel huishoudens in Flevoland worden getroffen is nog niet duidelijk. Bedrijven in de provincie kwamen al op een wachtlijst terecht. Een trainingscentrum voor hoogrisicohonden in Lelystad moet verhuizen. Maar na 2 jaar zoeken heeft de eigenaar nog steeds geen nieuwe plek gevonden. Volgens de eigenaar en hondentrainer Wenda Las van Bennekom komt het door de hondenrassen die ze traint.
9: Iedereen vindt iets van de honden en op het moment dat we dan preventief bezig kunnen zijn, dan is er voor ons geen locatie. En dat vind ik extra bitter, want waar gaan de mensen dan heen? Heel veel hondenscholen willen de honden überhaupt niet hebben. Worden gewoon geweigerd. Gemiddelde cursist hier rijdt 1,5 uur om hier les te krijgen.
8: De gemeente zegt dat het door wet en regelgeving komt. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
10: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De voedselbank had vorig jaar weer meer klanten. De armoede steeg vooral onder ouderen met alleen een AOW-uitkering, ZZP'ers en andere mensen met werk. De jaren daarvoor nam het aantal klanten bij de voedselbank juist af. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om en ruim 100 mensen raakten gewond. Het dodental loopt waarschijnlijk nog op. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was het nog 2,8%. Vooral brandstof werd duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties stegen.
11: Goedemorgen. Er staat ons vandaag van alles te gebeuren. De dag verloopt tamelijk wisselvallig in Flevoland, met gedurende de dag meerdere buien die worden aangevoerd. In de loop van de middag is bij sommige buien ook kans op onweer, hagel, windstoten en veel regenwater in een korte tijd. Dus houd daar rekening mee als jij naar buiten moet, dat het in de loop van de middag lokaal echt wel eventjes flink kan doorplensen. En de temperatuur voor de buien uit kan het nog zo'n ruim 20 graden worden. En daarbij staat de meest matige wind uit het zuidwesten. In de loop van de avond, dan wordt het overal droger. Je hebt te maken met enkele opklaringen. De dagen na woensdag lokaal een buitje, maar vanaf donderdag wordt het weer een stuk wisselvalliger, met toch wel meerdere buien die mogelijk zijn.
8: Dankjewel Berend. En dan de ANWB verkeersinformatie. 2 files in onze regio. 3 om precies te zijn. Er komt er eentje bij. De A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knoopje Lunetten. 5 minuten. De A28 dan Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Doe je er een kwartier langer over. Dan de N331 Emmeloord Zwolle tussen de Frank Huizenallee en Zwolle Centrum. Doe je er 10 minuten lang over. Zijn er ook nog een aantal flitsers. Onder andere op de A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad. Hectometerpaal 62,4. En ook in Zeewolde op de Zeewolderdijk. De N707 bij hectometerpaal 4,2. En ook in Almere op de Ouverture wordt gecontroleerd op je snelheid. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Bij Flevoland Muziekland gaan we zo terug in de tijd. We gaan zo terug naar 2 juni 2000.
12: Flevoland. Goedemorgen.

0: Barry White was dat met Never Gonna Give You Up.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: We gaan terug naar 2 juni 2000. Ja, wat voor weer was het op die 2 juni? Nou, het was een warme, halfbewolkte dag met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 16 graden. Niet heel warm dus, maar ja, prima. Beter dan vandaag natuurlijk, want vandaag gaan we best wel wat regen krijgen. Onweersbuien, hagel kan er ook nog ook komen in Flevoland. Oftewel een onstuimige dag. Heel anders dan dus 26 jaar geleden. En als we eventjes kijken naar de hitlijst van toen de tijd. Nou, we zagen Pink erin voorbij komen. We zagen Melanie C. met Never Be The Same Again. Britney Spears, Oops, I Did It Again. Bovenaan stond It's My Life van Bon Jovi. Oftewel hartstikke leuke nummers in de lijst. Maar welke er ook in stond... Dat was Abel met het nummer Neem Me Mee. Na het grote succes van Onderweg kwam Neem Me Mee daarna uit. En het nummer gaat over in een sleur zitten en dan daar dan weer uit te komen. Ja, het evenaarde niet het succes van hun tophit, hè, Onderweg. Maar het is wel heel fijn om nog eventjes te horen. Neem Me Mee van Abel.
1: Flevoland Muziekland. Terug naar...
0: 2 juni 2000.

Andy Grammer en Max met Thing I Love. Een nieuwe nummer van Danny de Munk, ja, die is gebaseerd op één zin die hij uitsprak tijdens zijn vakantie, toen hij met zijn gezin op vakantie was. Hij zei, ik heb het heerlijk naar mijn zin, zei hij toen afgelopen zomer. En toen zei zijn vrouw Jenny, ja, is dit niet een liedje? En zo geschieden. Je hoort hem nu bij Flevoland Muziekland.

Danny de Munk en heerlijk hoorde je bij Flevoland Muziekland. Zometeen nog een uur lang de beste muziek. Maar dan samen met Arnoud Plukket, die komt zometeen aanschuiven. En die heeft nog hartstikke leuke muziek hoor. Ik zag David Bowie al voorbij komen. Ik zag ook nog Hans de Boy en Suzanne en Freek. Oftewel, nog heel veel leuke muziek. Dat straks allemaal. Eerst nog Ottoman met Disco. En ook nog Sam Veld met Summer on You. Voor mij een hele goede morgen verder. En veel plezier met Arnoud.

0: When I spent the summer on you.
1: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
2: Dit is Flevoland.
3: Almere, nee. Dronten, nee. Zwifterband, nee.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Er zijn mensen, als ze ouder worden, die zitten de hele dag voor de tv. Maar dat is foute boel.
2: En dit is ook Flevoland.
3: Jong, oud, het maakt hem allemaal niet uit. Het is gewoon een ontzettend leuke man.
2: Dit is Flevoland.
3: Ik ben al bijna 2 jaar bezig. Ik geloof dat ik zo'n beetje iedere graspriet in Lelystad wel met coördinaten en alles heb doorgestuurd.
5: Hendricks buitengewoon thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
6: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
5: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
9: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Wachtlijst voor stroomaansluiting voor meerdere huishoudens in Flevoland. En een trainingscentrum voor hoogrisicohonden in Lelystad moet verhuizen. Meer nieuws straks in het regiobulletin van 10:30.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel Michiel voor het nieuws en de verkeersinformatie. En die krijgen we door via de ANWB. Die meldt op dit moment één vertragingje op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Weeshup en Zwolle-Zuid. 5 minuten. Het rijdt er langzaam over een afstand van 4 kilometer. Frits Marsten die meldt controle op de A6 vanaf Lelystad richting Muidenberg bij 62,4. Ze staan ook in Zeewolde op de N707 bij 4,2. En er wordt gecontroleerd in Almere, net als vorige week, op de Ouverture. Hebben ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Straks gaan we terug naar de muziek van 2000. Wat ga ik draaien? Blijf bij ons en je hoort het.
13: Pas op hoor, deze is heet.
14: Oef.
13: Ja, wil er iemand nog wat drinken?
14: Ja,
13: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
14: En voor mij, man?
13: En een frisje voor jou.
14: Dank je.
15: Proost.
16: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
17: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
18: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
19: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
20: De hete zomer, crayon rolluiken.
21: Geluidsoverlast.
20: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
24: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
25: Goedemorgen.
26: Flevoland Muziekland.
25: Arnoud Leket.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Hou op.
0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Oh, die gaat de hele dag niet meer uit je hoofd, hoor. Deze TikTok, TikTok. Je wordt er getiktoktokt van. Donnie en Senna, en, waar blijf je nou? En daarvoor hoorde je David Bowie en Modern Love. Goedemorgen allemaal. 2 juni is het alweer. De dag dat het weer een beetje omslaat. Volgende week komen er wel weer mooiere dagen aan, hoor. Maar we moeten weer eventjes door een paar wisselvallige dagen heen. Met veel wind. Vandaag ook code geel voor heel veel delen van Nederland. Dus let op als je naar buiten toe gaat. Vandaag 2 juni, misschien wel jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd. Je bent samenjarig met Focalina Ouwekerk, de Nederlandse actrice. Focalina wordt vandaag 45 jaar. Justin Long, de Amerikaanse acteur, die wordt 48 jaar. Wayne Brady, ook Amerikaanse acteur, wordt 54 jaar. Verder de eerstjarig Ruben van der Meer, de Nederlandse cabaretier, die wordt 56. En Jan Lammers, die scheurt er nog een jaartje bij. Jan Lammers wordt vandaag 70 jaar. En wie er vandaag ook jarig is, hij wordt 68 jaar. De man van Annabel en deze lekkere plaat Thuis Ben. Het is Hans de Boy, vandaag 68 jaar geworden. Zometeen muziek van de OJ's en de Love Train. En heb je zo nog een plaatje aan te vragen? 0320 28 50 50.

0: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
1: Dit is Flevoland. Welk nummer wil je weer eens horen op de radio? WhatsApp jouw favoriet naar de studio. 0320

Dat is nou echt zo'n treintje waarvan je nooit weet of die op tijd is. Of dat die te vroeg of te laat is. De Love Train van de OJ's. En daarvoor Hans de Boy en thuis ben. Kijken naar de foto van Kiek. Leuk beestje is ook weer bezig geweest. Onze Flevolandse trots. Die heeft een foto gepakt. Twee foto's van een warme editie van de Ulkerdag. De ijsjes die vielen daar goed in de smaak. Ja, ik zou zeggen, het is te hopen dat ze ze koud hebben kunnen houden destijds. Met die warmte. Want het was vorige week echt heel erg warm. Maar dit zijn twee foto's van de Ulkerdag. Onmiskenbaar Ulk natuurlijk ook. Waar zit het verschil in? Zit het in de ijskoep? De mevrouw die hem vast heeft. Ja, links en rechts is die gewoon ook blauw. Zit het misschien in het armbandje wat zij draagt? Ik zeg wel een heel erg oneerbiedig armbandje. Het zal ongetwijfeld een andere naam hebben, maar die weet ik zo niet. 1, 2, 3. Horloge, links en rechts, heeft ze ook gewoon. Zit het in de bakjes? Zit het in de ijskoep die het jongetje vast heeft? Of in zijn bril? Of in de streepjes van zijn kiel? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Een echte visserskiel. Tja, of de mensen die op de achtergrond staan. Of de vlag. Is die anders? Of de raampjes van het gebouw wat op de achtergrond staat. Die meneer links achterin, die heeft hetzelfde shirt aan, links en rechts. Ja, ik noem zomaar even.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt de brandstof ook, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het is 10:30, goedemorgen. Zo'n 7300 huishoudens in 5 provincies, waaronder Flevoland, komen op een wachtlijst voor elektriciteit. De wachttijd kan oplopen tot 3 jaar, zegt netbeheerder Liander. Het gaat om huishoudens die bijvoorbeeld een warmtepomp of laadpaal willen. Soms kan hiervoor de meterkast worden aangepast. In andere gevallen moet eerst het stroomnet in de omgeving worden uitgebreid. Hoeveel huishoudens in Flevoland worden getroffen is nog niet duidelijk. Bedrijven in de provincie kwamen al op een wachtlijst terecht. Een trainingscentrum voor hoogrisicohonden in Lelystad moet verhuizen. Maar na 2 jaar zoeken heeft de eigenaar nog steeds geen nieuwe plek gevonden. Volgens de eigenaar en hondentrainer Wenda Las van Bennekom komt het door de hondenrassen die ze traint.
13: Iedereen vindt iets van de honden en op het moment dat we dan preventief bezig kunnen zijn, dan is er voor ons geen locatie. En dat vind ik extra bitter, want waar gaan de mensen dan heen? Heel veel hondenscholen willen de honden überhaupt niet hebben. Worden gewoon geweigerd. Gemiddelde cursist hier rijdt 1,5 uur om hier les te krijgen.
12: De gemeente stelt dat het door wet en regelgeving komt. En de houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen is deze week 3 nachten dicht. De weg is morgen, donderdag en vrijdag afgesloten tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. En dat komt allemaal door onderhoudswerkzaamheden. Het verkeer kan omrijden via Amsterdam of de Afsluitdijk. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
14: Goedemorgen. Er staat ons vandaag van alles te gebeuren. De dag verloopt tamelijk wisselvallig in Flevoland, met gedurende de dag meerdere buien die worden aangevoerd. In de loop van de middag is bij sommige buien ook kans op onweer, hagel, windstoten en veel regenwater in een korte tijd. Dus houd daar rekening mee als jij naar buiten moet, dat het in de loop van de middag lokaal echt wel eventjes flink kan doorplensen. De temperatuur voor de buien uit kan het nog zo'n ruim 20 graden worden. En daarbij staat de meest matige wind uit het zuidwesten. In de loop van de avond, dan wordt het overal droger. Je hebt te maken met enkele opklaringen. De dagen na, woensdag, lokaal een buitje. Maar vanaf donderdag wordt het weer een stuk wisselvalliger. Met toch wel meerdere buien die mogelijk zijn.
12: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertragingen meer. Flitsmeister meldt nu een controle op de A6 vanaf Lelystad richting Muidenberg met 62,4. Er wordt nu ook gecontroleerd in Ens op de N352 bij 15,8. In Zeewolde staan ze op de N707 bij 4,2. En er wordt in Almere gecontroleerd op de ouverture. Hebben ze ook ergens anders gezien? Geef het altijd eventjes door via de app van Flitsmeister. En wij gaan zo meteen terug met de muziek naar het jaar 2000.
15: Goedemorgen. Flevoland, Muziekland. Arnoud Leket.

0: Ah, nog een kleine 3 weken, dan begint het WK ook alweer in Canada, Amerika en Mexico. En de titelsong daarvoor is wederom gemaakt door Shakira. Ze kan dat heel erg goed. Maar ja, ze heeft ook iets met voetbal natuurlijk ook. Hè. Je hoorde haar met de nieuwe single en die heet Zoo.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Het jaar van de Millennium Bug, weet je nog? Het jaar 2000. Oh, wat waren we bang dat alle computers, alles wat ook draaide op, zeg maar, data en automatisch, dat zou helemaal verkeerd gaan. Nou, uiteindelijk is alleen mijn wekkerradio is verkeerd gegaan op die bewuste 1 januari 2000. Maar verder helemaal niks. Het eerste kabinet van premier Wim Kok die stapt ook op in april van het jaar 2000 vanwege de verantwoordelijkheid voor de val van Srebrenica. Of sommige mensen zeggen ook wat Srebrenica. Op 1 januari is de euro ingevoerd als giraalbetaalmiddel, hoewel contantgebruik pas jaren later zou beginnen. Het was ook het jaar, 2000 hebben we het over, waarin de vuurwerkramp in Enschede plaatsvond op 13 mei... waarbij een vuurwerkopslag explodeerde van SA Fireworks en grote schade en slachtoffers veroorzaakte in de wijk Roombeek. Daarnaast beleefde de Nederlandse film Minus, gebaseerd op het boek van Annie M.G. Schmid, de première. En op politiek vlak trad de Algemene Wet Gelijke Behandeling in werking. Die moest discriminatie op verschillende gronden verbieden. En we hebben natuurlijk ook muziek, want we maakten in dat jaar kennis met een jonge zanger uit Noord-Holland.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Hij maakt nog steeds muziek, maar in 2000 brak hij door met een bosje rode rozen. Dit is Alex.

De Beatles natuurlijk en Penny Lane en daarvoor Alex en een bossie rode rozen. Plaatjes al zo oud, het zal wel een bossie dode rozen zijn inmiddels. We gaan even kijken nog naar de foto van Kirk. Je hebt nog een goede 12 minuten om je antwoord door te geven. Denk dat het moeilijk is, want er zijn nog niet zo heel veel goede antwoorden binnengekomen. We kijken naar de foto van de Urkendag, een warme Urkendag, waarbij de ijsjes goed in de smaak vielen. Kijk maar eventjes goed naar alle kleine details, zou ik zo willen zeggen. Dat is misschien een goede tip om naar te gaan kijken. De streepjes achterin die ramen, misschien dat er een streepje net anders zit, of dat het raam iets verschoven is. Kik is tegenwoordig behoorlijk vindingrijk met hele kleine details veranderen. Mocht je het dan toch gevonden hebben, dan kan je het doorgeven. Ik zal het even nummer voor jou in beeld zetten. 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. Mocht je het gevonden hebben. Mooie prijzen voor je hoor. Heel prijzen. Het kan zomaar zijn dat we €50 netto op jouw rekening gaan storten de komende dagen. Is toch lekker meegenomen, hè? Zo net voor de zomer. Of je nou wel of niet hebt. Kan er in ieder geval een paar lekkere ijsjes van kopen ook. Zometeen de polderplaat voor deze week. Die is voor Bente. Ze gaat hartstikke goed. En zij telt af van 3, 2, 1, een zomerhit. Maar hier is Total Touch. Treintje Oosterhuis als zangeres met Somebody Else's Lover. I'm

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Dit is Flevoland.
2: Almere, nee. Dronten, nee. Zwifterband, nee.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Er zijn mensen, als je ouder wordt, die zitten de hele dag voor de tv. Maar dat is foute boel.
1: En dit is ook Flevoland.
2: Jong, oud, het maakt hem allemaal niet uit. Het is gewoon een ontzettend leuke man.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik ben al bijna 2 jaar bezig. Ik geloof dat ik zo'n beetje iedere graspriet in Lelystad wel met coördinaten en alles heb doorgestuurd.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Zo'n 7300 huishoudens in 5 provincies, waaronder Flevoland, komen op een wachtlijst voor elektriciteit. Een trainingscentrum voor hoogrisicohonden in Lelystad moet gaan verhuizen. De houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen is deze week 3 nachten dicht.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertragingen. Flitsmeister meldt een controle op de A6 in Lelystad, is dat bij 62,4. Er wordt ook gecontroleerd in Ens op de N352 bij 15,8. En in Almere staan ze nog steeds op de ouverturen. Ergens anders ook nog een controle gezien. Geef het door via de app van Flitsmeister. Zometeen hebben we Ben van Tulburg weer bij ons in de studio. En dan gaan we het hebben over schade in de wasstraat. Wat moet je daarmee doen?
9: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met zeker starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Goedemorgen. Dit is Herberg Flevoland.

0: New Sexy Thing van Hot Chocolate. 9 minuten over 11 is het geworden op de dag dat Ajax bekend heeft gemaakt dat het een nieuwe trainer heeft. De Spanjaard Muñoz, oftewel Michel. Nou goed, dat even terzijde. Goedemorgen Marco.
1: Goedemorgen Arnoud.
0: Goedemorgen, fijn dat je er ook weer bent.
1: Dankjewel, fijn dat jij er ook bent.
0: Ja, zeker, dat we er ook weer zijn.
1: Dat we er met z'n allen zijn. En ja. Dat bedoelen we ook Ben van Tilburg natuurlijk mee, hè?
0: Oh ja, goedemorgen ja. Ben.
2: Hey, goedemorgen.
1: Jij telt goedemorgen. Ook gewoon mee, want hoe lang ben je alvast de gast hier in deze herberg?
0: Veel te lang.
2: Ja, 9 jaar hè, dit jaar. Ja.
1: Wel leuk trouwens dat je op Google een heel goede recensie over deze herberg hebt geschreven. Ja. Mooi, dankjewel.
2: Ja, nee, graag gedaan.
1: Top.
2: Ja, ik slaap er graag.
0: Nou, waar gaan we het straks onder andere over hebben?
2: Nou, onder andere over de campers. Hè, van hoe is het nou met de campers en hoe is het met de vaste lasten die gestegen zijn.
0: Ja. Ja. Ja, eerst waren die campers hartstikke populair, maar nu kun je ze volgens mij voor een appel en een ei kopen.
2: Als je goed onderhandelt wel, ja. Het ligt eraan bij wie.
0: Ja.
1: Okay. Mag je daarin wonen trouwens, in zo'n camper? Nee, hè? Ja, het mag natuurlijk
2: wel. Ja, mag wel. Maar je moet een postadres hebben. Dat wel.
0: Ergens. Nou, neem je een postbusje.
2: Ja, dat kan.
1: Ja?
2: Ja hoor, een grote postbus.
0: Nou, af en toe ontbijten bij Ben.
1: Ja? Lekker hoor.

0: Het is toch een heerlijk gevoel, hè? Als je gewoon de tijd kan vergeten.
1: Nou,
0: zo midden in de nacht moet het ook wel een bijzondere nacht zijn. Marco Schuitmaker die had het erover.
2: Ben van Tilburg, we worden net al eventjes. Goedemorgen, garagist in Mark Nessen. Heb jij een camper eigenlijk?
3: Ja.
2: Ja? Ja.
0: Daar te koop, waarschijnlijk.
3: Nee. We hebben zo'n busje, hebben wij zo'n camperbusje. Een beetje een compact dingetje.
0: Vallen vragentje thee? Of zo?
3: Nee. Dat, gewoon zo'n echt ongebouwd Fiat busje, zeg maar.
0: Dat zijn de echte Wonder Vans, toch? Zoals ze die dingen noemen.
3: Ja, die Volkswagen busjes, die campertjes, die zijn natuurlijk heel populair. Maar ja, goed, die zijn wegenbelasting vrij vaak. Dus die mensen hoor je niet over de gestegen lasten. Maar waar vorig jaar de gebruikte campers met name niet aan te slepen waren, is de vraag nu gewoon even wat minder.
2: En hoe kwam dat dan, dat er toen zoveel vraag naar was? Vanwege omdat het zomer werd of zo?
3: Nou, ook vanwege het vliegen wat steeds duurder werd.
2: Oh, ja.
3: In corona zijn natuurlijk veel campers en caravans verkocht vanwege het feit dat mensen niet op vakantie naar het buitenland gingen.
2: Mm-hmm.
3: Maar ik heb het pas geleden al een keer behandeld dat de motorrijtuigenbelasting wordt nu ook ineens een doelbelasting, terwijl het normaal werden er ook heel veel dingen uit gefinancierd uit de motorrijtuigenbelasting voor andere dingen. Maar nu willen ze dat eigenlijk meer echt voor het onderhoud van de wegen zo gaan gebruiken.
2: Dus dat kan omlaag dan natuurlijk, dat is wel fijn. Want eerst deden ze er ook andere dingen van, zeg je net.
3: Ja. Maar dat gaat dus niet omlaag. Want de komende jaren is er heel veel geld nodig voor bruggen en onderhoud aan wegen.
2: Hmm.
3: Maar goed, dan moet het ergens weer opgehaald worden. En nu hebben ze dus besloten begin dit jaar om het bij de camper-eigenaren op te halen. En eigenlijk, ik zeg altijd, weet je, als je zo'n buscamper ook, de wegenbelasting is 25% hoger geworden dan het was. Het is nu 50%. Maar als je dan voor een buscamper een goede €200 in de maand betaalt, nou ja, met andere woorden, ga eens nou een keer naar een hotel en huur eens een keer een kamer of een weekend, dan ben je het geld ook kwijt. En
0: nou, dan red je tegenwoordig niet meer, hoor.
3: Nee,
0: voor €200 dus, bij een gemiddeld hotel.
2: Maar een heel weekend zeker niet, nee.
0: Nee, maar een nachtje ook al, hoor.
3: Nee, maar dat bedoel ik. Dus een camper geeft je wel heel veel vrijheid. En die mensen zijn er redelijk in paniek van, oh, nou wordt het allemaal duur en weet ik wat allemaal. Als je er een beetje goed mee omgaat, we hadden net buiten de uitzending even over het schorsen bijvoorbeeld. Als je daar nou eens even in verdiept, dat is vaak tientjeswerk. En als je een camper, je zegt van nou, ik ga in mei ermee weg. En daarna ga ik pas in september weer weg. Schors hem die periode. En als je dan moet je wel een oprit hebben of een stalling. Op je oprit mag je het. Moet je ook weer even een beetje oppassen met de gemeente.
0: Ja, ja.
3: Hoe lang je camper of caravan bij huis mag hebben.
0: Ja, camper mag eigenlijk maar 72 uur bij je huis staan, geloof ik.
3: Ja, maar het ligt er ook weer aan of die in het zicht staat of wat dan ook, weet je wel. Maar als
2: als je buren klagen dat hun zicht belemmerd wordt door zo'n ding, dan mag het ook weer niet. Ja,
3: maar kun je even
2: en het verschilt ook per gemeente, hoe lang die mag staan. Dat
3: zeker.
2: De APV. Ja.
3: Maar goed, door de beugel genomen zeg ik altijd, de verkoop nieuw is wel weer aangetrokken. Nieuwe campers en mensen die toch zo'n ding willen en ermee reizen.
0: Ja, ik vind het mooi, hoor.
3: Ja, die nemen de extra kosten voor lief. Als jij een camper van €80.000 kan betalen, dan kun je ook €200 wegenbelasting
0: moet je er eigenlijk een groot rijbewijs voor hebben?
3: Als je boven de 3,5 ton is wel.
0: Okay,
3: ja, er gaan inderdaad geluiden op om om tot 4200 kilo. Dat je dan nog steeds met een klein rijbewijs mag rijden.
0: Vind ik wel een beetje gevaarlijk, hoor.
3: Ja, nou ja, ik zou er zeker een cursus voor nemen. Ja, want
0: wou net zeggen, je moet er wel mee om kunnen gaan.
3: Je bent met een groot apparaat onderweg.
0: En je moet ook niet vies zijn van
2: ben je toch altijd?
3: Sorry. Ik hoor mezelf zeggen, Marco.
0: Je moet ook niet vies zijn van bepaalde klusjes met een camper, hè?
3: Nee.
0: Ik zie dat wel eens als mensen dan moeten ze zo'n chemisch toilet eronder vandaan halen.
2: Oh, bam,
0: en dan moet er geleegd worden en zo. En het gaat soms niet helemaal goed. Dan zit je helemaal onder.
2: Ja. Maar je kan afspreken dat je daar dan in de kleine boodschap in doet, zou ik maar zeggen. Want
3: het is vaak bij de douches, hè?
2: Dan ga ik wel tussen het hoge gras. Als gras twee kontjes hoog is, dan kan dat makkelijk.
3: Ja.
0: We hadden het over de grote boodschap. Schade in de wasstraat. En dan? Ik zie al van die bordjes staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade.
3: Nou, daar hebben ze in principe gelijk aan. Maar
2: in principe?
3: Ja, maar juridisch dekt het de lading niet.
0: Nee, natuurlijk niet, als een van die borstels niet goed is.
3: Nou, dat. Vaak zijn, in Emmeloord.
2: Nou, kun je dat controleren?
3: In Emmeloord hebben ze nu net weer een nieuwe wasstraat geopend. En dat is, als je dat vergelijkt met vroeger, die oude borstels en de krassen en weet ik wat allemaal, dat is eigenlijk niet meer. Maar er kan nog steeds wat gebeuren. En vaak moet je toch even in de rij staan. Verdiep je dan even in de spelregels van de wasstraat. Motor uit of aan, in zijn vrij, nee.
0: Oh, je ziet soms taferelen.
3: Ja, nee, daarom maar. De schade. En zorg altijd even voor dat op het moment dat er een verklaring afgelegd moet worden, is die vaak niet steekhoudend als die van een partner of inzittende is, maar wel als die van iemand die zegt, ik zag het. Nou, noteer dat soort dingen en ga ook de discussie in de wasstraat niet aan. Meld het, maar als het oploopt, Trek je even terug en
0: ik ben altijd bang dat diegene voor mij het op een gegeven moment niet in de gaten heeft. En dan hobbelen ze over dat ding heen. En dan komt die auto die komt steeds dichterbij. En dan denk ik van ja, wat als ik er nu tegenaan rij? En dan heb ik toch wel een probleempje.
3: Ja, ja, ja. Nee, daarom. Dus een wasstraat is mooi. Maar kijk goed naar de gebruiksvoorwaarden en al dat soort zaken.
0: Oké. Zometeen gaan we het hebben over misbruik van de witte platen. En de politie zou er niets aan doen.

0: Ja, zo af en toe is hij ook wel weer in Nederland voor een concert. Eros Ramazzotti. En dan zingt hij een van zijn grote hits. Dit was er eentje van Machiavello, Questa Amore.
1: Ja, ik zie wel vaak voorbij komen van die auto's met van die witte kentekenplaten. Dat zijn gewoon witte platen met wat zwarte cijfertjes of lettertjes erop.
0: Ja.
1: En dan denk ik, wat is dat eigenlijk, Ben?
2: Nou, er is al een beetje variatie in. Want we hebben natuurlijk de witte platen die van de buitenlandse werknemers vaak die in Nederland zijn. Als jij korter dan 4 maanden in Nederland bent, dan hoef je dus niet in te schrijven bij de gemeente en al dat soort zaken. En dan kun je dus gewoon op je buitenlandse platen kun je 4 maanden lang gebruik maken van de Nederlandse wegen en dat soort zaken.
0: Duitse en Spaanse platen bijvoorbeeld. Hier bij Inditex rijden heel veel Spaanse platen rond.
2: Klopt, maar er zijn, maar als jij dus langer in Nederland bent, moet je eigenlijk wegenbelasting en motorrijtuigenbelasting gaan betalen. Je moet BPM gaan betalen. Je moet je auto eigenlijk inschrijven. Wat heel veel van deze mensen zich niet realiseren. Als jij 7, 8 maanden gewoon in Nederland rondrijdt en dat eigenlijk niet mag, dan kan het ook zijn als je een aanrijding krijgt dat jouw verzekeringsmaatschappij in het buitenland zegt, ja, het is helemaal prima.
0: Doe
2: maar
0: niet.
2: Dit gaan we niet betalen, want jij houdt je niet aan de regels.
0: Oh.
2: Dus na 4 maanden moeten die auto's eigenlijk op Nederlands kenteken. En als dat niet zo heel moeilijk, want je gaat gewoon langs de RDW en je betaalt netjes de BPM en je laat hem even keuren en het is klaar. Maar ja,
1: netjes de BPM, dat kan nog best wel oplopen als je een wat oudere auto hebt.
2: Ja. En de motorrijtuigenbelasting.
1: Ja.
2: Die is vaak in het land van herkomst natuurlijk fors minder. En helemaal, die mensen rijden vaak in een diesel. Nou ja, dan ben je in Nederland aan de beurt.
1: Dat is een andere discussie. Maar hoe kan het nou dat die wegen in andere landen ook eigenlijk best prima zijn en dat mensen daar amper wegenbelasting hoeven te betalen? En wij betalen een enorm vermogen. En
0: alles
1: dat is
0: met andere belastingen. Andere belastingen misschien krijgen ze daar weer meer of zo.
2: Waar ik bijvoorbeeld net even over de camper. Hè? Een camper in Spanje bijvoorbeeld, die kost maar €200 per jaar.
0: Ja.
2: En nu zijn er weer heel veel slimme Nederlanders die en vermogend vaak, maar die kopen een huisje in Spanje, nemen hun camper mee naar Spanje en je mag vervolgens 180 dagen per jaar met die Spaanse camper in Nederland rondrijden.
0: Ja.
1: Oh.
2: Maar ja, dus dan betaal je dus, en dan kun je vervolgens heel Europa door.
0: Mm-hmm.
2: Dus het is geen tip, want ik bedoel, ga lekker een huisje in Spanje kopen, maar het is wel weer een maas in de wet, wat prima kan.
0: Mm-hmm.
2: Alleen ja, dan moet je hem even exporteren en dan moet hij naar Spanje.
0: En vergeet niet, in heel veel landen, Frankrijk, Spanje, Portugal, hebben ze tolwegen.
1: Ja, dat is waar. Ja, maar
2: dat is wel weer zo.
1: Is dat, dat net zo duur voor de toeristen als voor de inwoners van Frankrijk?
0: Ja, voor de toeristen duurder volgens mij.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Ja.
1: Maar als je daar woont als forens bijvoorbeeld, dan kun je
2: weer zo'n pas kopen. Zoals een tolbadge of weet ik veel wat. Dat, maar goed, aan de andere kant, als je met de camper pak je toch meestal de binnenwegen.
1: Ja, dat is waar.
0: Zeg, de Italianen hebben een spiegeltruc.
2: Ja, dat is even een waarschuwing voor mocht je naar Italië gaan komende zomer.
0: Ja.
2: Er is een aantal bendes die maken een beetje misbruik van, in dit geval de veelal buitenlandse toerist die met zijn auto daar rijdt.
0: Ja.
2: En word je op een gegeven moment ingehaald. En even later stopt die auto in de berm. Je rijdt er weer langs en dan hoor je een grote knal. En dan word je door diezelfde auto weer ingehaald. Tot stoppen gedwongen. En ja, die hebben de rechter spiegel blijkt beschadigd te zijn. En dat heb jij gedaan. Maar ze hebben gewoon een steen vanuit de berm tegen je auto aangegooid.
1: Waardoor
2: die knal dus hoort. Die mensen zijn heel brutaal. Eisen eigenlijk tussen de €200 en de €600 van je. Eigenlijk net te weinig om aangifte te doen of weet ik veel wat. En dan, dan hopen ze dat je onder druk heel snel beslist en €200-300 afstaat. En dan rijden ze weer door. En dan pakken ze de volgende.
1: Maar ook je eigen spiegel is ook nog eens een keer naar het kloot.
2: Nee, ze hebben gewoon een steen tegen je auto aangegooid. Waardoor zij zeggen dat die knal was doordat hun spiegel...
1: Ja, maar als ik een steen tegen jouw auto aangooi, heb je
2: nog schade ook.
1: Ja, dat bedoel
2: zeker.
1: Ja.
0: Ook nog,
2: Dus maar het advies is eigenlijk, mocht je die knal en komt er een auto voor, rij maar gewoon door.
1: Maar dan weet de politie nu ook van, de Italiaanse politie. Kun je ze toch bellen?
2: Ja,
1: van makkelijk zit dan in dat doel.
2: Pak gauw de telefoon en bel en hou je deuren op slot. En misschien gaan ze dan wel weer weg. Maar wees gewaarschuwd.
1: Ja. Maar goed, die schade aan je auto, die heb je dan natuurlijk.
0: Ja.
1: Amerikaanse agenten dan. Die raken de achterlichten aan bij staande houding.
2: Ja, als je wel eens van die series kijkt, dan zie je dat die op een gegeven moment, dan gaan ze even pull over. Hè, dan moet zo iemand moet stoppen om die auto te controleren. En op het moment dat die agent zijn auto erachter zet en met zijn bodycam is het altijd, altijd gefilmd.
1: Ja.
2: Maar na die auto loopt, tikt je altijd even tegen het achterlicht aan. En voorheen was dat om een vingerafdruk achter te laten. Dat mocht iemand die agent daar neerschieten, whatever. Dan zitten de vingerafdrukken van die agent op die auto. En dan kunnen ze later altijd aantonen
0: dat was die auto.
2: Agent, dat het die auto was.
1: Oh.
2: Alleen tegenwoordig is dat niet meer rechtsgeldig. En wordt veelal bij de politieopleiding geleerd van,

0: Je houdt iemand staande. Je geeft een klap tegen het achterlicht of de zijkant. Waardoor die persoon even opveert.
1: Ja.
0: En in die split second heeft hij niet de tijd om zijn drugs, wapens, weet ik het, goud te verstoppen. Dus dat is de reden dat de Amerikaanse agenten dat doen.
2: Ja, en bijzonder is ook in Amerika ten tegenstelling tot Nederland. In Nederland komt de auto altijd voor je rijden. Maar in Amerika pakken ze je van achter.
0: Ja.
1: Waarom kom ik ook zo graag in Amerika?
0: Dank jullie wel weer.
1: Tot volgende week.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Goedemorgen, 3:30. De gemeente Lelystad zegt flink haar best te hebben gedaan voor het trainingscentrum voor hoogrisicohonden in de stad. Eerder vandaag werd duidelijk dat het Molesser trainingscentrum weg moet van de huidige plek, omdat de locatie een nieuwe bestemming krijgt. Het centrum heeft nog geen nieuwe plek, waardoor de eigenaresse met de handen in het haar zit. De gemeente laat nu weten dat er uitgebreid is meegedacht over een alternatieve locatie, maar dat die niet is gevonden. De houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen is deze week 3 nachten dicht. De weg is morgen, donderdag en vrijdag afgesloten tussen 8:00 s'avonds en 6:00 s'ochtends vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het verkeer kan omrijden via Amsterdam of de Afsluitdijk. Zo'n 7300 huishoudens in 5 provincies, waaronder Flevoland, komen op een wachtlijst te staan voor elektriciteit. Ze moeten rekening houden met een wachttijd van maximaal 3 jaar, zegt netbeheerder Liander. Het gaat om huishoudens die onder meer een warmtepomp of elektrische kookplaat of auto willen aansluiten. Soms kan hiervoor de meterkast worden aangepast. In andere gevallen moet eerst het stroomnet in de omgeving worden uitgebreid. Hoeveel huishoudens in Flevoland worden getroffen is nog niet duidelijk. Bedrijven in de provincie kwamen al op een wachtlijst te staan. En een trainingscentrum voor hoogrisicohonden, ja, dat heb ik net al gehad. Dit was het nieuws.
12: Goedemorgen. Er staat vandaag van alles te gebeuren. De dag verloopt tamelijk wisselvallig in Flevoland, met gedurende de dag meerdere buien die worden aangevoerd. In de loop van de middag is bij sommige buien ook kans op onweer, hagel, windstoten en veel regenwater in een korte tijd. Dus houd daar rekening mee als jij naar buiten moet, dat het in de loop van de middag lokaal echt wel eventjes flink kan doorplensen. De temperatuur voor de buien uit kan het nog zo'n ruim 20 graden worden. En daarbij staat de meest matige wind uit het zuidwesten. In de loop van de avond, dan wordt het overal droger. Je hebt te maken met enkele opklaringen. De dagen na woensdag lokaal een buitje. Maar vanaf donderdag wordt het weer een stuk wisselvalliger. Met toch wel meerdere buien die mogelijk zijn.
13: En dan de verkeersinformatie. Geen vertraging gemeld door de ANWB. Frits Marsten, modelcontrole op de A6 Lelystad-Muidenberg bij 62,4. De N352 bij Enschedestad bij 15,8. De overture in Almere wordt in de gaten gehouden. En ook de Spiekweg in Zeewolde, daar wordt ook gecontroleerd. Meer informatie over de snelheidscontroles geef ze altijd eventjes door via de app van Frits Marsten. Zometeen ons spelletje Kiek, we geven mooie prijzen weg. En Desmé van Venen is er van Poppodium Corneel over wat zij geprogrammeerd hebben de aankomende maand.
14: Dit is Herberg Flevoland.

0: Lekkere wegneurie muziek voor bij de koffie. En een koekje erbij. Cliff Richard en The Summer Holiday. Oh, een weekje op vijf, dan is het alweer zover, of niet? Else Marie uit Emmeloord, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nog een weekje op vijf, zes, hè? Dan is het alweer zomervakantie.
1: Ja, dan gaat het wel weer hard, hè?
0: Ja, moeten we weer gaan kijken wat we dan weer de kinderen bezig mee gaan houden, zes weken lang, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, nu zitten ze nog lekker op school.
1: Ja,
0: ja. Want ik belde jou net en ik zei van, nou, je hebt meegedaan met een spelletje. Nee, zei je, dat ben ik niet.
1: Nee, dat klopt. Dat heeft mijn zoon gedaan.
0: Ah, en hoe oud is je zoon?
1: 10 jaar.
0: 10 jaar. Leuk dat hij naar ons kijkt, dat hij onze Facebook heeft ontdekt en dat hij naar het spelletje meedoet. Doet hij dat wel vaker of was het de eerste keer?
1: Nee, dit was de eerste keer. Hij had zijn opa, die had laatst gewonnen en die had ook met een andere kleindochter meegedaan.
0: Ah.
1: En oma vertelde dat verhaal gisteren. Dus ja. Toen dacht hij, dan ga ik gelijk 's morgens als ik uit bed kom, ga ik kijken.
0: Dat was vanochtend om 7:02. En dan gelijk, dan wordt hij ook gebeld eigenlijk. Ja, tenminste niet hij, maar jij. Dus we mogen ook wel zeggen dat Kiek inmiddels een familiespelletje is geworden.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou wat leuk ook. Hey, Else-Marie, wat doe jij overdags? Thuis?
1: We hebben een akkerbouwbedrijf thuis. Dus ja. Ik help op het bedrijf en ik doe boekhouding. En,
0: Okay.
1: Ik ben bij de kinderen thuis.
0: Ja, ja. En wat staat er op het moment op de akker of wat is er net uitgehaald?
1: Nou, alles staat op de akker. Alles groeit. Dus tarwe, graan, ja. Suikerbieten, aardappels.
0: Okay. En wanneer wordt het hard werken? Wanneer moet het er allemaal uit?
1: Vanaf eind augustus, september.
0: Oh, dus dan heb je nog even om het voor te bereiden.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. En moet dan iedereen uit het gezin meehelpen, ook de 10-jarige zoon?
1: Nou, die helpt ook graag mee, ja.
0: Ja, die vindt het wel leuk, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Ja. Is dat dan ook inmiddels de opvolger, de beoogde opvolger?
1: Dat denk ik wel. Hij heeft ook nog 2 oudere broers, dus die vinden het ook leuk.
0: Oh, wordt het echt een familiebedrijf. Dat is op zich wel gunstig voor jullie, want er zijn heel veel agrariërs, met name ook in Flevoland, die geen opvolging meer hebben, hè?
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, het is hard werken.
1: Ja.
0: Ja, ze willen allemaal wat anders doen tegenwoordig. Misschien kunnen wij vandaag een leuke prijs aan hem geven. Hoe heet hij eigenlijk, je zoon die mee heeft gedaan?
1: Wouter.
0: Wouter. Nou, Wouter zit op het moment op school. Die heeft vanochtend wel meegedaan. En die heeft iets gevonden. Weet jij ook wat hij gevonden heeft?
1: Ja, hij had het over een paaltje. Dat stak minder hoog uit dan de andere.
2: Had dat met die ijsjes te maken?
0: Even kijken. Ja, de foto met de ijsjes. Maar...
2: Oh ja.
0: Oh ja. Dat dingetje bovenop op iets van hout wat er uitsteekt.
2: Wat is dat voor ding, joh?
0: Ja.
2: Is het een deegroller?
0: Is het misschien of een grote lepel? He, dat er iets in dat vat zit.
2: Ja, want dit vat zit verzuurd niet, hè?
0: Nee, maar dan kan je het wel uitscheppen met zo'n zoeklepel.
2: Ja.
0: Ja, hij heeft het in ieder geval goed gezien.
2: Ja.
0: En dat betekent dat we aan het rad gaan draaien. Ja, voor Wouter, en dat gaat Else-Marie doen. Nou.
1: Ja.
2: Nee, ik ben Else-Marie, niet bij Marco. Ben ik.
0: Nee, maar Else-Marie gaat de opdracht geven.
2: Ah, oké. Okay. Ja. Else-Marie, ik heb hier een rad en ik kan aan het rad draaien. Hard of zacht, linksom of rechtsom. Of een combinatie daarvan. Helemaal aan jou, zeg het maar.
1: Een harde rechtsomdraaiende draai.
2: Een harde rechtsomdraaiende draai.
0: Nou, mooi uitgedrukt zo. Een harde rechtsomdraaiende draai.
2: Oeh, spannend.
0: En gelijk het idee dat we weer met zo'n rechtsomdraaiende melkzuurjoghurt te maken.
2: Ja, heerlijk is dat ook trouwens.
0: Heel gezond.
2: Nee. Het is weer een van de hoofdprijzen, Arnoud.
0: Is het waar?
2: Ja.
0: Is het zover?
2: Het is een grote prijs.
0: Ja, we beginnen er gelijk van te jodelen.
2: Is het Olga Louina?
0: Nee, dit is, nee? Is de roer.
2: Oké. Okay.
0: Ja, Harry Louina.
2: Harry Louina.
0: Ja.
2: Het is namelijk, ik hoop dat je hem nooit nodig hebt, maar je kan hem ook gebruiken in de tuin of op het strand.
0: Een mattenklopper.
2: Nee.
0: Oh,
2: nee. De Omroep Flevoland Noodradio.
0: Leuk.
1: Oké.
0: Okay. Ja, nou die vindt Wout je misschien best wel leuk.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, ja, je moet eraan draaien, dan kan je radio luisteren. Nou ja, goed, of die dat doet, dat weet ik dan niet. Maar je kan hem ook in het licht leggen. En dan kan je je telefoon erop aansluiten. Dan laat hij je telefoon op.
2: Je hebt geen batterij meer nodig.
0: Nee, ik weet niet of hij al een telefoon heeft.
1: Nee, nog niet.
0: Nog niet. Maar die komt Wouter. Nee. Ja, nu moet hij wel 10 jaar is Wouter.
2: Oh, dat is hem te jong voor telefoon.
0: Nee, dat is de leeftijd dat ze om een telefoon gaan vragen, hoor.
2: Ja?
0: Ja, toch, Else-Marie?
1: Ja, met een beetje.
0: Ja.
2: Maar je wilt nog even uitstellen, denk ik.
1: Ja, we wachten nog even.
2: Ja, dat snap ik. Ja, begrijp.
0: Nog een maandje of twee.
2: Nee. Ja, op een gegeven moment houdt niet meer tegen natuurlijk.
0: Nee, echt niet hoor. Nee, zeker niet. Nou ja, goed, dat moeten jullie allemaal zelf weten. We gaan in ieder geval vanmiddag nog even contact met jullie opnemen voor het adres. En dan sturen we daar de noodradio naartoe.
1: Ja, helemaal goed. Dankjewel.
0: Oké. Okay. Dankjewel. En de groeten aan Wouter. En aan iedereen van de familie. Doeg!

0: 61 jaar is hij inmiddels, Hathaway, en we kennen hem natuurlijk van dit. What is Love? Esmee van Veenen van Poppodium Corneel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er weer bent, zo ook in deze juni maand. Wat hebben jullie op de programmering staan?
1: Nou, we hebben weer van alles en nog wat. Te beginnen met dit weekend, dan hebben we weer een editie van het Ska-avondje. En tijdens het Ska-avondje zie je telkens de beste ska bands van dat moment.
2: Maar de ska ook alweer.
1: Ska, een beetje doe maar achter.
2: Oh ja, ja, ja.
1: Dat is, ja. Daar kan je een beetje aan denken. En deze keer staat de Afterbeat Club bij ons op het podium. En
2: de wie? De Afterbeat?
1: Club.
2: Oh, ja.
1: Afterbeat Club. En zij zijn een van de grootste en gezelligste ska tribute bands van Nederland. Dus van alles en nog wat komt er voorbij. Dus kan je denken aan Doe Maar. Maar ook Britse ska bands. Echt alles komt voorbij.
0: Madness, hè?
1: Ja, Madness inderdaad ook. Ja, ja. Klopt. Alle grote namen, dat ga je allemaal horen.
2: Ja.
1: Dan hebben wij dit weekend ook weer Sokki bij ons in Corneel. En dat is de tweede editie.
2: Ja.
1: En dat is een Zuid-Afrikaans dansfeest. Sokki is een Zuid-Afrikaanse dans ook. En daar hebben wij nu dus de tweede editie van. Het was vorige keer super gezellig. Is heel goed ontvangen. Dus mocht je zin hebben in wat gezelligheid, kom gezellig langs.
0: Ja, dat is een grootheid, hè? Dat is echt een held op Sokki.
1: Ja, Sokki. En dan hebben wij het weekend daarna hebben we een heel weekend vol met
2: kijken,
1: lokaal
2: hè?
1: Talent.
2: Ja, Around the Corner.
1: Ja, we beginnen met Around the Corner. Around the Corner is onze lokale talent night.
2: Ja.
1: En daarop zie je altijd de beste, nieuwste bandjes en artiesten. En deze keer staan daar Full House, Verhaven en Dutch Weather. Is gratis toegankelijk.
2: Oh.
1: Dan hebben wij op 20 juni hebben we twee dingen staan.
2: Ook gratis, eerste, toch?
1: Ja, het is allemaal gratis. Ja, het weekend is allemaal gratis, allemaal lokaal talent.
2: Ja.
1: Is het Lely Connect Festival op het Stadshuisplein hier in Lelystad.
2: Mm-hmm.
1: Dat is een samenwerking tussen onder andere Corneel en de gemeente, maar ook allemaal welzijnsorganisaties. Het is een heel festival met allemaal activiteiten en muziek en een infomarkt en lekker eten en drinken.
2: Ja.
1: Dus kan je gewoon gezellig langskomen om mensen te ontmoeten en leuke dingen te doen.
2: Leuk.
1: Dan hebben wij op zaterdag 20 juni in de avond de Road to Jolpop bij ons binnenstaan.
2: Ja.
1: En dat hebben we ook een keertje eerder gedaan. Vorig jaar samenwerking tussen Corneel en Jolpop. En daarop strijden 10 bands of acts om een plekje op, op de line-up van Jolpop.
2: Oh ja.
1: En de hoofdprijs is een plekje op het hoofdpodium.
2: Oh ja.
1: En er zijn ook wat plekjes op het tweede podium te vergeven.
2: Ja.
1: Dus mocht je die acts willen supporten, dan kan dat bij ons in Corneel.
0: Ja. Het zijn er 10, dat wordt een lange avond dan.
1: Ja, klopt. Ja, ze hebben wel een klein tijdslot. Als het goed is, 10 minuten om te spelen.
2: Ja, ik wou zeggen, als ze allemaal een uur gaan optreden.
1: Nee, ze gaan niet een hele set spelen. Dat gaan we niet doen.
2: Nee.
1: Maar op Jolpop hebben ze uiteindelijk wel langer de tijd.
0: Ja, goed zo.
1: Dan vrijdag 26 juni hebben wij weer een Rock Night. En op deze editie staan Black Silver Smith en Jurassic Park.
2: Ja, ik vind het een leuke film. Jurassic Park, vind je niet?
0: Ja.
1: Het heeft,
2: is die muziek gebaseerd op de film?
1: Weet ik eigenlijk niet.
2: Ze hebben wel allemaal zo'n naam.
1: Met dinosaurus en zo in hun visuals. Dus wat dat betreft kan wel.
2: Ja.
1: Maar goed, van alles en nog wat komt er voorbij. Je van blues rock tot harde rock and roll. En echt, gewoon van alles. Dus dit is echt een avond voor de rockliefhebber. Heel breed. En dan sluiten we de maand af met Corneel's Crazy Night op 27 juni. En dit is een speciale, want dit is een event dat georganiseerd is door onze vrijwilligers. We hebben namelijk een heel team van vrijwilligers die er elke avond voor zorgen dat jij kan genieten van een super tof feest.
2: Zonder de vrijwilligers ben je niks, hè?
1: Nee, zeker niet.
2: Nee.
1: En wij hebben een kans gegeven om zelf een event te organiseren. En dat is de Crazy Night geworden.
2: Leuk.
1: En op de Crazy Night staan Popgun en DJ Pablo.
2: Of Top Gun?
1: Popgun.
2: Ik denk dat hij fan van de film Top Gun was dan.
0: Onder andere.
1: Ja, dat denk ik inderdaad ook.
0: Niet van Jurassic Park.
2: Nee,
0: dat is die andere wet.
1: Nee, zij spelen en draaien gewoon alle hits van de afgelopen decennia komen voorbij. En dan kan je denken aan nummers van Guns N' Roses, maar ook David Guetta, Lenny Kravitz, Rihanna. Echt van alles en nog wat.
0: Eén grote mengelmoes eigenlijk.
1: Ja, één grote mengelmoes. Ja. Maar
0: mag
1: wel
0: ik
1: een
0: plaatjes aanvragen?
1: Wat mij betreft wel.
0: Ja, maar...
1: Ik heb geen idee.
2: Je weet niet of ze ook gezongen worden.
0: Nee.
1: Dat
0: kan het altijd aanvragen.
1: Ja, precies.
2: Dat kan altijd.
1: Proberen.
2: Ja, mijn uitkering ook gedaan van de week. Is niet gelukt.
0: Niet ongelukt. Nee.
1: Jammer.
0: Dat snap ik ook wel. Goed. Dat was het voor deze maand.
1: Dat was het voor deze maand.
0: Mooie maand ook. Dankjewel, Esmee van Veenen van Poppodium Corneel.

0: duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Woensdag 10 juni gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister woensdag 10 juni van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Dit is Flevoland.
2: Almere, nee. Dronten, nee. Zwifterband, nee.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Er zijn mensen, als je ouder wordt, die zitten de hele dag voor de tv. Maar dat is foute boel.
1: En dit is ook Flevoland.
2: Jong, oud, het maakt hem allemaal niet uit. Het is gewoon een ontzettend leuke man.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik ben al bijna 2 jaar bezig. Ik geloof dat ik zo'n beetje iedere graspriet in Lelystad wel met coördinaten en alles heb doorgestuurd.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Hendricks, buitengewoon thuis, in een compleet beplantingsplan op maat.
6: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
5: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De gemeente Lelystad zegt flink haar best te hebben gedaan voor het trainingscentrum voor hoogrisicohonden in de stad. Eerder vandaag werd duidelijk dat het Molliser trainingscentrum weg moet van de huidige plek, omdat de locatie op industrieterrein Noordersluis een nieuwe bestemming krijgt. De houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen is deze week 3 nachten dicht. De weg is morgen, donderdag en vrijdag afgesloten tussen 8:00 PM en 6:00 AM. En zo'n 7300 huishoudens in 5 provincies, waaronder Flevoland, komen op een wachtlijst te staan voor elektriciteit.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertragingen. Flitsmeister melden controle op de N352 in Ens is dat. Bij 15,8. En er wordt gecontroleerd op de Ouverture in Almere. Ja, heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Arend Legouw zit op zijn verjaardag nog vol energie. Terwijl hij toch al wel een respectabele leeftijd heeft bereikt. Welke leeftijd dat is, dat hoor en zie je zometeen.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
13: Vakantie!
12: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
15: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
18: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
20: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Ik zal net eventjes op de weerkaarten te kijken. Ook over het naderende noodweer wat onze provincie gaat bereiken ergens in de middag. Volgens mij tussen 3 en 4 uur. Misschien een uitloopje naar 4:30. Dan kunnen de buien met de zware windstoten over onze provincie
1: gaan dan beginnen.
0: Trekken.
1: En duurt dat dan uren? Of
0: nee, nee, nee. Het is een vrij dun lijntje eigenlijk alleen maar. Tussen 3 en 4:30 zeg maar. Daar gebeurt het. Ja. En daarvoor en daarna, ja, dan ziet het er alleen maar dreigend uit.
1: En waar begint
0: nu
1: het dan?
0: Nu al vast wat regen.
1: Almere Zeewolde naar boven? Westen.
0: Ja, en dan trekt het naar boven toe. Dus naar Noordoost toe.
1: Dus Noordoostpolder is het laatste eigenlijk aan de beurt dan.
0: Ja.
1: Zo rond 4:30.
0: Maar ja, goed, weet je, met dat soort buien, het kan maar zo veranderen ook. Ja. Dat het net eventjes weer opschuift. We hebben wel vaker gehad met onze provincie.
1: Ja.
0: Dat het net een beetje schampt. Dat we er niet zo heel erg veel last van hebben. Maar goed, hou het eventjes goed in de gaten. Over een goede, 5-6 minuutjes. Dan hebben we de actuele update van het weer.
1: Ja, Arend Lagraal, mooie naam trouwens, uit Lelystad. Die zit op zijn 95ste nog vol energie.
0: En gisteren was er een verrassingsfeestje vanwege zijn verjaardag.
2: Lang zal u leven in de gloria.
3: Hoe kan je dat dan bijvoorbeeld?
2: In de gloria.
3: Nou, dat weet ik nog niet, dat ik nog zo lang leef.
4: Hoera. 95 keer.
5: Voor veel mensen is 95 een leeftijd om het rustig aan te doen. Maar niet voor Arend Lagraal uit Lelystad. Hij loopt nog bijna dagelijks naar het centrum voor een kop koffie, bouwt thuis miniatuurmeubels en zit zelden stil.
3: Je moet zorgen dat je in beweging blijft. Als je op de bank gaat zitten, dan zijn mensen, als je ouder wordt, die zitten de hele dag voor de tv. Maar dat is foute boel. Je moet lopen.
5: Dat doet hij al zijn hele leven. De geboren Brabander verhuisde in 1972 voor zijn werk naar het Jonge Lelystad. Een stad die toen nog vooral uit kale vlaktes bestond.
3: Het meeste was allemaal geploegd land. Want wij kwamen daar op geploegd land. Er stond het huis op. Verder was er niks. Er stond nog geen boompje van een halve meter.
5: Stilzitten was toen ook geen optie. Als jongen maakte hij al boten en vliegtuigjes van luciferdoosjes en ijzerdraad. Nu bouwt hij thuis nog altijd meubels op miniatuurformaat.
3: Ik ben altijd iets aan het maken. Dat had ik al als kleine jochie.
5: Wat voor gevoel heeft u dan als u bezig bent met het maken van de kastjes en de meubels?
3: Daar heb ik gewoon plezier in. Iets maken, dat is iets moois.
5: Volgens zijn dochter Ellen is dat precies waarom haar vader nog zo vitaal is.
6: Hij puzzelt iedere morgen de kranten met puzzelen en... Ja, van alles lezen.
5: Is dat ook wat hem nog zo jong en vitaal houdt?
6: Ik weet het zeker. Ik weet het zeker. Beweging en je uitje maken, je rondje lopen. Natuurlijk ook gezond eten. Nou, sporten is er op je 95ste niet meer bij. Maar dat draagt zeker wel bij.
5: En als hij thuis niet aan het knutselen is, zit hij meestal in een lunchroom in het centrum. Volgens eigenaresse Ilona van Diemen kent iedereen hem.
7: Ja, hij valt gewoon op omdat hij vriendelijk is. Hij weet van heel veel dingen, weet iets. Hij raakt gewoon met iedereen in gesprek. Gaat hij bij mijn ouders zitten. Jong, oud, het maakt hem allemaal niet uit. Het is gewoon een ontzettende leuke man.
5: Juist daarom besloot zijn dochter en het personeel om hem te verrassen voor zijn 95ste verjaardag. Maar wie denkt dat Arend vanaf morgen wat rustiger aan gaat doen, komt waarschijnlijk bedrogen uit.
3: Je moet niet als een wezenloze thuis gaan zitten. Je moet je kopje laten werken. Daarvoor moet je eruit.
0: Dat was Arend Lagraal die gisteren 95 kaarsjes mocht uitblazen.
8: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: hoort bij mij.
1: Jan Smit, Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam. En zij hoort bij mij, Berend van Straten. Goedemiddag.
2: Ja, een hele goede middag.
1: Ja, het is vandaag bijzonder weer, want er komt heel wat aan. Wanneer, wie, wat, waar, hoe laat, jij weet de details.
2: Ja, op dit moment zien we inderdaad de eerste buien over de provincie trekken. En lokaal kan het wel echt wel even stevig doorplensen. Achter die buien wordt het dan tijdelijk weer even droger. Dan kan de temperatuur nog oplopen naar zo'n 20 of 21 graden. En dan in de loop van de middag volgen we een reeks nieuwe buien vanuit het zuidwesten. En dat kunnen best stevige exemplaren zijn met kans op onweer. En ook flink wat regenwater in een korte tijd. Dan aan het einde van de middag trekken de meeste buien via het noordoosten de provincie uit. Vanavond wordt het dan een stuk droger. Zien we heel misschien de zon nog eventjes. En ook vannacht valt er heel lokaal nog wel een buitje. Op de meeste plekken is het droog. En dan koelt het toch af naar zo'n 14 of 15 graden.
1: Ja, maar de buitjes die nu over onze provincie trekken, dat zijn nog de wat rustigere buitjes, hè?
2: Ja, dat is inderdaad waar.
1: Oké, goed zo. Wat wordt morgen voor dag dan?
2: Morgen wordt het een licht wisselvallige dag, met vooral de ochtend hier en daar ook een buitje. In de middag is het wat vaker droog juist. Dan zien we de zon ook geregeld. En dan loopt de temperatuur op naar zo'n 18 tot lokaal 20 graden bij een meest matige, tot op het IJsselmeer middag een vrij krachtige zuidwestenwind. Dus die is op zich best goed voelbaar. Dan in de avond wederom flink wat buien vanuit het westen. En dan is het eigenlijk, dat is een beetje een voorbode op de dagen daarna. Want echt vooral donderdag wordt echt een wisselvallige dag met meerdere buien die over de provincie trekken. Ook kans op wat onweer. Is het ook wat frisjes met slechts 17 graden. En ook de dagen daarna tot en met zaterdag is het licht wisselvallig met toch wel wat frisser weer dan gebruikelijk.
1: Ja, ja, maar daarna klaart het volgens mij wel weer redelijk op.
2: Ja, volgende week lijkt het wel op eigenlijk vanaf zondag dat het inderdaad wat droog gaat worden. En volgende week neemt de kans op wat warmer weer ook weer toe. Dus voor liefhebbers van zon en zomerse warmte is er voor volgende week weer wat hoop.
1: Nou ja, dat mag ook wel. De officiële meteorologische zomer is inmiddels begonnen.
2: Dat is zeker waar, ja. We hebben natuurlijk afgelopen week volop kunnen genieten van volop zomer.
1: Ja.
2: Maar deze eerste week van de meteorologische zomer is dat zeker niet het...
1: Nee. Maar als je kijkt naar de 14-daagse verwachting, wat zegt dat?
2: Ja, het lijkt er dus wel op dat we vanaf volgende week echt overschakelen op weer een wat stabiele, zonnige en warme weertype. En ook de rest van juni, als we naar de seizoensmodellen kijken, ziet het er wel hoopvol uit voor zomerliefhebbers.
1: Ah, goed nieuws dan ook. Dankjewel in ieder geval, Berend van Straten. Tot de volgende keer. Doei.

0: Phil Lynott. Kijk nog eventjes terug naar de plek waar hij ooit vandaan kwam. This Old Town.
1: Het aantal mensen dat bij de voedselbank komt is vorig jaar gestegen. De afgelopen jaren waren juist minder mensen afhankelijk van de hulp, maar nu dus weer meer. En volgens de voedselbank zijn het ook steeds meer armen die wel werk hebben.
2: Als je ziet dat je rond moet komen van een beperkt salaris, ja, dan is dat een probleem. We zien ook in onze klantenbestand dat er mensen zijn die twee banen hebben en dan nog niet kunnen rondkomen. Ook zien we ZZP'ers toenemen. Mensen die in het verleden één opdrachtgever hadden, die nu op zoek moeten naar meerdere opdrachtgevers, waar ze dan toch weer tussen wal en schip raken.
1: De stijging is mogelijk ook te danken aan de voedselbanken zelf. De organisatie ging vorig jaar extra hard op zoek naar mensen die tot nu toe onder de radar bleven, maar wel in aanmerking komen voor hulp.
0: Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een grote brand gewoed. Op muren van het restaurant zijn kwetsende leuzen aangetroffen. En de politie gaat uit van brandstichting. Deze buurman kent de mensen van het restaurant.
3: Net de eigenaar, net restaurant. Dus ja, dat is wel verschrikkelijk.
4: Want, als ik zo die leuzen zie op de gevel, denk je bij jezelf van daar is al een keer een discussie over geweest?
3: Nee, zeker niet. Zeker niet. Ook niks gehoord, nooit wat van gehoord van niemand. Nee. Dus daarom verbaast het eigenlijk, iedereen die hier woont verbaast het wel.
0: Gelukkig raakte niemand gewond, maar het pand moet als verloren worden beschouwd.
1: Ja, we hadden het net al over de voedselbank. Het leven in Nederland is afgelopen maand weer duurder geworden. De inflatie steeg in mei naar 3,5%.

0: De crisis in het Midden-Oosten, wat ja, energieprijzen doet stijgen. En stijgen de energieprijzen, zie je uiteindelijk in de prijzen van alles weer terug.
1: Nou, de prijzen van voedsel en tabak stegen de afgelopen maand minder hard dan verwacht.
2: Als ouders het niet eens kunnen worden over de achternaam van hun kind, moet het niet meer automatisch de naam van de vader krijgen, zoals nu het geval is. Het is een voorstel van D66 en GroenLinks PvdA.
3: Wat wij willen doen is dat het eerlijker gaat en dat wanneer ouders er niet uitkomen, dat dan automatisch de achternaam van beide ouders geldt.
2: Nou, het voorstel krijgt vandaag waarschijnlijk steun van een meerderheid in de Tweede Kamer.

0: alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Goedemiddag, het is bijna 12:30. De gemeente Lelystad zegt flink haar best te hebben gedaan voor het trainingscentrum voor hoogrisicohonden in de stad. Eerder vandaag werd duidelijk dat het Molosser trainingscentrum weg moet van de huidige plek, omdat de locatie op industrieterrein Noordersluis een nieuwe bestemming krijgt. Het centrum heeft nog geen nieuwe plek, waardoor de eigenaresse met de handen in het haar zit. De gemeente laat nu weten dat er uitgebreid is meegedacht over een alternatieve locatie, maar dat die niet is gevonden. Dit komt onder meer door het omgevingsplan dat regels voorschrijft voor plekken in de stad. En ook waren meerdere plekken ongeschikt voor zowel mens als dier, al dus een woordvoerder. En de houtdripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen is deze week 3 nachten dicht. De weg is morgen, donderdag en vrijdag afgesloten tussen 8:00 s'avonds en 6:00 s'ochtends vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het verkeer kan omrijden via Amsterdam of de Afsluitdijk.
9: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder voor Pro in Amsterdam. Lala was de nummer 2 op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA bij de afgelopen verkiezingen. Ze kwam in opspraak toen bleek dat ze burgemeester van Tilburg wilde worden. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Het weer, vanmiddag buien met hagel en windstoten.
10: Goedemorgen. Er staat dan vandaag van alles te gebeuren. De dag verloopt tamelijk wisselvallig in Flevoland, met gedurende de dag meerdere buien die worden aangevoerd. In de loop van de middag is bij sommige buien ook kans op onweer, hagel, windstoten en veel regenwater in een korte tijd. Dus houd daar rekening mee als jij naar buiten moet, dat het in de loop van de middag lokaal echt wel eventjes flink kan doorplensen. En de temperatuur voor de buien uit kan het nog zo'n ruim 20 graden worden. En daarbij staat de meest matige wind uit het zuidwesten. In de loop van de avond, dan wordt het overal droger. Je hebt te maken met enkele opklaringen. De dagen na woensdag lokaal een buitje. Maar vanaf donderdag wordt het weer een stuk wisselvalliger, met toch wel meerdere buien die mogelijk zijn.
11: Verkeersinformatie, ANWB, die meldt dat het langzaam rijdt op de A6. Emmeloord Lelystad tussen Urk en Zichtenwand, 5 minuutjes. En Flitsmeister meldt nu nog 1 snelheidscontrole in onze regio. En die staat op de N352 in Ens bij hectometerpaaltje 15,8.
12: Dit is Herberg Flevoland.

0: Paul Carrick is dat en Don't Shed a Tear. En daarvoor de nummer 1 van nu. Justin De Wild had in eerste instantie niemand dat verwacht. En in één keer ging die plaat helemaal sky high.
1: Ja.
0: En hij heeft nu een dikke hit te pakken met Cheerio.
1: Ja, zelfs nummer 1 in de top 40. Hè?
0: Ja.
1: Dat is toch bijzonder.
0: Dat is lang geleden. Sinds Yves Berendsen, denk ik. Hè? Ja, dat is ook alweer een tijdje geleden ook.
1: Ja, zeker.
0: Over hits gesproken.
1: Ja.
0: We hebben straks de songbooks sessies.
1: Wie zijn dat?
0: Dat is niet wie.
1: Oh.
0: Dat zijn allemaal sessies.
1: Ja.
0: Uit de songbook, de American Songbook. Prachtige mooie nummers.
1: Oh.
0: 14 juni is Alexander Broussard,
1: vriend van onze show.
0: In Theater Poza met zijn songbook sessie.
1: Maar waarom theater, met alle respect? Deze man heeft een stem, die verdient gewoon een volle kunstlinie.
0: Doet hij ook.
1: Oh,
0: maar hij vindt het ook leuk. En ook Kevin Potters van Poza, die zegt, ik vind het fantastisch om deze man gewoon te hebben. Ook omdat het dan klein en intiem is.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Klein en intiem is het zometeen bij ons ook wel.
1: Ja.
0: Zeker intiem.
1: Ja, zeker als wij samen zijn.
0: Ja,
1: ze zien dat niet altijd.
0: Zullen we het heel intiem maken? Zo, goed.
1: Ja, nu is het donker. Kijkers. Voor mij vertrouwd terrein.
0: Ja, daarom. Goed. Doe het gauw weer aan.
1: Ja.
0: En aanstaande vrijdag hebben we trouwens ook een leuke nieuwe gastvrij weer. Hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, toch?
1: Ik heb geen idee.
0: Oh ja, wel. Dat is zelf geregeld.
1: Ja. Ja, dat is waar. Weet je wie er komt?
0: Nee.
1: Een icoon. Iemand die jij misschien wel ook bewonderde in jouw jeugd.
0: Ron Brandstede kan niet komen, hoor.
1: Nee, die is dood.
0: Ja.
1: Nee, die is het niet.
0: André van Duin.
1: Nee.
0: Ook niet.
1: Nee, het is een vrouw.
0: Piet Bamberg is ook dood.
1: Piet Bamberg is dood.
0: Ja.
1: Ja.
0: Johnny Krijkamp.
1: Ook dood.
0: Lex Goudsmit.
1: Ook dood. Ja, zeker, ja. En hoeveel doden kunnen we nog meer opnoemen? Willem Ruijs.
0: Marco Verhagen. Die leeft
1: bijna.
0: Ja. Nee.
1: Tieneke de Nooi.
0: Ik wou het zeggen, ik heb er inmiddels al 10 opgenoemd.
1: Ja, die is niet dood, Tieneke de Nooi. Die komt vrijdag.
0: Ja. Wat leuk.
1: Dat is hartstikke leuk. Die schuift een uur aan om te praten natuurlijk over haar rijke carrière.
0: Nou, een corrivee, maar wel.
1: Een corrivee, een icoon. En natuurlijk ook haar boek. Want ze heeft een biografie geschreven.
0: 10 pagina's of meer?
1: Een heel dik boek.
0: Zo,
1: ja.
0: 110 pagina's.
1: 110 pagina's, ja.
0: Ja. Ja.
1: Ze is 85 geworden onlangs, maar still going strong op zo goed Holland.
0: Zou zij nog wat doen op mediagebied?
1: Ja, zeker. Elke zaterdag heeft ze een eigen radioprogramma bij Radio Laren.
0: Ah, wat leuk.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ik denk dat zij het radiomaken ook niet verleert.
1: Mochten wij een keertje uitvallen, wat voor reden, dan kun je er zo bellen en dan staat ze hier en dan gaat ze het gewoon doen.
0: Nou, leuk hoor.
1: Ja, toch?
0: Ja, vind ik ook leuk. Dit is Pow Wow Wow. Do You Wanna Hold Me?

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Flirtations and Nothing But a Heartache. En daarvoor Jelly Roll en I'm Good. Het is precies 7:07 geworden op deze dinsdagmiddag. Aanstaande zondag 14 juni... dan staat Alexander Broussard in Theater Poza met zijn songboek-sessie. Hij komt er zometeen over praten en hij komt ook alvast een mooi voorproefje geven over wat hij dan gaat spelen.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Woensdag 10 juni gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister woensdag 10 juni van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Dit is Flevoland.
2: Almere, nee. Dronten, nee. Zwifterband, nee.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Er zijn mensen, als ze ouder worden, die zitten de hele dag voor de tv. Maar dat is foute boel.
1: En dit is ook Flevoland.
2: Jong, oud, het maakt hem allemaal niet uit. Het is gewoon een ontzettend leuke man.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik ben al bijna 2 jaar bezig. Ik geloof dat ik zo'n beetje iedere graspriet in Lelystad wel met coördinaten en alles heb doorgestuurd.
4: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
7: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Goedemiddag, het is 1 uur. Bij een bedrijfspand in de Molenbuurt in Almere Buiten keert cameratoezicht terug vanwege een recente explosie. Dat heeft burgemeester Van der Loo besloten. Eerder dit jaar stonden er ook camera's na een explosie en een onbekende dreiging. Het getroffen pand staat aan de Oliemolenstraat. De voordeur is nu 2 keer kapot geblazen. Omdat de kans op herhaling groot blijft, komt er weer cameratoezicht. De camera's blijven staan tot midden juli. De gemeente Lelystad. Wat is aan de hand? Ik hoor niet meer.
9: Het zijn slechts hoofdpunten, hè?
8: Oh ja, het zijn hoofdpunten. Ja, sorry. Ik zit te denken dat ik het hele nieuws niet heb geluisterd. De gemeente Lelystad zegt flink haar best hebben gedaan voor het trainingscentrum voor hoog risico onder de stad. En de houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen is deze week 3 nachten dicht. Nou, heb je toch iets meer gekregen aan hoofdpunten.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na 1 dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC, waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van Milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak de Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige de Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel voor het nieuws. Dan de verkeersinformatie. Via de ANWB krijgen we door dat het op dit moment nergens langzaam rijdt. Maar wel eventjes oppassen. Als je te snel rijdt, dan word je geflitst. Bijvoorbeeld op de Larsendreef in Lelystad. Daar staat een extra snelheidscontrole buiten de 2 palen die er al staan. En er wordt ook gecontroleerd op de N352 in Ens. In beide richtingen bij hectometerpaaltje 15,8. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het altijd eventjes door via de app van Flitsmeister. Zondag 14 juni, dat is volgende week zondag, dan staat de bekende Alexander Broussard, bekend van de Billy Joel Experience, in Theater Pausa met zijn songboek-sessie. Wat daar nou zo anders aan is, dat komt hij zo meteen vertellen. En hij laat ook alvast horen hoe het dan straks op 14 juni in Pausa gaat klinken.
12: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
15: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
18: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Onder andere gebruikt in de film, hè, Saturday Night Fever. If I Can't Have You, je hoorde de enige echte Yvonne Elliman.
1: Ja, we gaan zo meteen uitgebreid met hem praten. Hij gaat 2 keer voor ons zingen. Laten we gewoon meteen beginnen met een geweldig nummer van Billy Joel. Just the Way You Are. Hier is Alexander Broussard.

0: Even stil van jou. Kom alsjeblieft hier zitten, Alexander. Wat ben je toch een geweldig goede zanger eigenlijk, hè? Ja, iedere keer als je hier bent, dan denk ik, oh, dat is ook zo.
1: Ja.
0: Ja, dat is, stom is dat, hè? Maar het is gewoon, ja, je doet het met zoveel gemak ook. Dat je gaat er zitten. Nog, weten mensen niet, maar zo 20 seconden voordat je dan live gaat zien, sta je nog daar even iets aan je jas te doen. Je loopt even naar de ding.
2: Ja, rustig aan, zegt
0: hij. Ja, hallo. Ja, aardig is hij niet, maar je kan wel ontzettend goed zingen. Heel leuk. 14 juni sta jij in Theater Poza. Zo'n klein theater.
1: Heerlijk.
0: En ik zei vanmorgen even met alle respect, want het is een geweldig leuk theater, dat van Kevin Potterstaan, Lelystad. Dit verdient toch een enorm groot publiek. Maar je doet ook de grotere zalen.
1: Jawel, jawel. Maar we doen met de band, de Billy Joel Experience. Daar hebben we nu 6 grote tours mee gedaan. En we gaan volgend jaar ook naar Duitsland, naar Denemarken. Nou, dus dat zit wel goed. Maar ik vind het ook heel fijn om kleine intieme concerten te geven. Zou het bijna willen zeggen een soort huiskamerconcerten.
0: Hmm.
1: En daar leent zich Poza echt voor 120% voor.
2: Wat maakt dat dan zo bijzonder om zo klein en fragiel te spelen?
1: Ja, mensen hebben vaak het idee van hoe groter, hoe beter. En dat is niet zo. Hoe groter, hoe anders. Ja. Dat is eigenlijk veel meer wat het is. Als je op een festival... Ik sta ook regelmatig op festivals, staan daar 10.000 mensen voor je. Dat is één groot brok publiek. Dat zijn niet 10.000 mensen, dat is één ding.
0: Mm. Ja, dat zijn niet mensen die ook allemaal gebiologeerd naar jou staan te kijken
1: los
0: en te luisteren.
1: Van dat, zelfs als ze dat zouden doen, dan nog, je zit, dat contact wat je hebt, heb je met die massa. Ja. En niet met de individuen die erin zitten. En hoe kleiner het publiek is, hoe meer het publiek zeg maar gaat bestaan uit losse mensen, uit individuele mensen. Mm. En hoe meer je dus intermenselijk contact gaat krijgen. Ik geef een goed voorbeeld. Als je voor 20.000 mensen staat en je zegt nu allemaal je handen omhoog en ga springen, dan heb je de kans heel groot dat 80% dat gaat doen.
0: Mm-hmm.
1: Nou probeer je diezelfde situatie hier nu met z'n drieën voor te stellen, dat ik tegen jullie zeg, nou je handen omhoog en ga springen. Zeg je, Alexander, doe even normaal.
0: Doe even normaal,
1: ja,
0: doen we niet.
1: Maar de meeste mensen zeggen, doe eens even normaal, daar heb ik nou geen zin in. Ja. Waarom niet? Omdat je die energie van die massa niet hebt. En die energie van die massa is in dit voorbeeld heel erg goed en bruikbaar. Maar als je bijvoorbeeld een heel klein verstild momentje wil maken, dan heb je er niet zoveel aan dat er 4.000 mensen met een glas bier in hun handen staan.
2: Nee.
1: Theater Poza wordt dan een huiskamertje.
2: Het is ook
1: en
2: zo
1: dan
2: dat
1: kan je verhaal vertellen.
2: Ik kan het zeggen, als je dan iets vertelt over het liedje, de mooie betekenis erachter, met de kleine details, dat hoort dan iedereen wel.
1: En
2: van die 10.000 mensen hoort misschien 200.
1: Dat moet je ook helemaal niet willen. Nee, dan moet je gewoon gaan. Dan moet je de motor aanzetten en in de vijfde versnelling gaan. Gaan. De songboek-sessies, waar dit dan de eerste van is, is nou juist een concept waarin ik, laten we zeggen, 40% van de voorstelling vertel ik over het thema. In dit geval is het thema Billy Joel. Dus ik ga vertellen over zijn carrière.
2: Is daar zoveel over te vertellen?
1: Zo, dat is een hele voorstelling. Ik zou zeggen, kom kijken.
2: Het kan de uitdaging zijn natuurlijk.
1: Ja, alleen al het idee dat je het hebt over een artiest die 160 miljoen albums heeft gemaakt. En voordat hij doorbrak, heeft hij 7 flops op zijn naam gehad. 7.
2: En waarschijnlijk ook zo'n management dus tegenover zich gehad. Die zei van, wij zien het niet meer zitten met jou.
1: Ja, nou ja, 3 verschillende platenlabels.
0: Maar flop singles of flop albums?
1: Albums en singles. Oeh, hij heeft vanaf, laten we zeggen, 66 zo'n beetje, tot 77, heeft hij in de marge rondgelopen en zijn best gedaan. En hij stond op het punt om ook van het label afgeduwd te worden. Waar het niet dat zijn 5e soloalbum uiteindelijk de grote hit. Deze, die ik net gespeeld heb.
2: Love You Just The Way You Are.
1: Just The Way was de grote...
0: Was zijn redding eigenlijk.
1: En ineens zagen ze, oh wacht even, daar zit wat in. Nou, dat alleen al, dat is een interessant verhaal.
2: Maakte die daarvoor dan een heel andere muziek?
1: Nee.
2: Die niet commercieel was?
1: Nee. Daar zijn verschillende redenen. Daar vertel ik dus heel veel over. Kan ik ook wel een tipje van de sluier lichten. Er is bij zijn eerste album is het technisch iets niet goed gegaan. Waardoor dat album... Bij het masteren, laat ik zeggen, bij het zorgen dat... toen ging alles analoog, dat zorgen dat die tape naar de klaar was... om naar de vinylperser te gaan. Ja. Die tape die heeft te snel gelopen bij het opnemen. Oh. En bij de fabriek werd hij dus... Of andersom, hij heeft te langzaam gelopen bij de opnemen. Bij de fabriek hebben ze hem op goede snelheid gedaan... waardoor hij veel te snel op de album komt. De eerste persing van dat album klinkt hij als een smurf.
2: Echt?
0: Oh.
1: En, maar als je dan ga je geen publiek meer winnen natuurlijk.
2: Nou, behalve als je vader Abraham weet.
0: Ja. Maar als je die nu in je bezit hebt...
1: Even ja, die is nu heel veel
0: waard. Ik wou het zeggen, die is hartstikke veel waard.
1: Nou ja, en zo zijn er heel veel verhalen te vertellen... Maar, ik geef ook voorbeelden aan het publiek. En zeker in de tweede helft daar heb ik daar echt een heel stuk voor ingelegd. Daarin ik de muziek even analyseer. Dat ik zeg, dit is waarom dit zo goed is. En dan laat ik ze dat horen. Dan staat er deze akkoord. En moet je horen wat hij daarmee doet. En probeer ik natuurlijk inzichtelijk te maken voor de leek. En ik snap dat daar niet allemaal componisten in de zaal zitten. Dus het is Jip en Janneke taal. Maar wel... Tegen volwassenen, zeg maar.
2: Ja,
1: dus,
2: ja.
1: En zo kun je een hele boeiende voorstelling maken... ook rondom de carrière van één persoon.
0: Maar, jij doet wel heel veel verschillende dingen. Want als ik dan nu kijk naar dit doe je dan... Hè, die Joel Experience, tenminste die songbook sessions. Maar je doet dit jaar alleen al ook nog van Chauffeur tot Roosendaal. Ja. Je doet nog Le Chanson Française. Ja. Je doet volgend jaar Echo's uit de 60's, yes, Echo's uit de 70's en Echo's 80's, uit de 80's.
1: Ja, en dat zijn allemaal andere onderwerpen... met dus ook ander repertoire en andere verhalen... maar wel vanuit diezelfde opzet. Ik neem een thema en ik ga dat samen met jullie eens helemaal lekker uitpluizen.
0: Wat maar dat betekent ook dat je alles kan zingen.
1: Van die nummers die ik uit heb gekozen.
2: Ja, wel, kies je zelf uit. Dat kies je zelf uit, ja.
1: Ja, ik maak zelf de voorstelling.
0: Ja, tuurlijk. Ja,
1: ik schrijf de voorstelling en ik zoek de liedjes bij het verhaal... of het verhaal bij het liedje. Dat hangt een beetje af van wat mijn gevoel zegt. Als ik het over de 60's heb bijvoorbeeld... daar heb ik de insteek gevonden, besloten... dat ik het ook, zeg maar, het sociaal-maatschappelijke discours erbij neem. Dus wat gebeurde er in dat decennium... en hoe zie ik dat in de muziek terug?
0: Oh ja. Ja.
1: Dan krijg je ook hele interessante dingen. En bij de ethisch ga ik het voornamelijk hebben over de stromingen die zich hebben. De muziekstromingen die zich hebben. Hoe verhoudt zich New Wave ten opzichte van disco van een decennium daarvoor?
0: Ja.
1: Nederlandstalige show die ik doe, daar heb ik het over de tekstschrijvers. Welke tekstschrijvers bevinden zich tussen de kleinkunst en de popmuziek? En dan kom je al bij Shafi uit, dan kom je bij... klein, hoe heet het?
2: Klein Orkest.
1: Klein Orkest, dankjewel.
2: Harry Klokkenstein.
1: Maar ook Doe Maar kom je dan tegen. Zeg maar, textueel zijn die
0: Frank
1: eigenlijk.
0: Frank Boeien. Ook
1: super, Frank Boeien zit erin.
2: Ja? Vlak Henny Vrienden niet uit over zijn muzikaliteit. Hè?
1: Nee, precies. Maar dat, kijk, het muzikale product van Doe Maar... nog even los van wat de Vrienden later heeft gedaan... is eigenlijk... staat eigenlijk in een contrast ten opzichte van zijn teksten.
2: Ja.
1: Die teksten die tikken zelfs de kleinkunst hier en daar aan.
2: Zeker,
1: terwijl die liedjes natuurlijk super commercieel zijn.
2: Ja.
1: Nou, dat vind ik een mooi spanningsveld om even zeg maar, bloot te leggen voor het publiek.
2: Nou, als je zoveel doet, zit er dan iemand thuis bij jou die zegt van... joh, ga jij snel weer muziek maken, want thuis hoeft het niet.
1: Hoe bedoel je?
2: Nou, heb je thuis niet iemand zitten die zegt, ben je ook wel eens thuis? Als je zoveel voorstellingen doet.
1: Jawel, nee, maar ik ben ook wel thuis. Die voorstellingen, het is nu toevallig dat ik deze weken echt, heb ik er 6. Maar normaal zit ik zo op de 3,5 gemiddeld.
2: Oh.
1: En dat betekent dus ook dat ik 3,5 keer gemiddeld thuis ben.
2: Ja, nou ja, dan ben je ook een bevoorrecht mens natuurlijk.
1: Maar ik mag thuis ook heel veel werken. Dus ik moet die dingen voorbereiden en schrijven.
2: Maar artiesten in Nederland, er zijn er best wel veel die het ook kunnen zeggen. Maar ook mensen die met dit product zoveel kunnen optreden en mogen optreden.
1: Ja.
2: Dat is een mooi gegeven.
1: Oh, goed. Aan de ene kant voel ik me echt gezegend.
2: Ja.
1: En aan de andere kant denk ik ook wel dat ik... met enige trots mag zeggen... hier heb ik ook wel 3 decennia heel hard voor gewerkt.
2: Zeker.
1: Ik heb ook echt wel mijn jaren in de pianobar tot 4 uur 's nachts gezeten.
2: Ja.
1: Dus ik heb mijn letterlijke sporen wel verdiend. En ik vind dat ik deze inderdaad gewoon mag hebben.
2: Nou, die is je ook gegund ook.
1: Ja, dat bedoel ik. Ik gun het mezelf ook.
2: Het dilemma der vragen. Wat is dan leuker? Is dat voor zo'n groot publiek of is dat voor dat intieme concert?
1: Ja, het is een beetje vragen. Heb je liever appels of peren?
2: Kan jij het allemaal kiezen?
1: Ik vind beide lekker. En ik zou het jammer vinden als ik een van de twee niet zou hebben.
0: Wat probeer je te... Wat voor soort liedjes zeg je? Nou, dat is niet mijn ding. Want als ik jou zo hoor, dan denk ik dat alles jouw ding is. Maar
1: nee,
0: is dus
1: dat
0: niet
1: is
0: zo.
1: Helemaal niet zo. Nee. Ik heb natuurlijk heel lang echt in de entertainment gezeten.
0: Met Crazy Pianos en zo ook.
1: Crazy Pianos en ook daarvoor in de standaard coverbandjes enzovoort.
0: Ja, maar niks.
1: Want ik doe natuurlijk ook gewoon covers eigenlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar het standaard cover... werk heeft tot doel om een bepaald effect na te jagen. En dat heb ik nu wel gezien, dat trucje. Dus ik weet
0: zo van
1: nu,
0: iedereen de voetjes van de vloer.
1: Ja, ik weet welke knoppen ik in moet drukken en welke schakels ik aan moet zetten om dat publiek dat te kunnen doen. Dat is een vaardigheid, die heb ik. Vind ik leuk.
0: Ervaring ook.
1: Maar dat heb ik dus wel 7000 keer gedaan. Letterlijk. Ja. Dus ik denk, nou, nu is het wel mooi geweest. Ja, ik wil wat anders. Ik wil mezelf uitdagen. En dus ben ik in die theaterwereld terechtgekomen.
0: Ja.
1: Eerst bij Najib Amali als in zijn band. Daar heb ik verschrikkelijk veel

0: Je eigen geld ermee.
1: Zeker.
2: En je eigen plekje ook in het land. Het is geen kwaad woord
1: over dat genre, maar het is iets wat ik niet zo goed kan.
0: Maar het is mooi dat het naast elkaar kan bestaan.
1: Tuurlijk.
0: Zie ik jou ooit nog wel eens een keer vlieg met mij mee naar de regenboog? Of heb je even van mij in een totaal andere versie?
2: Dat is ook leuk.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Nee, als je dan toch zo'n programma maakt over Nederlandse muziek en tekstschrijvers, dat je zegt van...
1: Ja, het zou zomaar kunnen.
0: Het lijkt alsof het niks voorstelt, maar als je het ontleedt... Nou,
1: dat is dus
0: heel
1: wat ik wel in die voorstelling doe. Ik doe daar dus een aantal liedjes op een hele verstilde manier... die je niet zou verwachten. Dus bijvoorbeeld een liedje van Doe Maar... wat je niet meer herkent als zijnde een reggae-bandje.
0: Ja. Het is een beetje Hans Lieberg ook, hè? Die kan van sommige liedjes in één keer Mozart toevoegen.
1: Ja.
0: Dat je denkt van, hoe kom je erop?
1: Huh? Ja, maar dat is wel een virtuoos, hoor.
0: Ja, zeker.
1: Ga ik nog niet kunnen passen.
0: Covers maken tot een ambacht.
1: Ja.
0: Iets eigens te meedoen.
1: Ja, veel verhalen vertellen, dat is ook...
2: Je bent ook goed in verhalen vertellen, maar we zitten een beetje aan de tijd. Je gaat nog een nummer voor ons doen, het is al 2:05.
1: Ja. Ja.
2: Dus ik wil je toch vragen om... laten we nog even de data, want je doet er een paar, hè, in pose.
1: Ja, maar die weet ik niet
2: uit
1: je hoofd.
2: Nee, ik weet het eigenlijk ook niet, maar dat ga ik nog even uitzoeken terwijl je ziet.
1: Maar dat vind ik
0: 14 juni.
1: In ieder geval 14 juni.
2: Ja, één, maar je gaat er 6 doen, toch?
1: Ja.
2: Ja, daarom.
1: 14 juni is het in ieder geval de story of Billy Joel.
2: Ja, nou ga eventjes
1: daar
2: naar theaterposa.nl. Daar staat het allemaal op, kun je kaarten kopen.
1: Ja.
2: Alexander, heel fijn dat je hier weer te gast wilde zijn.
1: Fijn dat ik
2: er laatste
1: mocht
2: keer
1: zijn.
2: Was te lang geleden, dus nou ja, laten we hopen dat je binnenkort weer aanschuift.
1: Ja. Ja, ik kom dus nog 6 keer de komend jaar. Dus
0: ja. Heb je over 2 weken wat te doen?
2: Nee. Wat is er dan over 2 weken?
0: Dan mag hij weer komen.
2: Oh, je mag weer. Ja, tot over 2 weken. Ja. Alexander, neem alsjeblieft plaats achter die mooie piano van ons. Net zong hij dus Just The Way You Are van Billy Joel. En dit is een ander nummer van Billy Joel. Dit is Alexander Broussard. En kijk dus voor kaarten op theaterposa.nl. Voor de Songbook Classics. Of Songbook Sessies, moet ik eigenlijk zeggen. Hij zegt nu, Turn the Lights Back On.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Ja, geen headlines, maar echt wel berichten. Bij een bedrijfspand in de Molenbuurt in Almere Buiten keert cameratoezicht terug vanwege een recente explosie. Dat heeft burgemeester Van der Loo besloten. Eerder dit jaar stonden er ook camera's na een explosie en een onbekende dreiging. Het getroffen pand staat aan de Oliemolenstraat. De voordeur is nu 2 keer kapot geblazen. Omdat de kans op herhaling groot blijft, komt er weer cameratoezicht. En die camera's blijven dan staan tot midden juli. De gemeente Lelystad zegt flink haar best te hebben gedaan voor het trainingscentrum voor hoogrisicohonden in de stad. Eerder vandaag werd duidelijk dat het Molosser trainingscentrum weg moet van de huidige plek, omdat de locatie op industrieterrein Noordersluis een nieuwe bestemming krijgt. Het centrum heeft nog geen plek, waardoor de eigenaresse met de handen in het haar zit. De gemeente laat nu weten dat er uitgebreid is meegedacht over een alternatieve locatie, maar dat die niet is gevonden. En dit komt onder meer door het omgevingsplan dat regels voorschrijft voor plekken in de stad. En ook waren meerdere plekken ongeschikt voor zowel mens als dier, al dus een woordvoerder. En de houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen is deze week 3 nachten dicht. De weg is morgen, donderdag en vrijdag afgesloten tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het verkeer kan omrijden via Amsterdam of de afsluitdijk.
11: Goedemorgen. Er staat vandaag van alles te gebeuren. De dag verloopt tamelijk wisselvallig in Flevoland, met gedurende de dag meerdere buien die worden aangevoerd. In de loop van de middag is bij sommige buien ook kans op onweer, hagel, windstoten en veel regenwater in een korte tijd. Dus houd daar rekening mee als jij naar buiten moet, dat het in de loop van de middag lokaal echt wel eventjes flink kan doorplensen. De temperatuur voor de buien uit kan het nog zo'n ruim 20 graden worden. En daarbij staat de meest matige wind uit het zuidwesten. In de loop van de avond, dan wordt het overal droger. Je hebt te maken met enkele opklaringen. De dagen na woensdag lokaal een buitje. Maar vanaf donderdag wordt het weer een stuk wisselvalliger. Met toch wel meerdere buien die mogelijk zijn.
12: Dan de verkeersinformatie. Geen vertragingen gemeld door de ANWB. Flitsmeister meldt een aantal snelheidscontroles in Almere, op de Elementendreef, op de Kobaltstraat en op de Hoge Ring, de N702 bij 2,3. Verder wordt er ook extra gecontroleerd op de Larsendreef in Lelystad en staat er een controle in Ens op de N352 bij hectometerpaaltje 15,8. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister.
13: Dit is Herberg Flevoland.

0: Zo, wat zeg je dan?
1: I'm taking a hike to Tahiti.
2: Wat zei hij nou precies?
0: I'm taking a hike.
2: Oh, een hike.
0: Ja, ik ga er even vandoor.
2: Lekker wandelen.
0: Right, set, Fred en de Deeply. Daarvoor zat America met The Border.
2: Maar er zijn nog steeds muziek aan, Right, set, Fred.
0: Right, set, Fred.
2: Het is alleen maar Don't Talk, Just Kiss. En deze vinden er ook nooit iets.
0: Ja, yeah, I'm Too Sexy. Of wat was dat? Is dat ook Right, Set, Fred?
2: Ja, yeah, I'm Too Sexy for...
0: I'm too sexy for my love.
2: Ja?
0: Ja. Nou,
2: ik hou zo van...
0: Nee, jij houdt totaal niet van voetbal.
2: Nee, absoluut niet.
0: Hou je je nou wel een beetje bezig met dat WK? Heb je al een juichjek, bijvoorbeeld?
2: Is er een WK? Wanneer is dat?
0: Ja, over 2 weken.
2: Nou, dat is veelal s'nachts natuurlijk, gezien de tijd.
0: 7 uur zijn er wedstrijden. 10 uur, 2 uur en 1 uur. Ja, Nederlands elftal speelt een keer om 7 uur, om 10 uur en om 1 uur.
2: S'avonds, hier in Nederland s'avonds?
0: Ja, ja, ja.
2: Oh, dat
0: ja.
2: is toch eigenlijk helemaal...
0: Finale is daarentegen wel weer om 9 uur. Maar achterkant is hier klein dat wij in de finale staan dit jaar.
2: Ja.
0: Maar goed, de nieuwe rugnummers die zijn uitgedeeld door bondscoach Ronald Koeman vandaag. Ja. Ja. Xavi Simons heeft natuurlijk een knieblessure, dus die is er niet bij. Dus is rugnummer 7 vrijgekomen.
2: Ah,
0: en daar speelt Kluivert.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ja,
2: Kluivert.
0: Ja, Justin Kluivert.
2: Ja, ja. Oh, ik dacht dat Patrick Kluivert aan het spelen was.
0: Nee, zoon van.
2: Ja, Patrick is de oude.
0: Maar het leuke eraan is dat Curaçao natuurlijk ook gaat spelen.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Dus... Ja. Het kan maar zo zijn dat Nederland eruit vliegt en dat Curaçao er nog in zit. Het zijn allemaal natuurlijk voor Curaçao, denk ik.
2: Ja, dat is toch een stukje Nederland.
0: Het leuke eraan is ook dat de vlaggen van Curaçao niet aan te slepen zijn.
2: Oh, is dat zo?
0: Er zijn veel vlaggenbedrukkers in Nederland die zeggen... nee, keer een enorme run op de
2: vlag
0: van Curaçao. Ja. Ja.
2: Maar heb jij zo'n, juichjek?
0: Ik heb een juichjek, heb ik inmiddels, ja.
2: Oh, ik heb een WK-jas. Ja, de andere supermarkt heeft een WK-jas. Wist je dat niet?
0: Nee.
2: Albert Heijn heeft een WK-jas en Jumbo heeft dan
0: Die... Oh, dat is die badjas.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja, ja met, ook...
0: en dan is de band, de centuur is tegelijkertijd een sjaal.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dat was hartstikke leuk.
0: Dat was wel raar om jou daarin te zien lopen. Ik hoef het niet te zien hoor, daar niet van. Maar...
2: Ik heb een foto voor je.
0: Nee, hoeft niet.
2: Nee?
0: Nee.
2: Ik had een te grote maat besteld.
0: Ja.
2: Goed. Nee, echt. Maar ik vind het wel leuk verzonnen, WK-jas.
0: Ja.
2: Dat is toch hartstikke leuk?
0: Dat is wel over nagedacht.
2: Ja, hè?
0: Kostenprocenten, maar dan heb je ook wat.
2: Ja, dat inderdaad.
0: Ja, dat zal TB1 Noco wel, dat reclamebureau, hebben verzonnen.
2: Ja.
0: Nou, dat kost gauw 100.000, 150.000 euro.
2: Wat, hè?
0: En dan zo'n dure manager.
2: Wie is de manager?
0: Jeroen van Koningsbrugge.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Oh, van Albert Heijn. Ja, ja. Precies. Ja.
0: Plus het Nederlandse elftal moet je uitkopen. Ik weet nog dat mijn vader ooit een keer een album heeft gemaakt. En ook een plaatje met Marco van Basten en Frank Rijkaard.
2: Zo.
0: Toen ook voor het WK, EK 88. En zo. 88 en daarna, 90, hebben zij Rome We Komen natuurlijk ook gedaan.
2: Oh ja, Rome We Komen. Ze hebben nu weer een nieuwe single.
0: Met Ron Brandsteder. Ja, dat zijn niet echte havenzangers, hè. Maar met Ron Brandsteder...
2: Dat weet ik.
0: Ja, ik zeg dat ook gewoon.
2: Ja.
0: En dan moest je eerst iets van 40.000 of 50.000 gulden stoppen in het potje van de spelers. En dan gingen ze erover nadenken om mee te doen.
2: Ja.
0: Dus al die acties waarbij het Nederlands elftal ziet, al die spelers, dat levert ook allemaal weer centjes op.
2: Maar gaat het rechtstreeks naar die spelers of gaat het gewoon naar de FIFA?
0: Gaat het spelerspotje.
2: Oh ja,
0: okay. Ja, het spelerspotje.
2: Ah.
0: En van de KNVB en van de FIFA krijgen ze natuurlijk al die bonussen nog. Wanneer je scoort, wanneer je wint, als je een ronde verder komt en zo. Net als met de Champions League.
2: En dat potje, daar gaan ze dan... uitstapje van doen of zo? Wat is dat?
0: Ja, dan gaan ze een keer een avondje van survival of zo in Almere.
2: Echt waar? Wat een armoe.
0: Ja.
2: Zou jij dat leuk vinden?
0: Nou, ik zou dat wel leuk vinden, ja.
2: Ja?
0: Ja.
2: Oh.
0: Het is altijd wel nadeel. Je moet wel extra kleren meenemen. Want je kan ook in het water vallen.
2: Ja, het is ook altijd in je vrije tijd. Vind ik ook zo jammer.
0: Ja. Zullen we dat een keertje gaan doen?
2: Nee, ik ga niet mee.
0: Ik heb eind juni heb ik nog
3: dit
0: wel wat te doen.
3: Dit is deze week de Polder

0: doet.
1: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Zo'n plaat waarin voor emotie aan verbonden zit. En veel emotie. Procol Harum en The Wider Shade of Pale. En Benter zat ervoor. Zij heeft deze week de polderplaat met 3, 2, 1.
1: Gefeliciteerd.
0: Alsjeblieft.
1: Dankjewel.
0: Taylor Swift heb ik voor je klaarstaan met Elizabeth Taylor. Morgenochtend, woensdagochtend, hebben we natuurlijk ook weer Naomi bij ons in de uitzending.
1: Ja, Naomi absoluut.
0: Man over school en opvoeding.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik denk, je komt inderdaad. Even, waar gaat ze het over hebben?
1: Ja, maar ik wil ook niet alles weggeven. Hè. Dat is natuurlijk ook maar zoiets. Nou, ik zal het wel doen. Het gaat over van aanbodgericht naar vraaggericht. Ergens in de afgelopen 15 jaar is de opvoedstijl aan het veranderen. En daar gaat ze het over hebben morgen.

0: Dit is Flevoland.
1: Almere, nee. Dronten, nee. Zwifterband, nee.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er zijn mensen, als ze ouder worden, die zitten de hele dag voor de tv. Maar dat is foute boel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Jong, oud, het maakt hem allemaal niet uit. Het is gewoon een ontzettend leuke man.
0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben al bijna 2 jaar bezig. Ik geloof dat ik zo'n beetje iedere graspriet in Lelystad wel met coördinaten en alles heb doorgestuurd.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Hendricks, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
7: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
6: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Assistenttrainer Nordin Boukari vertrekt na 1 seizoen bij Almere City. Bij een bedrijfspand in de molenbuurt van Almere Buiten keert cameratoezicht terug vanwege een recente explosie. En de gemeente Lelystad zegt flink haar best te hebben gedaan voor het trainingscentrum voor hoogrisicohonden in de stad.
9: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien. Soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Geen files in Flevoland, maar wel een aantal snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de Elementendreef in Almere in beide richtingen. Dat geldt ook voor de Kobaltstraat in Almere. Dan in Lelystad een controle aan de Larsserdreef. En in Noordoostpolder bij Ens op de N352 in beide richtingen. Bij hectometerpaal 15,8. Tijd voor een uur Flevoland Muziekland. En ik kan jouw hulp zometeen goed gebruiken. Waarbij dan? Nou, dat vertel ik je zometeen na muziek van Elba Bones en The Racketeers en A Night in New York.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
14: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
16: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
17: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
18: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
19: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
21: Wow.
20: Kost je maar 3 minuten.
21: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
22: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
23: Goedemiddag.
24: Flevoland Muziekland.
23: Jordi Bouw.

Een meer zomers liedje bestaat er volgens mij helemaal niet. Ozone en Dracostea Dintai op deze wisselvallige dinsdag. Meerdere buien zijn er al overgetrokken vandaag. En er komen er nog wel een aantal over, hoor. Maak je maar geen zorgen. Het gaat behoorlijk regenen. Het is wel sneu natuurlijk, hè, voor iedereen die meedoet aan de avondvierdaagse. Volgens mij wordt die deze week gelopen in Zeewolde, Dronten en op Urk. Maar ik weet het goed gemaakt. Laten we al die deelnemers van de avondvierdaagse een beetje vrolijk maken door een liedje te draaien. En dat liedje dat moet dan wel gaan natuurlijk over de avondvierdaagse. Dus een nummer dat gaat over de avond of over wandelen. En jouw suggestie kan ik goed gebruiken, want ik heb er nog niet heel erg over nagedacht, moet ik zeggen. En daarom zit ik jou nu aan het denken. Een liedje over wandelen of over de avond. Jouw suggestie is welkom via WhatsApp of door te bellen. Dat kan op het telefoonnummer 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. Een liedje dat past bij de avond vierdaagse. Dus over de avond of over wandelen. En de leukste suggestie die draai ik verderop in deze uitzending. 0320 28 50 50. Dit zijn de Sisters.

0: Een nieuw nummer, gezongen door Niall Horan, Dinner Party. Zometeen draai ik nog Pat Benatar en Love is a Battlefield. Maar eerst een spelletje, dat speel ik vandaag met Nelleke uit Almere. Nelleke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik vroeg net aan Heel Flevoland, geef even een suggestie door als jij een liedje kent dat gaat over wandelen of over de avond, omdat op verschillende plekken in Flevoland deze week de avondvierdaagse wordt gelopen. Ben jij een beetje een fanatieke avondvierdaagse wandelaar?
1: Nee, alles behalve. Maar mijn kleinzoon die gaat volgende week pas de avondvierdaagse lopen en dan loop ik wel mee.
0: Oh, dan ga je een stuk meelopen?
1: Ja, ja.
0: Ook het hele stuk?
1: 1 of 2 dagen.
0: Nou ja, goed. Hoeveel kilometer?
1: 5 kilometer. Hij is 8.
0: Jij bent nog topfit dan ook, Nelleke.
1: Super.
0: Ja. Ja, anders ga je niet meelopen natuurlijk met je kleinzoon.
1: Ja.
0: En ga je dan niet voor de medaille, denk ik? Want dan moet je echt 4 dagen wandelen.
1: Nee, nee. Gewoon voor de gezelligheid.
0: En dan wat snoepjes mee, wat drinken. Wat lekkers.
1: Ja,
0: hoe heet je kleinzoon?
1: Milo.
0: Nou, doe Milo alvast de groeten.
1: Zal ik zeker doen.
0: Ja. Nelleke, de reden waarvoor ik jou bel is omdat je weer hebt meegedaan met het spelletje vandaag. Wat is het verschil tussen de linker- en de rechterfoto? En ik heb van meerdere mensen begrepen dat die van vandaag toch wel heel pittig was.
1: Ja, niet eens zozeer om te vinden wat het verschil was, maar meer van wat is het eigenlijk?
0: Ja, hoe omschrijf je het dan, hè?
1: Ja, het leek mij een soort deegroller of zo.
0: Een deegroller op de Urkerdag.
1: Ja, dat is een of andere grote. Naast die jonge ijsschepper stond een grote ton en daar stak iets houts uit. En op de rechterfoto ontbrak daar een puntje van.
0: Ja, nee, ik kan me heel goed indenken dat je zegt dat is een deegroller. Ik heb zelf
1: was
0: namelijk
1: het
0: ook. Ja, nee, geen idee. Ik was er niet bij. Het is bij die foto. Nee, ja, ik reken het gewoon helemaal goed hoor. Maak je geen zorgen. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Dan gaan we nu door naar de leukste ronde. Je weet hoe het werkt, hè, met dat Rad van Fortuin.
1: Ja,

0: al in de kast liggen van ons?
1: Nou, ik heb al 2 schorten.
0: Ja.
1: Ik heb van heel lang geleden een t-shirt.
0: Ja.
1: Ja, en een spelletje.
0: Ja.
1: Ligretto.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik heb ook wel een chocola gewonnen.
0: Chocola?
1: Maar die is in de kast.
0: Ja, die is al op. Ja, dat was het.
1: Ik geloof het wel.
0: Nou, dan heb je dit nog niet. En ik denk dat ik jou hier wel blij mee kan maken. Jij wint namelijk het Omroep Flevoland Vogelhuisje.
1: Oh, wat grappig.
0: En het leuke is, je kunt hem zelf in elkaar knutselen en beschilderen.
1: Dat zou ik doen.
0: Komt jouw kant op.
1: Ja, vind ik heel leuk.
0: Gaat richting Almere. En veel plezier volgende week bij de Avondvierdaagse.
1: Ja, en degenen die het deze week doen, ook allemaal veel plezier met de Avondvierdaagse. En je...

0: Bonus ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Het is precies 2:30. Goedemiddag. Bij een bedrijfspand in de Molenbuurt in Almere Buiten komt weer cameratoezicht vanwege een explosie pas geleden. Eerder dit jaar stonden er ook camera's na een explosie en een onbekende dreiging. Het getroffen pand staat aan de Oliemolenstraat. De voordeur is nu 2 keer kapot geblazen. En omdat de kans op herhaling groot blijft, komt er weer cameratoezicht en die camera's blijven staan tot midden juli. De gemeente Lelystad zegt flink haar best te hebben gedaan voor het trainingscentrum voor hoogrisicohonden in de stad. Eerder vandaag werd duidelijk dat het Molossor trainingscentrum weg moet van de huidige plek, omdat de locatie op industrieterrein Noordersluis een nieuwe bestemming krijgt. Het centrum heeft nog geen nieuwe plek, waardoor de eigenaresse met de handen in het haar zit. De gemeente laat nu weten dat er uitgebreid is meegedacht over een alternatieve locatie, maar dat die niet is gevonden. En dit komt onder meer door het omgevingsplan dat regels voorschrijft voor plekken in de stad. En ook waren meerdere plekken ongeschikt voor zowel mens als dier, aldus een woordvoerder. En assistenttrainer Nordin Boukari vertrekt na 1 seizoen bij Almere City. Na een evaluatie hebben club en coach besloten om de samenwerking niet voor te zetten. Boukari was sinds afgelopen seizoen werkzaam in de technische staf van hoofdtrainer Jeroen Rijsdijk, die eveneens per 1 juni het veld moest ruimen. Anoush Dastgier, de nieuwe hoofdtrainer, mag op zoek naar 2 nieuwe assistenten. Ook Danny Schenkel kondigde namelijk eerder al aan om te vertrekken. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws, dat lees je op de website en in de app.
7: Goedemorgen. Er staat vandaag van alles te gebeuren. De dag verloopt tamelijk wisselvallig in Flevoland, met gedurende de dag meerdere buien die worden aangevoerd. In de loop van de middag is bij sommige buien ook kans op onweer, hagel, windstoten en veel regenwater in een korte tijd. Dus houd daar rekening mee als jij naar buiten moet, dat het in de loop van de middag lokaal echt wel eventjes flink kan doorplensen. Na temperatuur voor de buien uit kan het nog zo'n ruim 20 graden worden. En daarbij staat de meest matige wind uit het zuidwesten. In de loop van de avond dan wordt het overal droger. Je hebt te maken met enkele opklaringen. De dagen na woensdag lokaal een buitje. Maar vanaf donderdag wordt het weer een stuk wisselvalliger. Met toch wel meerdere buien die mogelijk zijn.
6: Een wisselvallige week, dat is het wel. Dankjewel. De verkeersinformatie dan. Geen files in Flevoland, maar heel wat snelheidscontroles. Ga er maar even goed voor zitten. Op de A6 wordt je geflitst. Muidenberg-Lelystad bij Almere bij 56,5. De elementendreef in Almere en de Kobaltstraat in Almere worden in de gaten gehouden. Dat geldt ook voor de Larsendreef in Lelystad in beide richtingen een controle. En bij Ens op de N352 wordt je ook geflitst in beide richtingen. Bij hectometerpaal 15,8. De avondvierdaagse wordt op meerdere plekken in Flevoland gelopen deze week. Het wordt wel behoorlijk regenachtig, dus laten we die mensen die eraan meedoen een hart onder de riem steken. En hoe kun je dat nou het beste doen? Nou, door natuurlijk een toepasselijk liedje te draaien. Een liedje dat gaat over wandelen of over de avond. Als jij daar nog een suggestie voor hebt, geef het snel nog even door, want ik wil over een minuut of zes een van de suggesties gaan draaien.
8: Flevoland. Goedemiddag.
9: Flevoland Muziekland.
8: Jordi Bouw.

Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissies...

0: Miles Smith and Stay If You Wanna Dance. En Huey Lewis en de nieuws daarvoor. And Stuck With You. Een zoete inval hier in de studio. Er zijn 9 kinderen uit Lelystad van een school. En die zijn hier even bij Omroep Flevoland op bezoek. Ik heb nu hoog bezoek van...
1: Eliana.
0: Hallo. Hoe is het met je?
1: Goed met u?
0: Ja, met mij gaat het ook goed. Ik vind het fijn dat je dat eens een keer aan mij vraagt. Meestal vraag ik het alleen maar aan anderen, maar jij vraagt het ook aan mij. Je bent hier vandaag bij Omroep Flevoland. Wat vind je ervan?
1: Leuk om op de radio te zitten. En ja, ik vind het best interessant.
0: Nou, wat vind je interessant?
1: De radio, hoe het eruit ziet, wat ik altijd niet verwacht.
0: Groot is het, hè, hier. Ja, en al die lampen die dan op je schijnen en zo. En hoe oud ben je?
1: 10 jaar.
0: En waar zit je op school?
1: C. Arend,
0: in Lelystad. En hoe zijn de andere jongens en meiden uit jouw klas?
1: Ja.
0: Zijn ze wel aardig voor je?
1: Soms en soms niet, maar het blijft wel leuk.
0: En je bent nu op de radio geweest en op de televisie. En ze staan in de rij, om even wat te zeggen. Bijvoorbeeld, er staat nu nog iemand naast jou. Wie ben jij? Moet je even bij de microfoon komen.
2: Alex Tatio.
0: Hallo. Hoe is het met jou dan?
2: Goed.
0: Ben je net zo zenuwachtig als je voorganger?
2: Ja.
0: Ja, je bent zo in één keer dan op de radio, hè? Ben jij ook 10 jaar oud?
2: Nee.
0: Hoe oud ben jij dan?
2: 9.
0: Wanneer word je 10?
2: 26 december.
0: Oh, dat duurt nog eventjes. Op tweede kerstdag. Dat is leuk. Wat vind jij van Omroep Flevoland tot nu toe?
2: Leuk.
0: Wat vind je er leuk aan?
2: Dat je op radio kan zijn. Dat je kan... Ja.
0: Een beetje kan kletsen.
2: Ja.
0: Ja. En je hebt nog een klasgenootje meegenomen. Kom ook maar even bij de microfoon. Dit is de kans van je leven. Dat doe je nooit meer natuurlijk. Hallo, ik ben Jordi. Wie ben jij?
3: Hoi.
0: Wie ben jij?
3: Ik ben Isabella.
0: Isabella, hallo. Jij bent vast 10 jaar oud.
3: Ik ben 12.
0: 12. Oh, verkeerd gegokt. Hoe vind jij het hier om te zijn? Ja, dat is de microfoon. Ja.
3: Ik vind het goed om hier te zijn. Het is leuk.
0: Ja. Maar toch wel een beetje spannend ook, hè?
3: Nee.
0: Niet spannend? Oh. Nou ja, misschien kun je mijn opvolger wel worden over een jaar of 10.
3: Nee.
0: Nee, dat lijkt je helemaal niks. Maar ik zie wel nog een ander meisje uit jouw klas. Die zit nu alweer te stralen. Hallo, wie ben jij?
4: Ik ben Noor.
0: Dag Noor. Ik ben Jordi. Ga lekker zitten. Je bent er nu toch? Heb je al wat drinken gekregen eigenlijk?
4: Nee.
0: Oh, dat is wel heel slecht.
5: Zometeen.
0: Nou. Zometeen, dan krijgen jullie dat. Ik heb het idee dat jij wel heel graag bij de radio wil werken later.
4: Nee.
0: Ook niet. Wat doe je hier dan?
4: Ik ben op excursie.
0: Op excursie, bij de omroep. En wat wil je straks allemaal nog gaan bekijken, denk je?
4: Wat bedoelt u?
0: Nou, waar wil je nog kijken in het pand? Misschien bij de grote televisiestudio of op de redactie waar allerlei mensen aan het werk zijn?
4: Ik denk bij het museum, soort van.
0: Bij het museum, met al die oude radio's. Heb je de oude radio's hier in de studio al gezien eigenlijk?
4: Nee. Oh, die
0: wel. Ja, zijn mooi, hè? Zou je er eentje mee naar huis willen nemen?
4: Nee.
0: Nee, dat laat ik ze hier gewoon staan. Jij had nog één vraag. Toe maar dan, naar de microfoon. Wat wilde je vragen?
6: Een mededeling voor iedereen.
0: Een mededeling, ja?
6: Ik zou echt naar hier komen.
0: Naar Omroep Flevoland. Nou, straks files voor de duur. Dat zal wat zijn. Wil je nog aan iemand de groetjes doen?
6: Naar mijn oma, naar mijn tante en naar iedereen.
0: Aan iedereen. Aan heel Flevoland de groetjes van jou. Nou, heel veel plezier jullie met z'n allen hier bij de Omroep. En wie weet zien we jullie wel weer een keer over een jaar of 10. Als presentator. Ja, hè? Dit is Denise Williams.

0: nou niet gek.
1: Samen met Welten, samen met Leeuw Kleine en Maak me nou niet gek. Nou, dat was even een leuke verrassing net. Een aantal kinderen van basisschool De Zeearend in Lelystad waren hier onverwachts in de studio. Maar ik moet nog wel eventjes wat afhandelen natuurlijk. Want ik vroeg je aan het begin van dit uur om wat liedjes door te geven die te maken hebben met de avondvierdaagse. Dus liedjes die gaan over wandelen of over de avond. Nou, daar is zeker gehoor aan gegeven. Bijvoorbeeld door Sis die zegt, vandaag ben ik gaan lopen. Gezongen door Agda en de Munnik. Dan heb ik hier Gerrit Ponsteen. Die komt met The Dire Straits. En natuurlijk The Walk of Life. Ja, die had ik zelf moeten verzinnen eigenlijk. Of, zegt Gerrit, Duo Karst. De paden op, de laden in. Het is niet mijn favoriet, maar ik sla me er wel doorheen. Dan ga ik hem niet draaien, Gerrit. Hier nog een berichtje binnengekregen van Dick. Die komt met een liedje uit de jaren 50. Le Paul en Mary Ford en Walking and Whistling Blues. En dan heb ik ook nog een berichtje binnengekregen van Ageet. Die komt met een liedje dat eigenlijk een beetje van de Nijmeegse Vierdaagse is. 100 miles enzovoort. Dus ja, er zijn heel veel suggesties, zegt Ageet. Maar ze heeft ook nog een ander goed idee. Namelijk het volgende nummer. Ga ik dus ook draaien. Gary and the Pacemakers. And You Never Walk Away.

0: Dit is Flevoland.
1: Almere, nee. Dronten, nee. Zwifterband, nee.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er zijn mensen, als je ouder wordt, die zitten de hele dag voor de tv. Maar dat is foute boel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Jong, oud, het maakt hem allemaal niet uit. Het is gewoon een ontzettend leuke man.
0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben al bijna 2 jaar bezig. Ik geloof dat ik zo'n beetje iedere graspriet in Lelystad wel met coördinaten en alles heb doorgestuurd.
4: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
5: Hendricks, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
6: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
5: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Bij een bedrijfspand in de Molenbuurt in Almere-Buiten komt opnieuw cameratoezicht vanwege een explosie pas geleden. En assistent-trainer Nordin Boukari vertrekt na 1 seizoen bij Almere City. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je om 3:30.
10: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9:00 vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: ANWB verkeersinformatie. Op de N50 is het aan beide kanten druk. Richting Zwolle tussen Ens en Kampen Noord 5 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Kampen en Ens ook 5 minuten. Dan flitsers, die zijn er ook gezien. Op de Larserdreef in Lelystad staat geen exacte locatie, maar rijd daar gewoon zoals je hoort te behouden aan de snelheid. In beide richtingen wordt gecontroleerd. Ook op de N352 in Ens, de Schokkenring. Daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaaltje 15,8.
9: Het is zover. Studio Flevoland is nu namelijk begonnen. We hebben goede gesprekken deze middag en natuurlijk ook muziek. Laten we dit keer eens beginnen samen met Dasha en Austin.
13: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
15: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
17: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
18: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Desja en Austin. Odeke, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jordi.
0: Ja, normaal gesproken ben ik pas in de middag op de radio te horen natuurlijk. Behalve vanochtend.
1: Wat dan?
0: Ja, ik was even op de radio bij de collega's van Omroep Gelderland.
1: Oh, waarom?
0: Nou, ik zat naar die zender te luisteren en toen hoorde ik een vraag voorbij komen. Welke presentator nam precies vandaag 4 jaar geleden afscheid van het RTL Ontbijtnieuws?
1: Ah.
0: Ja, ik denk dat weet ik.
1: Ja, dat weet ik ook wel.
0: Jan de Hoop.
1: Jan de Hoop, ja.
0: Ik denk, ik ga een appje sturen. En zo waar, ik werd gebeld.
1: Echt waar? Was jij een kandidaat bij Omroep Gelderland?
0: Ja, ja, bij Rob in de uitzending. En ik heb natuurlijk het antwoord gegeven, Jan de Hoop. En toen kreeg ik ook nog een vervolgvraag over een zanger uit de jaren 60 die een bepaald album had uitgebracht. Ik zeg, joh, ik ben 28. Geen idee, geef me even een hint. Toen gaf hij de voornaam van die zanger, Frank. Toen dacht ik, nou, het zal er wel Frank Sinatra zijn. Gokje, was goed. Vervolgvraag was, waar ligt de Mariahoeve in Gelderland?
1: Oh, dat had ik niet zo geweten, denk ik.
0: Gelukkig hebben wij de rubriek Buur op een uur gehad. We hebben ze een keer gesproken in de uitzending. De Mariahoeve in Putten, dus dat had ik ook nog eens goed. En daarmee win ik een Omroep Gelderland verrassingspakket.
1: Oh, zouden die dan ook een Omroep Gelderland washandje hebben? Zoals wij ook een washandje hebben.
0: Ja, of heel veel pennen of zo.
1: Gastendoekje.
0: Ja.
1: IJskrabber.
0: Wat hebben we nog meer hier?
1: Een vogelhuisje.
0: Keukenschort, lijkt me ook leuk.
1: Ja. Nou, neem je dat mee als je het gewonnen hebt?
0: Ja, ik ga het mee.
1: Even weten wat concurrenten geven.

0: Wij hebben iedere dag een rebus. Deze rebus heb jij gemaakt. Die zie ik nu voorbij komen.
1: Oh, dat heb ik ook alweer gemaakt.
0: Wat is die moeilijk?
1: Nee joh. Nee.
0: Ja, een E in een D. Wat is dat nou weer?
1: D in E. Nee, E in D. Ja, maar echt een geoefende rebus man of vrouw, die kan dit hoor.
0: Oh, dan is het misschien E in D en ja. Die letters vormen dan het woord.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Oké. Nou, dan toch een keer een stille, of nee, niet zo stille hint. Maar een hint voor de mensen thuis als je die rebus mee zit te puzzelen. Het is dus E in D en dat samen, dat is één woord.
1: Ja, en als er nou binnen een kwartier niemand reageert, dan weten we dat dit te moeilijk is. Gaan we een hint geven, goed?
0: Ja. Ja, met kinderboeken, spelletjes, online lessen en sociale media proberen zij een taal in leven te houden die voor veel Surinaams Hindoestaanse families verbonden is met herinneringen, familieverhalen en identiteit.
1: Want het Surinami wordt steeds minder gesproken door jongere generaties, terwijl juist daarin een stuk geschiedenis en cultuur verborgen zit.
0: Ja, drie vrouwen met Surinaams Hindoestaanse roots die zitten achter deze site. Twee daarvan die zijn hier bij ons om meer te vertellen over hun initiatief Surinami Bol. Ik heb het over Sunaysha Gadjadar. Gadjadar. Ja, ik moet de klemtoon ligt net even anders. Gadjadar. En Warsha Narain. Goedemiddag, al twee.
2: Goedemiddag.
0: Sunaysha, om met jou even te beginnen. Jullie merkten eigenlijk een aantal jaar geleden dat steeds minder jongeren Surinami spreken. Had je echt het gevoel van nu moeten we iets doen, want anders gaat het echt verloren?
2: Nou, het was iets wat je eigenlijk al merkte als je opgroeit. Dan praat je voornamelijk Nederlands met je familie, met je neven en nichten. Maar het besef dat wij misschien een verschil kunnen maken, dat kwam later. En ik had mijn baan gesetteld, gezin. En op een gegeven moment denk je, hey, ik wil iets doen. Ik had een achtergrond in de media. Ik heb bepaalde skills opgebouwd en ik wilde iets terug doen voor mijn community.
1: Ja, en daarom moet er dus meer Surinami eigenlijk gesproken worden. Maar hoe goed is jouw Surinami dan, Warsha?
3: Best goed.
1: Ja? Vloeiend ook, net als Nederlands?
3: Nou redelijk. Ik ben hier geboren en getogen. En ik heb eigenlijk tot mijn vierde alleen Surinami gesproken. Was van mijn ouders een bewuste keuze om dat ook echt mee te geven. Ben vervolgens naar school gegaan. Het is ergens in een laadje beland en vervolgens tot mijn 15e het eigenlijk niet meer gesproken. En alleen echt met de oudere mensen in de familie van, ja, wil je wat drinken? Hoe gaat het? En dat was het dan ook wel. En ergens daarna, rond mijn 16e, 17e, kreeg ik wat meer Hindoestaanse vrienden. Sunaysha en ik hebben samengewerkt bij de Hindoe-omroep. Dan zit je wel echt in die community, dus dan spreek je de taal wat meer. En toen is dat langzaam weer teruggekomen.
0: Ja.
3: En inmiddels weer met de dames eigenlijk praten we best wel veel onderling Surinami.
0: Ja, want Sunaysha, eventjes over die taal. Hè? Want het komt oorspronkelijk uit India, maar het is wel een soort verbastering van een dialect dan daar? Of
2: ja,
0: moet je
2: absoluut.
0: Dat zien?
2: In 1873 zijn contractarbeiders vanuit India naar Suriname gebracht om te werken op de plantage. En ze namen daarbij dus hun taal en cultuur mee. In Suriname is die taal zeg maar zich gaan mengen met het Nederlands, het Engels, het Sranang Tongo. En zodoende is die weer naar Nederland gebracht. Dus het is een hele unieke taal, want nergens anders vind je zo'n combinatie. In India is de taal in Zuid-Amerika gebracht naar Europa. Dus het is vrij uniek. En het wordt gesproken door toch wel een kleine gemeenschap, een kleine groep mensen. Dat maakt het dus nog unieker.
0: Ja, dus het is niet zo dat als je op vakantie gaat naar India, dat mensen jou meteen kunnen verstaan.
2: Ze kunnen me misschien verstaan, maar je hebt echt een dialect. Je voelt dat het woorden wat anders zijn. Dus het lijkt een beetje op elkaar, maar het is toch weer heel anders qua grammatica of qua woorden die gebruikt worden.
1: En jullie zetten je dus in om die taal echt levend te houden, hè? Dat mensen dat nog steeds gaan spreken, anno 2026. Maar dan zou je ook kunnen denken, ja, het zijn maar wat woorden. Waarom wil je hier zoveel energie in steken?
3: Nou, ik denk dat wij wel heel realistisch zijn dat het een taal is die uiteindelijk zal uitsterven. En wij proberen met onze inzet dat moment wat langer uit te stellen. De gemeenschap wordt ook. De gemeenschap wordt natuurlijk steeds groter. Maar ja, iedereen raakt steeds meer gesetteld in de Nederlandse maatschappij. Of in de Amerikaanse, voor de Caribische kant daar. Het wordt steeds meer. Steeds minder gesproken. Wij vinden het. Echt wel een mooi onderdeel van onze taal, van onze cultuur. En wij vinden het gewoon wel. Het roept ook een beetje. Ja, het roept best wel veel gevoel ook op als je de taal spreekt. Je hebt bepaalde woorden die heb je niet in het Nederlands. En het heeft een bepaalde, ja, hoe zeg je dat? Het is een gevoel wat je hebt van het spreken van de taal met je ouders, met je grootouders.
2: Geeft een andere dimensie.
3: Ja, en dat vinden wij een heel mooi aspect van de taal. En dat willen we daarom heel graag behouden.
0: Ja, dan ben ik wel benieuwd naar zo'n woord of uitdrukking die je natuurlijk niet in het Nederlands
2: hebt.
0: Ja, je hebt een spelletje meegenomen.
2: Ik heb een spel meegenomen, dat is ons Tsunami Kwartet. En hier kunnen gezinnen, dus jonge gezinnen, spelenderwijs woordjes leren. En dit is bijvoorbeeld de kleur rood. Ja. Dat zeggen we laal.
0: Laal?
2: Ja. En we hebben ook bijvoorbeeld harrier, dat is groen. Maar blauw noemen wij eigenlijk gewoon blauw.
1: Nou, dat kan ik wel onthouden.
2: Ja, dat kan je onthouden. Ja. Dus zo zie
0: je
2: maar.
0: Blauw zonder W dan.
2: Ja, zonder W. Dat is dan op de Tsunami manier geschreven. Maar zo zie je dus dat er echt wel een mix bestaat tussen woorden die wij gebruiken. En ja, tegenwoordig spreken we heel veel verbastering. Want sommige woorden hebben eigenlijk geen betekenis. Of tenminste, hebben wel een betekenis, maar die hebben geen Tsunami-vertaling. Dus dan gebruiken we gewoon Nederlandse woorden daartussendoor.
1: Ja. Het is natuurlijk geen toeval dat jullie juist deze week bij ons zijn, hè, Warsja? Want het is 5 juni deze week. En dan is het Prawasidin, de dag van aankomst.
2: Prawasidin.
1: Ja. Jullie kunnen dat beter dan ik. Wat is dat
3: Dat
1: voor
3: is
1: dag?
3: De 5 juni, dat is de dag dat in 1873... De eerste boot met de contractarbeiders aankwam in Suriname. De Lalaroek was het eerste schip. Er volgden nog vele. En dat is sinds een aantal jaar een dag, of eigenlijk de hele maand, staat dan in het teken van de Hindoestaanse immigratie. En dat is ook altijd de maand waarin wij het altijd het drukst hebben. Want dan hebben we heel veel evenementen en heel veel activiteiten in heel het land.
0: Is het eigenlijk een blije periode of toch niet?
3: Ja, het is voor veel mensen wordt het ook wel gezien als een dag van herinnering. Ik denk dat je het ook een beetje kan vergelijken met bijvoorbeeld Kitty Kotti. Met 1 juli, de afschaffing van de slavernij. Het is een moment om te vieren, maar het is ook een moment om te herdenken. Van de geschiedenis van onze voorouders had heel anders kunnen lopen als zij niet op die boot waren gestapt. En ook een
2: moment van dankbaarheid. Ja. De offers die zij hebben gebracht voor ons. Dat wij zijn hier nu in Nederland door hun offers.
3: Ja. Dus het is een maand met twee gevoelens eraan. Aan de ene kant momenten om te vieren dat we nu hier zijn en waar we als gemeenschap zijn gekomen, maar ook vooral een moment om te herinneren waar we vandaan komen.
0: Ja, nou, Kitty Kotti, die kennen de mensen nu inmiddels wel een aantal jaren al wat meer. Het krijgt algemene bekendheid hier in Nederland. Maar Prawasidin, dat kennen mensen misschien helemaal niet zo goed. Sonesje, vind je dat er meer aandacht voor moet komen?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we met heel veel mooie culturen naast elkaar leven. Hè? Hier in Flevoland, ook in Nederland. En ik denk dat het mooi is om meer te weten over elkaars cultuur. Zodat je het dialoog, hè, het gesprek, maar ook respect voor elkaar hebt. En dat het mensen ook dichter bij elkaar brengt. Want het is wel, als ik vaak vertel, mijn ouders komen uit Suriname. Suriname? Maar ik dacht dat je uit India kwam. Ja, ook uit India. Er zit natuurlijk een hele geschiedenis in. Het is ook een Nederlandse geschiedenis, hè? Want de boten vertrokken onder de Nederlandse regering destijds. Dus het is wel mooi om te vertellen hoe we hier met z'n allen

0: Hebben jullie ook een woord voor gezellig of zo? Dat is natuurlijk typisch Nederlands.
1: Oh, ja. Nou, ja, dat is denk ik, ja, dat is denk ik echt zo'n woord wat lastig te vertalen is in het tsunami.
2: Ja, bahut acha betekent heel goed. En goed kan je voor heel veel dingen vertalen. Dus het is een beetje een algemene term. Maar bahut gezellig zou ik dan zeggen. Best of both worlds. Ja.
0: Een goede combinatie dus. Nou, al die spelletjes, boeken, dat is allemaal te vinden op jullie website. Noem nog even.
2: www.tsunamibol.com. En tsunamibol betekent eigenlijk spreken. Tsunami.
0: Oké, heel goed. Nou, dat kunnen vanaf nu heel veel meer mensen gaan doen. Dank jullie wel dat jullie hier naartoe wilden komen. Warsa Narijn en, nou ga ik het goed zeggen hoor, Sunaysha. Gajadar.
2: Gajadar.
0: Oh, vier verkeerd.
1: Blijf oefenen.
2: Komt goed.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je

0: voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Bij een bedrijfspand in de Molenbuurt in Almere-Buiten komt weer cameratoezicht vanwege een explosie pas geleden. Eerder dit jaar stonden er ook camera's na een explosie en een onbekende dreiging. Het getroffen pand staat aan de Oliemolenstraat. De voordeur is nu 2 keer kapot geblazen. En omdat de kans op herhaling groot blijft, komt er weer cameratoezicht. En die camera's blijven staan tot midden juli. De gemeente Lelystad zegt flink haar best te hebben gedaan voor het trainingscentrum voor hoogrisicohonden in de stad. Eerder vandaag werd duidelijk dat het Molosser trainingscentrum weg moet van de huidige plek, omdat de locatie op industrieterrein Noordersluis een nieuwe bestemming krijgt. Het centrum heeft nog geen nieuwe plek, waardoor de eigenaresse met de handen in het haar zit. De gemeente laat nu weten dat er uitgebreid is meegedacht over een alternatieve locatie, maar dat die niet is gevonden. En dat komt onder meer door het omgevingsplan dat regels voorschrijft voor plekken in de stad. En ook waren meerdere plekken ongeschikt voor zowel mens als dier, aldus een woordvoerder. En assistenttrainer Nordin Bukhari vertrekt na 1 seizoen bij Almere City. Na een evaluatie hebben club en coach besloten om die samenwerking niet voor te zetten. Bukhari was sinds afgelopen seizoen werkzaam in de technische staf van hoofdtrainer Jeroen Rijsdijk, die eveneens per 1 juni het veld moest ruimen. Anoush Dasgier, de nieuwe hoofdtrainer, mag op zoek naar 2 nieuwe assistenten, want ook Danny Schenkel kondigde eerder al aan om te vertrekken. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze provincie, dat lees je op de website of in de app.
8: Goedemiddag. Middag is het tamelijk wisselvallig in Flevoland met meerdere buien die over de provincie trekken vanuit het zuidwesten. En enkele buien kan best pittig uitpakken met kans op onweer en veel regenwater in korte tijd. Er staat een meest matige wind uit het zuidwesten en veel warmer dan graad of 20 wordt het vanmiddag niet meer. Vanavond wordt het wel een stuk rustiger. Lokaal blijft nog wel een buitje mogelijk. Op de meeste plekken is het droog. Ook vannacht is dat het geval. En het koelt uiteindelijk af naar zo'n 14 of 15 graden op de meeste plaatsen. En dan morgen krijgen we wederom te maken met een licht wisselvallige dag. Vooral in de ochtend vallen enkele buien. In de middag is het vaak droog. Maar in de avond en dan volgen alweer nieuwe buien. En het blijft frisjes met zo'n 18 tot lokaal 20 graden.
9: ANWB verkeersinformatie dan. Op de A27 Almere-Gorkum, daar heb je wat vertraging tussen Bilthoven en Houten. 10 minuten extra. En er zijn ook flitsers gemeld. Ik heb er maar liefst 2. Op de Larsardreef in Lelystad is een controle. Wordt niet bijgezegd waar die precies staat. Maar je bent gewaarschuwd. En ook op de Schokkenringweg, de N352 bij Ens. Een controle. En dat is bij hectometerpaaltje 15,8.
7: We hadden het eerder deze uitzending over de rebus van vandaag. Dat die te moeilijk zou zijn. Nou, dat valt heel erg mee. Oh, Peter, ja? die weet het al hoor.
9: Maar dat is 1 iemand.
7: Ja, 1 iemand.
9: Nou, ik ga hem zo nog een keer aanzetten. Zet je tv snel aan en kijk of je hem kan oplossen.
7: E in D, dat is de hint.
6: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.
10: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all 9, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out? It

0: Jason Mraz en I'm Yours. Ik zie jou alleen maar met je toetsenbord bezig.
1: Ja, want ik moet mensen erop wijzen dat die meedoen aan de rebus,
0: ja,
1: dat ze het niet helemaal goed hebben.
0: Nee, er is wat verwarring over het eerste plaatje.
1: Ja, ja, het is een E in een D.
0: Ja.
1: Ja, en mensen interpreteren dat als het woord de.
0: Nee.
1: Maar dat is niet goed. Het heeft echt iets te maken met E in D.
0: Dat vormt weer een woord.
1: Ja, dus ik zit nu iedereen die heeft geschreven de examenfeest op school. Iemand schreef al de examenfeest.
0: Ik ga dat nu helemaal voorzeggen.
1: Oh, ja. Nee, kennen jullie geen... Oh, shoot. Ik zit hier echt helemaal niet op te letten.
0: Hebben we nog een andere rebus toevallig?
1: Nee, maar goed.
0: Dit heeft niemand
1: iemand
0: gehoord.
1: Iemand zei van, ja, jullie kunnen geen Nederlands. Want jullie schrijven het verkeerd. Het is niet de...
0: Nee.
1: Nee.
0: E in D.
1: Nee, dus ja, E in D is het. Ik heb het niet... Nou, misschien hebben mensen niet opgelet. Radio is een heel vluchtig medium. Niemand heeft het gehoord dat ik het antwoord al heb verklapt. Maar wat erg.
2: Oh, zit dat zo?
0: In Nederland is er pas sprake van een hittegolf als het 5 dagen op rij boven de 25 graden is. En dan moet er ook nog drie van de 5 dagen moeten nog tropisch zijn. Zo zit het ook alweer. Dus boven de 30 graden dan.
1: Ja, en de Bilt is een plaats dat net naast Utrecht ligt. En er wonen iets meer dan 40.000 inwoners. Het is dus niet heel erg groot. Maar wie heeft nou bepaald dat de Bilt de weerhoofdstad van Nederland is? In O zit dat zo, zoeken we dat antwoord. En dat kunnen we vragen aan Peter Siegmund van het KNMI. Peter, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, waarom is nou de Bilt de plek waar bepaald wordt of er sprake is van een hittegolf?
3: Nou, dat is een combi van een aantal dingen. Kijk, de Bilt ligt mooi in het midden van het land. Nederland heeft een zeeklimaat. Aan zee is het echt anders dan in het binnenland. Maar in het noorden is het ook anders in het zuiden dan in het zuiden. En KNMI ligt zowel noord-zuid in het midden als oost-west. Dus mooi in het midden. Daarnaast is het zo, het KNMI meet al heel lang in de Bilt. Sinds 1901, de langste meetreeks van het KNMI. Dus als er iets gebeurt op temperatuurgebied, dan kunnen we dat met heel lang in het verleden vergelijken ook nog eens een keer. Dus daarom gebruiken wij de Bilt. Daar zit het KNMI sinds 1897. Ja, het is ooit dus begonnen in Utrecht. Dat werd te klein en nou ja, daarom zijn we naar de Bilt gegaan. Maar wel netjes in het midden.
0: Ja, maar is er dan ook nog een reden voor dat het KNMI op een gegeven moment naar de Bilt is verhuisd?
3: Daar was een gebied beschikbaar met een prachtig pand. Een oud vrouwenklooster was het. Daar is toen het KNMI begonnen. Dat is de reden. Het is Park Zandwijk. Als je van Utrecht naar Zeist gaat of naar de Bilt, dan kom je er langs aan de rechterkant. Mooi natuurgebied, mooie bomen. Ja,
1: ja, mooi gebied dus. Nou dacht ik, ja, als je een gemiddelde zou nemen hè, om de temperatuur te meten, dan zou je kunnen denken, ik neem een plaats in het zuiden van het land en een plaats in het noorden van het land. En dat middelen we. En dan kijken we of daar een hittegolf uit ontstaat. Zou dat niet kunnen?
3: Je kunt het doen, alleen ja, dan zo'n gemiddelde, dat komt nergens lokaal voor. Dus dan weet je niet waar je het precies over hebt. Bekijken, als we gaan kijken van naar trends of zo, kijken we bij sommige grootheden wel naar gemiddeldes. Bijvoorbeeld bij neerslag kun je niet de neerslag van de Bilt nemen, want dat is te variabel in Nederland. Daar hebben we 13 stations, daar middelen we over. Mooi verspreid en bij de zonneschijn, dan moet je ook echt wat meer stations pakken. Dus we hebben wel vergeleken wat je krijgt als je middelt of juist niet. Maar bij temperatuur is het gewoon ja, niet handig. De verschillen zijn te klein en nogmaals, dan wordt het een soort fake ding. Een hittegolf die nergens echt bestaat.
1: Ja, je zou ook... kijk, nu ligt de Bilt en het KNMI in een vrij landelijk gebied, hè, met een bos en zo, heel groen. Dus daar, ja, dat is misschien wel wat koeler dan in een stad waar heel veel stenen liggen.
3: Ja.
1: Geeft het dan niet een beetje een vertekend beeld?
3: Ja, het geeft een vertekend beeld. Het KNMI meet bewust buiten de steden om het stadseffect niet mee te nemen. Maar natuurlijk, heel veel mensen wonen in de stad. Ze werken ook samen met weeramateurs die juist wel vaak in de stad meten. Dus we willen het ook wel weten. Het is wel zo, het stadseffect is de ene keer meer dan het andere. Het hangt echt van de wind af en van allerlei andere dingen. Dus nou ja, het is ook niet constant. Maar inderdaad, de stad is het warmer dan daarbuiten.
0: Ja, aan het begin struikelde ik nogal een beetje over de hittegolf.
3: Hoe
0: hoe zit het nou ook alweer?
3: Ja, nou ja, je moet minstens 5 dagen hebben met elk minstens 25 graden in de Bilt. En dan ook nog eens 3 daarvan moeten minstens 30 zijn.
0: Wie heeft dat nou bepaald eigenlijk, zo ingewikkeld?
3: Ja, nou dat hebben we zelf bepaald. En laat ik zo zeggen, er is geen werelddefinitie voor dit soort dingen. Verschillende landen doen dat ook op hun manier. Ik bedoel, als de Spanjaarden het op onze manier zouden doen, zou je daar altijd een hittegolf hebben.
1: Ja.
3: Maar de Belgen doen het wel hetzelfde als wij. Maar bijvoorbeeld de Engelsen doen in het zuiden van het land anders dan in Schotland. Dus dat hebben we zelf bepaald.
1: Oh ja, dus dan ook weer regionaal bepaald daar een beetje.
3: Ja, daar wel, ja.
1: Ja.
3: Ja.
1: Nou, jullie gebruiken daar natuurlijk een thermometer voor. Ik vroeg me af, hoe vaak checken jullie dat nou of dat goed is afgesteld?
3: Ja, en ik weet dat niet. Dat is een beetje stom misschien. Maar kijk, we hebben een afdeling van 50 mensen die zich bezighouden met alle apparatuur. En er zijn normen van de Wereldmeteorologische Organisatie, hoe nauwkeurig dat moet zijn en moet blijven. En dat wordt regelmatig gevalideerd met nog weer betere thermometers. Dus het is wel een enorme systeem om dat goed te doen. Maar goed, ja, mijn vak is meer gebruik maken van die temperaturen dan ze zelf meten.
0: Ja. En hou jij dat dan ook de hele dag in de gaten, wat de temperatuur is?
3: Nou, vaak kijk ik wel eventjes. Ja hoor, vandaag wil ik echt even weten. Nu was het vooral, waar komt de neerslag vandaan? Maar zeker als het een warme dag is, dan hebben we de 25 graden al gehaald of de 30 graden. Ik ben van het klimaat, dus meer van de grote trends. Maar ik ben ook altijd nieuwsgierig naar vandaag.
0: Ja. Tuurlijk. Ja. En nu we je toch in de uitzending hebben, komt er binnenkort nog een hittegolf aan eigenlijk?
3: De meeste jaren, eens even kijken. Deze eeuw hebben we iets van 19 hittegolven gehad in 25 jaar. Dus wel een redelijke kans, maar
0: Niet te ver weg.
3: Al bijna wat te zeggen. Ja. De bodem is droog, dus mocht het heel zonnig worden, dan is het makkelijker om heet. Dat krijg je dan. Maar dan moet de lucht wel uit het zuiden komen en dat weten we gewoon nog niet.
1: Nee, maar er bestaat niet zoiets als een koude golf of zo, hè? Dat we daar een record mee breken, dat je dat een paar dagen op rij moet hebben.
3: Nou ja, het woord koude golf bestaat wel, jawel. Alleen die hebben we al heel lang niet meer gehad. In 2012 voor het laatst, en ik weet uit mijn hoofd niet precies wat de definitie is, maar je moet 5 dagen op een rij in ieder geval de hele dag onder nul hebben. En dan moet ook nog een dag van minstens min 5 of zo. Maar goed, dus we hebben hem wel.
1: Ja, dan komen we meer in de buurt van Elfstedentochten en dat soort werk. Denk ik.
3: Ja, ja, en die kou neemt fors af in Nederland. Enerzijds, met name de noordoostenwinden, dat zijn de koudste winden, die zijn het meeste opgewarmd. Ja. Dat stukje Europa waar die lucht vandaan komt, is meer opgewarmd in de winter dan de rest van Europa. Dus dat is een beetje tragisch voor de Elfstedentocht. Inderdaad.
1: Ja, dus door die Spanjaarden kunnen wij geen Elfstedentocht meer hebben, dat hoor ik al.
3: Door Spanjaarden?
1: Nou ja, als het uit het zuiden komt.
3: Nee, de noordoosten.
1: Oh, noordoostenwind. Dan komt het door de noorden. Ja.
3: Maar nu het over de Spanjaarden hebt, de warmste dagen in de zomer, dat is juist als de lucht uit Spanje komt.
1: Ah, oké.
3: En Zuid-Europa warmt in de zomer meer op dan Nederland. Dus als die lucht eens een keer uit die kant komt, dan is het ook extra warm. En we zien ook onze warmste dag van het jaar sneller warmer worden dan de zomergemiddelde temperatuur.
1: Nou, het is fascinerend. Ja.
0: Kunnen we veel leren in 8 minuten.
1: Ja, en zo weten we dus waarom de Bilt ook het meteorologisch hoofd, de meteorologische hoofdstad van Nederland is. Dankjewel, Peter Siegmond van het KNMI. En heb jij nou zelf een vraag waar je dringend een antwoord op zoekt? Laat het dan weten, want wie weet kunnen we dat uit gaan zoeken in Oh Zit Dat Zo? Je kunt ons altijd even mailen, radio@omroepflevoland.nl.
2: Oh, zit dat zo?

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Woensdag 10 juni gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister woensdag 10 juni van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Dit is Flevoland.
2: Almere, nee. Dronten, nee. Zwifterband, nee.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Er zijn mensen, als je ouder wordt, die zitten de hele dag voor de tv. Maar dat is foute boel.
1: En dit is ook Flevoland.
2: Jong, oud, het maakt hem allemaal niet uit. Het is gewoon een ontzettend leuke man.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik ben al bijna 2 jaar bezig. Ik geloof dat ik zo'n beetje iedere graspriet in Lelystad wel met coördinaten en alles heb doorgestuurd.
4: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nexadental.nl.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkantoor op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
7: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bij een bedrijfspand in de Molenbuurt in Almere-Buiten komt weer cameratoezicht vanwege een explosie pas geleden. En assistenttrainer Nordin Bukhari vertrekt na 1 seizoen bij Almere City. Na een evaluatie hebben club en coach besloten om de samenwerking niet voor te zetten. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio krijg je over een half uur.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
9: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: ANWB verkeersinformatie op de A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en Nieuwegein. Een kwartier vertraging. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Den Dolder en Amersfoort-Vathorst. 11 minuten. En 50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. 5 minuten. En de N303 Barneveld-Harderwijk tussen Ermelo en industriegebied Veldzicht. 5 minuten. Ik denk dat ook de sluis open staat bij Batavia-Stad. Want tussen Enkhuizen en Lelystad op de N307, daar heb je wat vertraging. 5 minuten op dit moment. Geflitst wordt er op de Lasserdreef in Lelystad. Ik heb geen exacte locatie voor je. Maar ja, volgens mij mag je daar maar 50 of 70. Kijk eventjes op die bordjes daar. En ook een controle op de Schokkenringweg bij Enst. De N352 is dat. Hectometerpaaltje 15,8.
8: En zometeen in dit programma aandacht voor een festival in Oosterwold in Almere. En dat is niet zomaar een festival. Nee, ja, wat dan wel? Nou, dat vertellen we je zometeen.
11: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
17: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
19: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
20: Ah, chips.

0: startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Ik wilde zeggen de samenwerking tussen, maar volgens mij is dit liedje pas uitgebracht na het overlijden van Michael Jackson.
1: Ja, het was een liedje van Michael Jackson die nog op de plank lag. Oh ja. En dat hebben ze zo uitgebracht dat ze Justin Timberlake mee hebben laten zingen.
0: Love never felt so good.
1: Ik zit in een periode waarin ik de hele tijd bloedzagrijnig word, want er veranderen zoveel dingen.
0: Wat is er veranderd? Het weer.
1: Nou, het weer is aan het veranderen. Ja. Wij werken hier bij het bedrijf ineens met een nieuw computerprogramma. Nou, dan merk je dus pas of dat ik ouder word. Dat je denkt, ik kan het niet meer aan, al die veranderingen. Of dat het gewoon echt, ja, het is gewoon lastig om weer routine op te bouwen. Ja. We nemen wat afscheid van bepaalde collega's hier. Dat is ook weer verandering. En nu echt vandaag was echt het toppunt weer. Want wordt op de redactie wordt er verhuisd. Dus we gaan wisselen allemaal een beetje van bureau en zo. En van plek op die redactie. En dan was je midden in je lekker zo aan het typen en zo. En dan komt er iemand natuurlijk heel lief vragen of je even op wil rotten.
0: Ja.
1: Omdat je plek wordt verhuisd. Nou, ik ben er vandaag eigenlijk een beetje klaar mee.
0: Maar ik merk dan wel in jou dat je wel heel lief blijft tegen de collega's. Je hebt niet een of andere woede-uitbarsting.
1: Nee, maar waarom? Iedereen doet gewoon zijn werk.
0: Ja, maar ja, jij bent ook bezig met je werk en dan moet je in één keer weggaan.
1: Maar dat vind ik zo gek om boos te worden op collega's. Ja. Daar ben ik eigenlijk niet zo van. Jij?
0: Nee, ik doe dat ook niet zo snel. Ik word sowieso niet heel snel boos hoor. Dan moet je me wel heel gek maken.
1: Nee, ik hou er ook niet zo. Nee, ik hou er niet zo van. Nee, iedereen doet zo goed mogelijk zijn werk. En daar moet je respect voor hebben.
0: Dat dacht ik, maar gelukkig. Eind van de middag zit je in deze studio. Ja, daar is helemaal niets veranderd.
1: Er verandert niets. Dus ik hoop ook niet dat er zo direct iemand komt binnenstormen en dat hier iets moet veranderen. Want die schop ik de deur uit. Of het nou aardig wil zijn of niet.

0: Het is een hele mond vol. De Manfred Mann's Earth Band. En Davies on...
1: Wie?
0: Ja, zeg ik dat niet goed?
1: Manfred... Jawel hoor, maar ik vond het leuk om het nog een keer te horen zeggen. Ja.
0: Ik gokte maar wat. Manfred Mann's Earth Band.
1: Poeh.
0: En Davies.
1: Moet je niet voor slissen?
0: Nee.
1: De Manfred Mann's Earth Band.
0: Earth Band, ja.
1: Tijdens het festival Podium Oosterwold verandert de nieuwste wijk van Almere in één grote creatieve ontdekkingstocht.
0: Ja, want bezoekers trekken eigenlijk als een soort karavaan van podium naar podium en komen onderweg muziek, theaters, poëzie en veel meer tegen.
1: Ja, en dit weekend staat de derde editie van Podium Oosterwold op het programma. En om er meer over te vertellen zijn hier aangeschoven Hanna Verhoef, de initiator van Podium Oosterwold, en Tanja Koning. Ja, programmamaker, zo sta je omschreven. Tanja, is het dan een programmamaker dat je daar geprogrammeerd staat, of bedenk je het programma voor Podium Oosterwold? Hoe zit dat?
2: Het laatste.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Ja. Nou, we komen zo bij je. Dan ga ik even bij Hanna beginnen. Want ik heb begrepen dat dit festival ooit begonnen is gewoon met een appje in een buurt-app.
2: Ja, ja, dat klopt. Gewoon even een balletje opgegooid. Omdat ik eigenlijk merkte dat er in Oosterwold een gebrek is aan sociale en culturele voorzieningen. Ik wilde dat dat er kwam. Even een balletje opgegooid, inderdaad, in een appje. En eigenlijk, ik blufte een beetje, ik maakte al een postertje ervan. Ik zei volgens mij 1 juni volgend jaar is dit er, wie helpt?
1: Ja.
0: En toen?
1: Was het al wel bedacht als festival, of dacht je, nou, we gaan even bij de buren langs of zo?
2: Nou, wel als festival. Ja, ik wilde eigenlijk gewoon op 1 dag wilde ik gewoon eigenlijk alles ophalen wat er was. En zichtbaar maken. Kijk, er is natuurlijk in Oosterwold dus heel veel creativiteit, heel veel lef, heel veel ondernemerschap. En dat moest gezien worden. Dus aan een groot publiek. En toen trokken we het eerste jaar al 1200 bezoekers. Tweede jaar al 2500. Als we die lijn mooi door kunnen zetten, dan maken we kunst en cultuur toegankelijk voor iedereen.
0: Wauw. Nou, misschien dus wel, laten we zeggen, Tanja, 3000 bezoekers, als het even mee zit.
3: Ja, zou kunnen. Maar hoeft niet hoor.
0: Nee,
3: 2500 mensen die er echt zin in hebben, vinden we ook al hartstikke leuk. Dus het gaat ons niet om zoveel mogelijk mensen trekken, maar wel om gewoon een hele leuke dag te bieden aan mensen uit de buurt en daarbuiten.
0: Ja, een leuke dag te bieden. Dat gebeurt onder meer door zowel professionele artiesten, maar ook lokaal talent, toch?
3: Zeker, ja.
0: We noemen ze een lokaal talent.
3: Ja, we hebben eigenlijk als van oud vroeg in de ochtend het podium open voor alle superjonge talenten uit de buurt. Dus het is een kinderprogramma en dat is deels met een acrobaten act. Maar er zijn dus ook kinderen van 6, 7, 8 jaar die voor het eerst een liedje op het podium zingen. En we hebben veel creatieve buurtgenoten die wat ouder zijn en later in de dag doorheen het programma hun kunsten laten zien. Ja.
1: En nou is Oosterwold, dat staat eigenlijk wel bekend als een plek waar mensen pionieren, creatief zijn, hè, zoals Hanna net zegt. Hoe krijg je dat dan terug in dat festival als je dat aan het programmeren bent, Hanna? Waar let je dan op, Tanja?
3: Op heel veel verschillende dingen. We hebben natuurlijk theater, muziek, beeldende kunst, workshops, doe-het-zelf dingen. Dus veel komt gewoon naar ons toe. Van, we deden vorig jaar mee of we waren vorig jaar bezoeker. Mogen we meedoen? En dat is dan meestal even een gesprek. En met buurtgenoten is dat soms wel, we hebben een kampvuur. Kun je dan langskomen? Want dan willen we ons idee pitchen. Dus dan zit je een hele avond bij een kampvuur. Nou, zo kun je niet het hele programma maken, want dan hou ik geen longen meer over, zou ik maar zeggen. En soms is het ook gewoon heel professioneel. Dat ze gewoon, kijk hier, dit is onze website. We hebben een technische rider waarop staat wat we allemaal nodig hebben. Kan dit? En voor een deel leggen we natuurlijk onze ogen en oren zelf ook te luisteren. Om te zien wat er leuk is.
0: Eigenlijk alles kan en alles mag.
3: Ja. Maar we kijken wel even wat het is, zeg maar. Dus we zijn natuurlijk voor het derde jaar het festival aan het doen. Dus we hebben ook wel tegen bandjes gezegd van, de vorige twee jaar waren jullie er. Dit jaar willen we misschien even ruimte maken voor iemand die nog niet geweest is. Dus we cureren het al, zogezegd wel. Maar we varen echt op dat enthousiasme wat we uit de buurt krijgen.
2: Oosterwold, hè? Het is geen veld. Het is echt een wijk. Dus het is ook een festival door de straten van Oosterwold. Dus het is ook niet hekken of zo. Het is eerder de achtertuin van je buren. Ergens zeg maar verscholen kan je zomaar een spontane, swingende band tegenkomen. Of juist een heel intiem theater optreden. En ik denk dat dat ook wel heel typisch is aan dit festival. Heel uniek op zichzelf natuurlijk. En laagdrempelig, gratis. En heel multidisciplinair.
1: Ja, want we hadden het een beetje omschreven als een karavaan, hè, dat je door de wijk heen trekt. Maar is het dan wel volgens een blokkenschema dat je twee, een keer in de ochtend en in de middag op een bepaalde plek een optreden hebt? Of is het is klaar en dan moet je gewoon door en dan is het daar geweest?
3: Het is een beetje van allebei. Er zijn eigenlijk drie min of meer hoofdlocaties. 1 ochtendlocatie, 1 middaglocatie en dan wat we zeggen de hoofdlocatie. Die is van 4 tot 11. En dan is er nog een soort route die er doorheen loopt. En die noemen we eigenlijk een beetje zo de karavaan. Dus het is, ja, het is heel dynamisch. Het is heel moeilijk om het zomaar uit te leggen, zeg maar. Maar het is, ja, je zwerft echt een beetje van plek naar plek. En ja, je kunt echt kiezen wat je wil doen. Alles doen is geen optie. Het is al veel te groot eigenlijk daarvoor. Dus je moet echt een beetje kiezen van, oh ja, ik wil dat theaterstuk volgen. En dan wil ik daar een broodje eten en dan wil ik daar. Dus je kunt echt een heel, ja, iedereen kan eigenlijk ook een andere dag hebben bij ons. Dus het is niet één podium waar je gewoon alles voorbij ziet trekken. Je moet echt zelf de laarzen aan. Ja, de laarzen aan en de rugzak op en op ontdekkingstocht.
0: En je wordt dan op een gegeven moment gewoon verrast in de wijk. Je vertelde het net, hè, het is gewoon door de verschillende straten heen en zo. Maar het is geen buurtfeest, hè? Alleen voor mensen uit Oosterwold.
2: Nee.
0: Nee,
2: het is ook juist de bedoeling om juist die verbinding te krijgen. Tuurlijk, weet je, het wordt gedragen door Oosterwold. Er zijn heel veel vrijwilligers die met name uit Oosterwold komen. Maar die verbinding zit hem in dat je natuurlijk connectie krijgt met de stad. En dat je mensen uitnodigt om Oosterwold te zien. Daarom heet het ook Podium Oosterwold. Hè. Het is niet alleen voor een podium in Oosterwold. Dat is ook juist om te laten zien wat we hier hebben aan creativiteit. En wat voor sfeer er hangt. Ja, dus in die zin, het is met name door Oosterwold, maar ook het programma niet, hè? Nee, het programma zit ook natuurlijk vol met mensen uit de stad.
3: Ja, we hebben dit jaar, dat is een mooi bruggetje. Ja. We hebben dit jaar het thema Nieuwe Buren. Omdat toen ik begon met programmeren, ik ook wel dacht van, oh ja, weet je, ik ben zelf import Almeerder, zou ik maar zeggen. Ik ben gewoon in die wijk terechtgekomen. En ik bleef eigenlijk maar een beetje zo naar de Randstad kijken. Zo van, oh ja, daar is kunst en cultuur en zo. En op een gegeven moment, samen met mijn collega Daniel, die ook programma maakt en communicatie doet, van ja, er zijn allemaal hele toffe initiatieven in de stad. En eigenlijk zou het heel erg leuk zijn om hen ook uit te nodigen om deel te worden van het festival. Dus ja, we hebben echt een paar hele leuke jonge kunstenaars. En als je die dan de wijk laat zien en zo van, ja, weet je, dit kan een podium worden. Of deze schuur is misschien wel de geschikte plek voor jouw singer-songwriter ding. Of voor jouw dichtersinitiatief. Dan zie je echt zo van, wow, weet je, ik ben hier nooit geweest. En je hebt ook geen reden om in die wijk te komen, want er is geen kroeg, geen marktplein, geen bibliotheek, niks. Weet je, alles is gewoon de erven van de mensen die er wonen. En dan krijg je zoveel enthousiasme terug over de plek zelf. En ja, daardoor zijn er dit jaar echt allerlei soort mini-allianties ontstaan met initiatieven uit elders van Almere. En dat vind ik ook heel belangrijk. Want wij zijn daar gewoon neergestreken als een mooie, in die mooie groene enclave die we bijna hebben. En onze huizen zijn nu klaar en onze tuinen liggen er. Het is echt tijd dat we gewoon eens eventjes zeggen van, hey, kom je een keer kijken.
1: Ja, dus de rode dit loper gaat uit, de groene loper gaat eigenlijk uit. Is er een blokkenschema? Dat vroeg ik me al. Ja? Ja, dat kan je natuurlijk vinden op podiumoosterwold.nl dan.
3: Zeker.
1: Ja? Dan heb ik nog één vraag. Want ik hoorde je zeggen, trek je wandelschoenen aan en een rugzak op. Of is het aan te raden om met de fiets te komen of met de auto? Hoe kan je dat het beste aanpakken?
3: Ja, voor alle, zeg maar, directe buren zeggen we, kom lekker lopend en op de fiets. Voor alle nieuwe buren, om het zo maar te zeggen, die raden we wel echt aan. He, zet je auto of bij de Albert Heijn of op een andere parkeerplek en kom lopend de buurt in. We hebben een hele fijne bus geregeld die op allerlei plekken gaat stoppen om mensen op te halen en af te zetten. Want helaas is het OV niet zo heel goed geregeld nog in onze buurt. Dus het wordt een beetje een feestje waarin je wordt thuisgebracht, vind ik.

0: waarvoor is dat geld bedoeld?
1: Dat is dus bij Voor de Kunst. En dat zijn donaties eigenlijk gewoon van particulieren. Dus mensen die het uiteindelijk heel erg leuk vinden om mee te doen. Of eigenlijk kunst en cultuur een warm hart toedragen.
2: Dat is een crowdfundingsactie.
0: Ja. Nou, kijk ook even op voordekunst.nl dan. En zoek dan op Podium Oosterwold. Dan vind je daar weer meer informatie over. Fijn weekend, zou ik zeggen. En heel fijn weer ook toegewenst.
2: Ja, dat komt helemaal goed. We hebben zon besteld.
1: Voor deze uitnodiging ook.

0: uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Bij een bedrijfspand in de Molenbuurt in Almere-Buiten komt weer cameratoezicht vanwege een explosie pas geleden. Eerder dit jaar stonden er ook camera's na een explosie en een onbekende dreiging. Het getroffen pand staat aan de Oliemolenstraat. De voordeur is daar 2 keer kapot geblazen. Omdat de kans op herhaling groot blijft, komt er weer cameratoezicht en die camera's blijven staan tot midden juli. De gemeente Lelystad zegt flink haar best te hebben gedaan voor het trainingscentrum voor hoogrisicohonden in de stad. Eerder vandaag werd duidelijk dat het Molosser trainingscentrum weg moet van de huidige plek, omdat de locatie op industrieterrein Noordersluis een nieuwe bestemming krijgt. Het centrum heeft nog geen nieuwe plek, waardoor de eigenaresse met de handen in het haar zit. De gemeente laat nu weten dat er uitgebreid is meegedacht over een alternatieve locatie, maar dat die niet is gevonden. En dit komt onder meer door het omgevingsplan dat regels voorschrijft voor plekken in de stad. En ook waren meerdere plekken ongeschikt voor zowel mens als dier, aldus een woordvoerder. En assistentreder Noordin Boukari vertrekt na 1 seizoen bij Almere City. Na een evaluatie hebben club en coach besloten om de samenwerking niet voor te zetten. Boukari was sinds afgelopen seizoen werkzaam in de technische staf van hoofdtrainer Jeroen Rijsdijk, die eveneens per 1 juni het veld moest ruimen. Anoush Dastgier, de nieuwe hoofdtrainer, die mag op zoek naar 2 nieuwe assistenten, want ook Danny Schenkel kondigde eerder al aan om te vertrekken. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat kun je nalezen op onze website en in de app.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van liquidatieproces Marengo. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij, de eis tegen hem volgt later. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. In totaal zijn in het land 15 besmettingen met het virus. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen opgelopen tot 321. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van een extreemrechtse beweging die tegen de apartheid was. Pols stapte onlangs over van Milieudefensie naar Tata Steel. Daar is hij vandaag na 1 dag ontslagen omdat NRC zijn verleden had onthuld.
11: Goedemiddag. Vanmiddag is het tamelijk wisselvallig in Flevoland met meerdere buien. die over de provincie trekken vanuit het zuidwesten. Een enkele bui kan best pittig uitpakken met kans op onweer en veel regenwater in korte tijd. Er staat een meest matige wind uit het zuidwesten en veel warmer dan een graad of 20 wordt het vanmiddag niet meer. Vanavond wordt het wel een stuk rustiger. Lokaal blijft nog wel een buitje mogelijk. Op de meeste plekken is het droog. Ook vannacht is dat het geval. En het koelt uiteindelijk af naar zo'n 14 of 15 graden op de meeste plaatsen. En dan morgen krijgen we wederom te maken met een licht wisselvallige dag. Van de ochtend vallen enkele buien. In de middag is het vaak droog. Maar in de avond en dan volgen alweer nieuwe buien. En het blijft frisjes met zo'n 18 tot lokaal 20 graden.
12: ANWB Verkeersinformatie. Het is druk op de weg. Op dit moment op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Diemen Noord en Knoopend Muidenberg. Stilstaand verkeer, dat heeft te maken met een ongeluk daar. De linkerrijstrook is afgesloten. 20 minuten extra reistijd. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knoopend Lunette. 7 minuten. A27 Gorkum-Almere tussen Knoopend Lunette naar de A12 richting Den Haag en Hilversum. 7 minuten. De A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes, 6 minuten. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst, 5 minuten. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, 5 minuten. En ook op de Hoge Ring weer vertraging. De N702 Almere-Stad, Almere-De Vaart tussen Literatuurwijk-Zuid en Almere-Stad-Centrum, 5 minuten. Nou, dan wordt er ook nog geflitst op twee plekken in de provincie. Op de Lasserdreef in Lelystad. Ik heb geen exacte locatie. Op de N352, de Schokkenringweg bij Ens. Daar in beide richtingen hectometerpaaltje 15,8. En er komt er nog eentje binnen via Flitsmeister. Namelijk op de A6 bij Lelystad. Als je vanuit Muidenberg richting Emmeloord rijdt. Hectometerpaaltje 67,6.
9: Als ik zeg José Brinkman Nijenhuis, dan gaat er bij heel wat mensen uit Rutten en omgeving wel een belletje rinkelen. Zij is namelijk echt al heel lang betrokken bij de Dorpskrant en daar heeft ze een koninklijke onderscheiding voor gekregen. Zometeen is ze bij ons in Studio Flevoland.
13: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een

0: Nou, R.E.M.
1: Ja, shiny happy people.
2: De krant van Rutten, dat is Rep en Roer, bestaat 45 jaar. En een van de drijvende krachten achter die dorpskrant is José Brinkman Nijenhuis. Voor haar inzet heeft ze een koninklijke onderscheiding gekregen.
1: Ja, en José is bij ons in de studio. Goedemiddag.
3: Hallo.
1: We hebben afgesproken dat we elkaar kunnen tutoyeren. Dat vind je oké, zullen we maar zo zeggen. Je kreeg de onderscheiding opgespeld door burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder. Dat is echt recent gebeurd.
3: Ja.
1: Hoe ging dat? Want meestal word je heel erg verrast erdoor. Ja.
3: Nou, dan geloof je dat niet, maar het is echt zo. Ik wist er helemaal niets van. Ik was onder een smoesje was ik meegenomen, maandag 11 mei. En toen kwamen we dus bij het MFA, het klavier in Rutten. Dat is ons dorpshuis, zeg maar. En de deur gaat open en er zit daar een zaal vol met mensen. En ik was, nou, helemaal verbaasd. En er waren dus mensen van vertegenwoordigers uit de verenigingen waar ik vrijwilligerswerk doe. Dat was van de werkgroep Fraai. Wij onderhouden de rotonde. Mm-hmm. De Zonnebloem, waar ik secretaris van ben. Hof van Smeden, waar ik ook vrijwilligerswerk doe. En dan moet ik natuurlijk niks vergeten. Ook RKO, de voetbalvereniging. Vakantieactiviteiten, buren, vrienden. Ja, het was echt geweldig.
1: Ja.
3: Nou, je noemt en toen keek ik nog eens beter. En toen zat daar de burgemeester met zijn ambtskeetje. Ik denk, hey, dat is officieel. En onze dorpsvoorzitter, ja.
2: Ja, je doet een heel hoop vrijwilligerswerk. Je noemde het net al even. Daar gaan we het zo meteen natuurlijk ook nog even over hebben. Maar met welke smoes was je dan daar naartoe gelokt?
3: Eigenlijk een smoes dat mijn zoon op Urk een waardering zou krijgen voor zijn werk.
2: Ja.
3: En het was echt compleet verrast. Tot de laatste seconde, ja.
1: Ja, want op welk moment had je dan door dat het om jou ging?
3: Eigenlijk omdat er heel veel bekenden in die zaal zaten. Ik zei, want mijn oud-collega's van school zaten er ook nog. Dus ja, nou, toen had ik nog niet gedacht van lintje of wat. En ook niet dat de burgemeester er zat, nee.
1: Nee, je hebt hem meegenomen ook, hè? Wat, het is de Orde van Oranje Nassau.
3: Ja,
1: wat is
3: ik
1: dat?
3: Ben lid in de Orde van Oranje Nassau.
1: Ja, het is heel mooi. Ja. In een fluwelen doosje zit dat dan. Ja. Je hebt ook een insigne dag gekregen. Dat kun je dan dragen in plaats van die hele medaille. Ja. Heb je hem al vaker op gehad?
3: Dit insigne heb ik nu voor het eerst op. Dit is wel een speciale gelegenheid, ja. Hè?
1: Hey, hoeveel keer heb je geprobeerd om hem goed op te spelden?
3: Oh, best wel een keer, want hij gaat best wel scheef zitten. Dus ik moest een paar keer proberen voordat hij recht zat.
2: Ja. Nou, je hebt net nog even voor de spiegel gestaan.
3: Ja,
2: dus. Ja, nee, hij zit nu hartstikke recht. De reden voor dat je die onderscheiding hebt gekregen is natuurlijk jouw vrijwilligerswerk, wat je allemaal doet in Noordoostpolder. Bijvoorbeeld bij de Dorpskrant.
3: Ja.
2: Je bent al sinds, let op, 1985 betrokken hè, bij die krant.
3: Mensenleeftijd.
2: Nou, zeg dat. Neem ons wel eens even mee in die tijd. Hoe ben je daar nou terecht gekomen?
3: Nou, de krant is dus vanaf 1981. Toen waren er een paar mensen van de voetbalvereniging die zeiden, wij willen dat voetbalnieuws kwijt in een krant. Nou zijn er natuurlijk andere sportverenigingen, dus de gym, biljarten, schaatsen. Al die verenigingen zeiden, en vooral de voetbal, wij willen dat nieuws kwijt. Toen is de sportkrant begonnen in 81.
1: Mm-hmm.
3: Nou, langzamerhand zeiden ze, nou, er is meer in het leven, dus er zijn heel veel verenigingen in het dorp, in Rutten. Nou, dus in 85 werd het ook al sportkrant sportief. Maar in 85 ben ik erbij gekomen. En dat was dus april 85, ja. En ben ik nooit weer weggegaan.
1: Ja.
3: Nou, en toen kwamen alle verenigingen daarin ook. En in 96 hebben ze dus de naam gemaakt Rep en Roer. Degene die dat bedacht heeft, die zei, alles is in beweging. Er gebeurt van alles bij de verenigingen en in het dorp. We maken die naam. En die heeft het nog steeds.
1: Ja, want je zou kunnen denken, Rutten is een klein dorp.
3: Mm-hmm.
1: Er is wel verenigingsleven. Maar ja, wat valt er nou voor de rest te vertellen over het dorp? Maar elke keer lukt het jullie dus maar dat bedoel ik niet zo, maar het krantje te vullen.
3: Dat is zeker een krantje. We hebben wel gehad dat hij eigenlijk op opheffen stond. Maar gelukkig, toen was ik er ook al bij, hard gemaakt van nee, doorgaan. En op een gegeven moment is het krantje zo dik geworden, moesten de nietjes worden aangepast. Nee, er komt altijd nieuws. En mocht er een keer geen nieuws zijn, dan bellen we wel eens naar de verenigingen. Hebben we dan nog een leeg blaadje, ga ik gewoon het dorp in, maak ik wat foto's en een verhaaltje. Nou, en er is eigenlijk volop nieuws. Het is wel zo dat het wel steeds meer digitaal wordt. Mm. Dus we hebben ook een digitale versie op de site van Rutten. Maar heel veel mensen die zeggen, oh, we leggen het krantje op tafel, af en toe inlezen, af en toe inkijken.
2: Ja, want je hebt ook wat boekjes meegenomen. Ja. Hè? Eerder kreeg iedereen dan gewoon zo'n boekje in de brievenbus.
3: En ook nog gratis natuurlijk. En dat is nog steeds. Want de adverteerders, die betalen. Die betalen een prijs per jaar, per maand.
1: En zijn
3: dat
1: alleen maar bedrijfjes uit Rutten?
3: Het is wel grotendeels Rutten, maar ook wel uit Lemmer, En Emmeloord, ook wel verder daarbuiten.
1: Ja, wat voor aanbieding zie jij erin staan, Jordi? Uit welk jaar is dit?
2: Dit is uit 1986, kun je nagaan. Ja. Dan was ik nog geen eens geboren. De firma Admiraal in Koven. Ja. Al uw schilderwerk, wandafwerking, beglazing en gevelreiniging.
3: Die zat in Krijl.
2: Ja, in Noordermeerweg. Is die er nog?
3: Volgens mij is Admiraal er niet meer. Maar dan moet ik natuurlijk oppassen wat ik
1: doe. Ja.
3: Wat wel heel mooi is, we hebben twee adverteerders. Die zijn er van begin af aan. En het is een bouwbedrijf. Moet ik de naam noemen?
1: Ja hoor.
3: Bouwbedrijf Bosma. Die zit in Rutten. En dan hebben we nog Tuincentrum Genel, ook in Rutten. En daar zijn de ouders toen gestart natuurlijk. En nu zitten de kinderen erop.
1: Ja.
3: Het is helemaal prachtig.
1: Over nieuwe generaties gesproken. Want het is voor wat oudere mensen vanzelfsprekend. Hè, zo'n krant. Om dat te hebben. Hoe zit het met die nieuwe generaties die in Rutte wonen?
3: Ik vrees dat er verschillende zo in de prullenbak verdwijnen.
1: Echt waar?
3: In het oude papierbak. Ja, dat weet ik wel zeker. Maar ja, dat is toch de tand des tijds, hè? En of ze die ook echt bekijken op de site van Rutte, dat is ook een vraag, hoor. Maar ja, ze krijgen ze toch allemaal. We hebben een oplage van 700. Dus.
1: Maar merk je het ook met wat er aangeboden wordt aan nieuws, dat dat anders wordt?
3: Het gaat eigenlijk allemaal over het welzijn, over het reilen en zeilen van de verenigingen.
1: Ja, dus ook daarin nieuwe besturen weten jullie ook weer te vinden.
3: Ja, en anders maken we wel reclame, hoor.
2: Ja, daar kun je dan ook mee verdienen. Ja. Ik zit nog steeds een beetje te bladeren in dat boekje uit 1986. Mm. Volgens mij is dit nog gemaakt met de typemachine.
3: Ja.
2: En tegenwoordig gebruik je de computer,
3: precies,
2: denk ik.
3: Ik begon op mijn typemachine waar ik de typles op had gehad. Dus de typemachine van mijn vader en moeder.
2: Ja.
3: Nou, toen heeft de redactie een paar jaar later dus een eigen typemachine aangeschaft. Nou, en in 1996 was ook ongeveer de nieuwe naam, maar ook de nieuwe computer. En ik moest toch even wennen, kreeg les van verschillende mensen. Ja, uitleg moet ik zeggen. Maar van de ene computer kwam de andere, een grotere, een smallere. En nu is alles op de laptop. En het is waar, de teksten komen ook gewoon digitaal binnen. En alles wordt verwerkt in een, op een, hoe noem je dat? In zo'n
2: documentje.
3: Zo'n document van Blad.nl. En dat is dus uitgeven waar wij al vanaf 2018 bij zijn.
1: Ja, even.
3: Dat is wel een mooi boek.
1: Je noemde net al je hele waslijst aan vrijwilligerswerk. Bij al die organisaties waarbij je betrokken bent. Bijvoorbeeld ook bij de Zonnebloem, de voetbalclub, het woonzorgcentrum in Emmeloord. Waar komt die drive vandaan om je voor een ander in te zetten?
3: Ja, dan zeg ik altijd, het is gewoon leuk. Ja.
1: Is het zo simpel?
3: Ja, ik vind het gewoon leuk om iets voor de mensen te doen. Ik heb zelf altijd in het onderwijs gewerkt. Nou, daar had je ook allemaal al dingen die er buiten waren van. Ook de voetbalclub en schoolvoetbal en kamp en schoolreis. En dat soort dingen regelen. Ja, dat vind ik gewoon leuk. Ja, het leuk om dingen te regelen ook. Ook voor de Zonnebloem. We gaan nou een boottocht doen. En dat is bijvoorbeeld voor de hele polder. Nou, heel veel mensen gaan er mee. We hebben 300 gasten in de polder, hè?
1: Oh, wow.
3: Maar er gaan er dus ongeveer 180 mee.
1: Meer dan de helft.
3: Ja, dat is gewoon heel leuk. Ja. En dan heel veel actie ondernemen daarin.
2: Nou, en iedereen heeft ook wat te lezen.
3: Ja.
2: Die boot. We vonden het ontzettend leuk dat je hier was om te vertellen over jouw koninklijke onderscheiding. En natuurlijk al het werk wat je doet. Dank je wel en een veilige reis terug. José Brinkman Nijhuis.
3: Ja, dank je wel ook.

0: Sienna Spyro en Material Lover. En net hoorde je José Brinkman uit Rutten, die heel veel vrijwilligerswerk doet in dat dorp en de omgeving. En ze is ook nog gewoon oma.
1: Ja, de twee kleinkinderen waren ook mee. En die waren super trots. Ja, dat vind ik dan leuk. En meteen oma knuffelen toen ze klaar was. Eens eventjes kijken. Wat hebben wij zo meteen na vijven? Want na het NOS-journaal zijn we bij je terug met Studio Flevoland. En dat natuurlijk altijd met het nieuws van vandaag. De Dutch Water Week hebben we het eerder deze week ook al over gehad. Of nee, wanneer? Wat, welke dag is het nou? Vorige week, vrijdag, hebben we het erover gehad. Hier is natuurlijk allerlei watersporten in Almere. Kun je ook gewoon leren watersporten? Nou, daar hebben we aandacht voor. En ook een ander onderwerp wat we gisteren hadden.
0: Ja. We hebben wel goede onderwerpen, anders zouden we niet nog
1: wij zijn nog actueler dan het nieuws.
0: Ja, zometeen aandacht voor de carwash, voor de scootmobielen en rollators in Almere Haven. Daar waren we bij. Live.
1: Ja, en ik ga hier een raam dichtzetten, want het wordt buiten gegierd of zo. Boch.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus ik zit nu iedereen die heeft geschreven de examenfeest op school. Iemand schreef al de examenfeest.
2: Ik ga dat nu helemaal voorzeggen.
1: Oh, ja. Nee, kennen jullie geen... Oh, shoot. Ik zit hier echt helemaal niet op te letten.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Maar het is geen buurtfeest, hè? Alleen voor mensen uit Oosterwold.
4: Nee.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Jong, oud, het maakt hem allemaal niet uit. Het is gewoon een ontzettend leuke man.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
7: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
6: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Bij een bedrijfspand in de Molenbuurt in Almere-Buiten komt weer cameratoezicht vanwege een explosie pas geleden. En assistenttrainer Noordin Boukari vertrekt na 1 seizoen bij Almere City. Meer nieuws uit Flevoland hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
11: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ANWB Verkeersinformatie. Lange vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergraasmeer en knooppunt Muidenberg. Dat heeft te maken met een ongeluk. Er zijn maar liefst 2 rijstroken afgesloten. 14 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer en een half uur extra. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein, 20 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Afrit Elspeet 11 minuten. En tussen Wezep en Zwolle-Zuid nog eens 7. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst 10 minuten. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid een klein kwartier. En de N302 Lelystad-Kootwijk tussen Harderwijk en Speuld, 5 minuten. En de N331 Zwolle-Emmeloord tussen de Frankhuizer Allee en Serenbroek ook 5 minuten. Geflitst wordt er op een aantal plekken in onze provincie. Op de Larserdreef in Lelystad is een controle aan de gang al de hele middag. Dan de N307 in Lelystad is dat. Dat is de Markerwaarddijk. Dat is de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaaltje 61,1. En ook op de Schokkenringweg bij Ens, de N352, een snelheidscontrole. In beide richtingen hectometerpaaltje 15,8.
8: Geen les in het klaslokaal, maar op het water. Leerlingen van het speciaal onderwijs in Almere die leerden vandaag zeilen, kanoën en suppen. En wij waren erbij. Straks hoor je er meer over in Studio Flevoland.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
14: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Sarah Bareilles met Love Song. Het is 5:11. We beginnen met het nieuws.
1: Basisschoolleerlingen die ruilen deze week de schoolbanken in voor het water. Tijdens de Dutch Water Week in Almere maken zij voor het eerst kennis met de watersport. In hun speciaal afgezette bassins zetten de kinderen hun eerste stappen in de zeilsport. U hoort een verslag van Arie Meijer.
2: Ook leerlingen van de Almeerse basisschool SBO De Watertuin kregen vanochtend zeilles.
3: Goed om je hoofd te zetten.
4: Super leuk, vooral dat ik met mijn vriend zat we de hele tijd zo vrolijk tegen de kant. Toen wouden we de oranje ding redden, omdat hij ging wegdrijven. Maar toen zinkten we bijna, omdat mijn vriend de hele tijd water erin. En toen ging hij omkanten er bijna. En toen zei ik, kof, kof, kof, kof. En toen ging ik de stuur overnemen. En toen ging we heel snel naar die andere kant en toen weer terug.
2: Dat klinkt heel spannend.
4: Is ook heel spannend.
3: Ik heb het gedaan.
2: Je hebt het gedaan, zeg je?
3: Ja.
2: Hoe was het?
3: Leuk.
2: En waarom was het zo leuk?
3: Omdat we ver mochten.
2: Een spannend avontuur dus op het water. En bij water hoort water. Ontdekt ook een doorweekte projectcoördinator Ivar Middeljans van Optimiston Tour.
5: Ja, het is even een buitje. Maar we hebben net de eerste klasse gehad en die hebben het gelukkig droog over weten te brengen. Dus even een buitje en het wordt zometeen als goed is weer droog.
2: Hoort er ook bij, hè?
5: Het blijft watersport.
2: Veel kinderen zitten voor het eerst in zo'n zeilbootje. En ze varen op een optimist.
5: Het is een van de kleinste zeilboten die er zijn. En ze besturen het met het roer. En er zit een kleine trick in. Dat je als je naar links stuurt, ga je naar rechts. Dus het is precies tegenovergesteld. Dus daar moeten ze even aan wennen.
2: En heb je nog dingen geleerd?
4: Ja, heel veel dingen. Over wat je moet doen. Bijvoorbeeld, ik heb nog nooit in zo'n ding gereden. Maar nu heb ik geleerd wat ik moet doen en alles.
2: Oh, je hebt geleerd wat je moet doen met het zeil.
4: Ja, dus ik weet nu hoe ik dat moet besturen. Ik moet dus aan die touwtje trekken. En dan moet ik met die ding moet ik heel snel zo heen en weer heen zetten. Want dan ga ik vooruit.
2: De praktijklessen zijn onderdeel van de Dutch Water Week. Het evenement vindt op diezelfde locatie plaats. Met als hoogtepunt de Grand Slam Sailing. Een internationale zeilserie voor de top van de wereld in de Olympische klasse.
5: De jongste kinderen hun eerste kennismaking geven is stap 1. En hopen dat de wedstrijdsporters hier uiteindelijk vandaan komen.
1: Ja, dus behoorlijk doorweekt waren ze. Maar goed, ze waren toch al bezig met
0: het water. Ja, ze waren op het water.
1: Ja, maakt dat schelen.
0: Dan gaan we naar het weer. Want het is dus nat vandaag. Eens even kijken. Floris Lafeber zit voor ons klaar in Houten bij Weerplaza. Floris, ja, natte dag.
6: Zeg dat wel inderdaad. En het is nog steeds nat in de provincie, want vanuit het zuidwesten trekken talrijke buien over. Lokaal met onweer, veel regenwater in korte tijd. Het kan echt behoorlijk doorplensen in het noordoosten van Flevoland. En daarbij draait de wind naar het noordwesten en er wordt er wat minder warme lucht aangevoerd. Vanmiddag hadden we maximumtemperaturen ruim boven de 20 graden. En inmiddels is het kwik teruggezakt naar een graadje of 17.
1: Nou, kun je nagaan. Nou, wat staat ons nog te wachten de rest van deze dag?
6: Ja, om een uurtje of 9 wordt het droger vanuit het zuidwesten. Als laatste gebeurt dat in de Flevopolder. In het Noordoostpolder moet ik beter zeggen. En daarbij gaat de temperatuur verder omlaag naar een graadje of 14. Er komen ook wat brede opklaringen voor en die worden afgewisseld met wat wolkenvelden. En aan het einde van de nacht en tegen de ochtend dan komen er weer nieuwe enkele buien voor. En morgen wordt sowieso een hele wisselvallige dag in de provincie. De woensdag met af en toe een regenbui, zo nu en dan zonnige periode tussendoor. En dan wordt het aan het eind van de middag zo'n 18 graden. Maar vervolgens neemt in de avond opnieuw de bewolking toe en trekt er een nieuwe regenzone over. Dus een beetje een komen en gaan van regenzones en buien morgen en ook overmorgen.
0: Ja, nu denk ik dat boeren wel heel blij zijn met die regen. Ja. Maar ja, we zijn een beetje gewend geraakt aan dat droge, warme weer. Hoe ziet het er dan de komende dagen uit?
6: Ja, de komende dagen blijft het rond dat wisselvallig. Ook donderdag een dag met heel veel buien. Stevige buien ook, met onweer, windstoten en misschien ook wel heel veel regenwater in korte tijd. Ook de donderdag wordt echt een dag om de regenradar heel goed in de gaten te houden. Want er trekken talrijke buien over. Dat geldt ook voor de vrijdag en de zaterdag. In de loop van het weekend wordt het wel wat droger met meer ruimte voor de zon. En zondag kan de temperatuur weer omhoog richting de 20 graden.
0: Oh,
1: we gaan de goede kant op
0: weer.
1: Komt
0: dan weer goed, ja.
6: Precies, we gaan helemaal de goede kant op. En het vooruitzicht naar volgende week ziet er ook weer een stukje beter uit.
0: Heel
6: met de droge periode, veel zonneschijn en temperaturen ruim boven de 20 graden.
0: Ja, want wij met het programma gaan volgende week op een buitenlocatie uitzenden. Volgende week woensdag. Nou, dan hopen we dus wel dat het droog is.
6: Ja, dat is nog best wel ver weg natuurlijk. Mm. Maar de weerkaarten zien er voor die tijd wel wat beter uit dan deze dagen.
1: Nou, daar houden we je aan. Dankjewel, Floris Lefebvre. En eet smakelijk zo.
6: Fijne avond.

0: What am I gonna do with you? Gezongen door natuurlijk de man met de zwoele stem, Barry White. Het is 6:10. We gaan door met het nieuws.
1: Glanzende velgen, een blinkend schoon stuur en ook nog eens een volledige APK. Tientallen Almeerders gingen vandaag langs bij een wel erg speciale wasstraat. En nee, die was niet voor auto's. Het waren scootmobielen en rollators die vandaag tussen de buien door een grondige wasbeurt kregen. Dat zag verslaggever Yannick van der Wouw.
2: Ja, ik ben er zo ontiegelijk blij mee. Ik ben zelf COPD-patiënt en cold 4. Dus voor mij is het gewoon heel moeilijk om een emmertje met een sopje te pakken met een responsie. En dat zelf te gaan doen, want je ziet, ik ben nu al buiten adem omdat ik met jou heb gepraat. Dus dit initiatief is toch gewoon geweldig.
3: Ja, we zijn scootmobielen en rollators aan het wassen. Zoals je weet en zoals je misschien gezien hebt, ze zijn aardig vies. En ja, dat betekent dat er veel storing is vaak, dat ze stil komen te staan. En ja, ze kunnen het zelf niet schoonmaken, hè, want ze zitten niet voor niks in een scootmobiel.
4: En daarom is het boodschappenhoekje in Almerehaven vandaag helemaal omgetoverd tot een heuse scootwash. Onder leiding van leerlingen van de Meergronden. En dat doen ze met veel plezier.
5: Nou, ik vind het gewoon belangrijk om oude mensen te helpen. Ja, dat.
6: En waarom?
5: Omdat ze het zelf ook niet kunnen doen. Sommigen zijn oud, sommigen zijn jong, maar het is wel leuk om mensen te helpen.
6: Leuk om mensen te helpen. En vind je het daarom ook goed dat jullie dit met z'n allen doen?
5: Ja, het is best wel gezellig.
7: Daar ben ik ook gewoon zelf blij van. Want ik heb zelf ook oma die hulp nodig heeft.
6: Dus je zou het thuis ook doen?
7: Ja, doe het al thuis.
8: Ja, ik vind het gewoon leuk. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Want ja, het is gewoon gezellig en zo. Ja, het is gewoon leuk.
3: Ja, ik vind het fantastisch. En ze komen binnen en hebben natuurlijk allemaal een beetje zo dat bravoure. En dan zie je ze bezig. Nou, dat is toch mooi. Ik vind dat schitterend.
4: Hans is enthousiast over de hulp van de kinderen. Want zo'n scootmobiel is voor veel mensen erg belangrijk.
3: Ja, hoe breng je nou de jongeren bij dat eigenlijk de benen zijn van de mensen? En nou, dat kan je niet op een andere manier doen dan op deze manier duidelijk maken. En dat is heel leuk dat we dat dus met de Meergronden kunnen doen.
2: Zeker, want anders kom je nergens meer. En nu kan ik even nog lekker naar het centrum. Ik kom toch nog even buiten. Ik socialiseer nog met mensen. Dus daarom is het fijn. En ik ben zo blij met een schone scootmobiel.
4: Toch hebben de wassers nog wel wat eigen inbreng voor de wasstraat.
8: Eigenlijk vind ik dat de car wash niet zo niet echt erbij hoort, want het is geen auto. Ja, ja.
6: Dus scootwash?
8: Ja, scootwash, ja, dat kan je doen, ja.
1: Ja, de scootwatch dus bij het boodschappenhoekje vanmiddag. En we hebben begrepen van Hans van het boodschappenhoekje dat als dit nou echt een succes is, dat ze iedere maand een soort APK-keuring gaan doen voor scootmobielen. Om vooral de mensen in de omgeving mobiel te houden.
0: Nou, ik ben wel op ideeën gebracht hoor, door die bladblazer. Als je dan met de auto het zelf afspuit, dan is die altijd nog zo nat. Pak gewoon de bladblazer erbij.
1: Je kan er ook gewoon even 120 rijden. Dan zijn ook al die druppeltjes eraf.
9: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions in waters are rising.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Woensdag 10 juni gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister woensdag 10 juni van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
7: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Bij een bedrijfspand in de Molenbuurt in Almere-Buiten komt weer cameratoezicht vanwege een explosie pas geleden. Eerder dit jaar stond

0: De RO-camera's na een explosie en een onbekende dreiging. Het getroffen pand staat aan de Oliemolenstraat. De voordeur is nu 2 keer kapot geblazen. En omdat de kans op herhaling groot blijft, komt er weer cameratoezicht. En die camera's die blijven staan tot midden juli. Fouke Boy blijft hoofdscout bij Almere City. De 64-jarige Boy heeft voor 1 seizoen bijgetekend. En hij blijft hiermee verantwoordelijk voor het technische beleid, de scouting en de algehele samenstelling van de eerste selectie en de technische staf bij de club. En de gemeente Lelystad zegt flink haar best te hebben gedaan voor het trainingscentrum voor hoogrisicohonden in de stad. Eerder vandaag werd duidelijk dat het Molosser trainingscentrum weg moet van de huidige plek, omdat de locatie op industrieterrein Noordersluis een nieuwe bestemming krijgt. Het centrum heeft nog geen nieuwe plek, waardoor de eigenaresse met de handen in het haar zit. De gemeente laat nu weten dat er uitgebreid is meegedacht over een alternatieve locatie, maar dat die niet is gevonden. En dat komt onder meer door het omgevingsplan dat regels voorschrijft voor plekken in de stad. En ook waren meerdere plekken ongeschikt voor zowel mens als dier, aldus een woordvoerder. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je op de website, maar ook in de app.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Donald Pols schreef toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. De voormalige directeur van Milieudefensie werd daarom al na een dag ontslagen bij Tata Steel. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Die exoot richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland en neemt al jaren in aantallen toe. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een 44-jarige man uit Velzen.
2: Goedemiddag. Vanmiddag is het tamelijk wisselvallig in Flevoland met meerdere buien die over de provincie trekken vanuit het zuidwesten. Een enkele bui kan best pittig uitpakken met kans op onweer en veel regenwater in korte tijd. Er staat een meest matige wind uit het zuidwesten en veel warmer dan graad of 20 wordt het vanmiddag niet meer. Vanavond wordt het wel een stuk rustiger. Lokaal blijft nog wel een buitje mogelijk. Op de meeste plekken is het droog. Ook vannacht is dat het geval. En het koelt uiteindelijk af naar zo'n 14 of 15 graden op de meeste plaatsen. En dan morgen krijgen we wederom te maken met een licht wisselvallige dag. Vooral in de ochtend vallen enkele buien. In de middag is het vaak droog. Maar in de avond en dan volgen alweer nieuwe buien. En het blijft frisjes met zo'n 18 tot lokaal 20 graden.
3: ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden heb je nog wat hinder van een eerder ongeluk. Een kwartier vertraging op dit moment nog. Maar het rijdt inmiddels wel weer wat meer door. Dan de A9 Amstelveen-Diemen tussen Amstelveen en afrit Amsterdam-Eiburg. 10 minuten. Langere vertraging op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. 25 minuten. A27 Gorkum-Almere tussen Houten en Bilthoven. 6 minuten. Dan kijken we naar de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet 17 minuten. En tussen het Harde en Zwolle-Zuid 10 minuten. Dan de A28 Groningen-Amersfoort. Tussen afrit Omme en knooppunt Hattemerbroek 5 minuten. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 8 minuten. De N301 Almere-Barneveld tussen de N798 en Nijkerk 5 minuten. De N303 Barneveld-Harderwijk tussen Ermelo en de A28 6 minuten. De N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50 7 minuten. En op de N331 Zwolle-Emmeloord tussen de Werkerlaan en Meppel 7 minuten. Geflitst wordt er nog steeds op 2 plekken in de provincie. Op de Larsserdreef is een controle aan de gang al de hele middag. En ook op de Schokkenringweg bij Ens. Dan heb ik het over de N352. Daar is een controle bij hectometerpaaltje 15,8.
0: Een koninklijke onderscheiding, ja, dat krijg je natuurlijk niet zomaar. José Brinkman-Nijenhuis uit Rutten heeft wel zo'n onderscheiding gekregen. En waarom dan, vraag je af? Nou, dat hoor je zo meteen in Studio Flevoland.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ja, je zit goed bij Flevoland als je van leuke muziek houdt. Amazulu.
1: Ook als je van niet leuke muziek houdt.
0: Ik zou maar niet herhalen wat je net zei. Je wilde je concentreren en dan ook nog die muziek. Nou ja, goed. Too Good To Be Forgotten, hoorde je. Het is 6:08.
1: De krant van Rutte, Rep en Roer, bestaat dit jaar 45 jaar. En een van de drijvende krachten achter die dorpskrant is José Brinkman Nijenhuis. En voor haar inzet voor de krant en nog voor veel andere vrijwilligersorganisaties heeft ze een koninklijke onderscheiding gekregen. En ze was vanmiddag bij ons in de studio en vertelde dat ze die onderscheiding echt niet had verwacht.
2: Ik wist er helemaal niets van. Ik was onder een smoesje was ik meegenomen. Maandag 11 mei. En toen kwamen we dus bij het MFA, het klavier in Rutten. Dat is ons dorpshuis, zeg maar. En de deur gaat open en er zit daar een zaal vol met mensen. En ik was nou helemaal verbaasd. En er waren dus mensen van vertegenwoordigers uit de verenigingen waar ik vrijwilligerswerk doe. Dat was van de werkgroep Fraai. Wij onderhouden de rotonde. De Zonnebloem, waar ik secretaris van ben. Hof van Smeden, waar ik ook vrijwilligerswerk doe. En dan moet ik natuurlijk niks vergeten. Ook RKO, de voetbalvereniging. Vakantieactiviteiten, buren, vrienden. Ja, het was echt geweldig. Ja.
1: Nou,
2: en toen keek ik nog eens beter. En toen zat daar de burgemeester met een ambtsketen. Ik denk, hé, dat is officieel. En onze dorpsvoorzitter, ja.
0: De reden voor dat je die onderscheiding hebt gekregen is natuurlijk jouw vrijwilligerswerk. Wat je allemaal doet in Noordoostpolder. Bijvoorbeeld bij de Dorpskrant.
2: Ja.
0: Je bent al sinds, let op, 1985 betrokken hè, bij die krant.
2: Mensenleeftijd.
0: Nou, zeg dat. Neem ons wel eens even mee in die tijd. Hoe ben je daar nou terecht gekomen?
2: Nou, de krant is dus vanaf 1981. Toen waren er een paar mensen van de voetbalvereniging die zeiden, wij willen dat voetbalnieuws kwijt in een krant. Nou zijn er natuurlijk andere sportverenigingen, dus de gym, biljarten, schaatsen. Al die verenigingen zeiden, en vooral de voetbal, wij willen dat nieuws kwijt. Toen is de sportkrant begonnen in 1981.
1: Mm-hmm.
2: Nou, langzamerhand zeiden ze, nou, er is meer in het leven, dus er zijn heel veel verenigingen in het dorp. In Rutten. Nou, dus in 85 werd het ook al sportkrant sportief. Maar in 85 ben ik erbij gekomen. En dat was dus april 85, ja. En ben ik nooit weer weggegaan.
0: En het hele gesprek met José, dat is ook terug te vinden op onze website. omroepflevoland.nl/gemist.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Marmalade and the Loving Things. En daarvoor het liedje van Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Het is de hoogste tijd voor het nieuws van buiten de regio, waar jullie mee gaat beginnen.
0: Als ouders het niet eens kunnen worden over de achternaam van hun kind, moeten niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Zoals dat nu wel het geval is. Dat is een voorstel van D66 en GroenLinks PvdA.
2: En wat wij willen doen is dat het eerlijker gaat. En dat wanneer ouders er niet uitkomen, dat dan automatisch de achternaam van beide ouders geldt.
0: Het voorstel krijgt waarschijnlijk steun van de meerderheid in de Tweede Kamer. Maar ik heb het laatste nieuws daar nog niet over gelezen.
1: Nee, nou ja, die debatten duren tegenwoordig eindeloos. Kan ook morgen worden. Ja. Het leven in Nederland is de afgelopen maand weer duurder geworden. Nou, je zal het zelf wel gemerkt hebben. De inflatie steeg in mei naar 3,5%. En een maand eerder was dat nog 2,8%. Vooral de energieprijzen gingen omhoog. En in mei zijn vakanties vaak wat duurder doordat veel mensen vrij zijn. Dat zegt deze econoom van het CBS.
3: Het stuurt die prijs omhoog, is natuurlijk wel een beetje een incidenteel effect. Maar ja, de onderliggende, ja, drijvende krachten van die inflatie, ja, dat zit hem toch vooral bij die crisis in het Midden-Oosten, wat ja, energieprijzen doet stijgen. En daar stijgen de energieprijzen, zie je uiteindelijk in de prijzen van alles weer terug.
1: Nou, de prijzen van voedsel en tabak, die stegen de afgelopen maand minder hard dan verwacht.
0: De wachttijden bij de polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of misschien nog wel langer. Dat geldt soms ook voor ziekenhuizen in dezelfde regio. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten moet je lang wachten, dat zegt deze arts.
4: Het heeft natuurlijk te maken met onze westerse levensstijl. Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik. Zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit loopt een beetje achter. Dus qua opleidingsplekken zijn we echt de afgelopen 10 jaar gehalveerd.
0: En ook bij oogheelkunde zijn er lange wachttijden. In sommige ziekenhuizen moet je voor een bezoek, let op, meer dan 150 dagen wachten.
1: Ja, ik had vorig jaar een acuut probleem met mijn oog. En toen had ik de spoedeisende dokter gebeld. Mm-hmm. En toen werd ik wel meteen doorgestuurd naar het ziekenhuis. Kreeg ik een spoedplek. En toen hoefde ik niet 150 dagen te wachten. Maar ze zeiden, ja, het is wel een mazzel een beetje dat je zo terecht bent gekomen. Want anders had je inderdaad meer dan een half jaar moeten wachten op een afspraak. Basisscholen komen vaker geld tekort om een schoolreisje te organiseren. Dat meldt het Jeugd Educatiefonds. Op scholen waar veel armoede voorkomt, dragen ouders steeds minder bij aan dit soort activiteiten. Scholen waarvan minstens de helft van de leerlingen in armoede zit, kunnen bij het Jeugd Educatiefonds terecht.
5: We kregen dit schooljaar tot nu toe al 3300 aanvragen voor ongeveer 5 miljoen euro. Vorig schooljaar waren dat er 2200 voor ongeveer 3 miljoen euro. Dus we zien een enorme stijging.
1: Ja, dat zei een woordvoerder tegen RTL Nieuws. Het gaat dan om bijdragen aan schoolreisjes, excursies en schoolkamp. Gemiddeld zo'n 1400 euro per aanvraag. Dat gaat natuurlijk per klas of zo, denk ik dan. 1400 euro?
0: Ja, dat denk ik wel dat het om een klas gaat. Want 1400 euro per kind, dat is natuurlijk te gek.
1: Ja, maar er zitten 30 kinderen. Ja, kan jij rekenen snel?
0: Nee.
1: Oh.
0: Ik heb wel een rekenmachine.
1: Nou, als je 1400 door 30 deelt.
0: Ik denk dat mensen in de auto dit sneller kunnen dan ik.
1: Ja, die denken, wat zijn dat voor
0: zo ongeveer 46 euro.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een uitje ongeveer. Met dan ook nog een frietje erbij of zo. Nou goed, het Jeugd Educatiefonds trekt daar dus over aan de bel.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus ik zit nu iedereen die heeft geschreven de examenfeest op school. Iemand schreef al de examenfeest.
2: Ik ga dat nu helemaal voorzeggen.
1: Oh, ja. Nee, ik ken jullie geen... Oh, shit. Ik zit hier echt helemaal niet op te letten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Maar het is geen buurtfeest, hè? Alleen voor mensen uit Oosterwold.
3: Nee.
1: Nee, Koor.
2: Ja.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Nou, ga ik het goed zeggen, hoor, Sonaysha? Kajadar.
3: Gajade.
1: Oh, weer verkeerd.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wij zijn Woontek Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
5: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
6: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bij een bedrijfspand in de Molenbuurt in Almere Buiten komt opnieuw cameratoezicht vanwege een explosie pas geleden. En Fouke Boy blijft hoofdscout bij Almere City. De 64-jarige boy heeft voor 1 seizoen bijgetekend. Tot zover de hoofdpunten. Meer nieuws uit onze regio, dat krijg je zo dadelijk na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor Muidenberg. Dat komt door een ongeluk, de weg is weer vrij. A12 naar Duitsland bij Zevenaar een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Elspeet. Een stukje verderop, tussen het Harde en Zwolle-Zuid, heb je op de A28 10 minuten vertraging. De A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn-Noord 20 minuten extra. En N344 Apeldoorn-Holte tussen Teuge en Deventer een uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Geen les in het klaslokaal, maar op het water. Leerlingen van het speciaal onderwijs in Almere die leerden vandaag zeilen, kanoën en suppen. En wij waren erbij. Straks hoor je er meer over in Studio Flevoland.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
12: Ja, eindelijk even niks.
13: Het is echt nice.
14: Hola, le pongo dos cervezas.
15: Hola, señor. Sí, twee bier.
13: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
14: Por favor.
13: Proost. Proost.
16: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
19: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches are looking like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Basisschoolleerlingen die ruilen deze week de schoolbanken in voor het water. Tijdens de Dutch Water Week in Almere maken zij voor het eerst kennis met de watersport. In hun speciaal afgezette bassins zetten de kinderen hun eerste stappen in de zeilsport. U hoort een verslag van Arie Meijer.
1: Ook leerlingen van de Almeerse basisschool SBO De Watertuin kregen vanochtend zeilles.
2: Goed om je hoofd en je
3: steeds wel. Dat was super leuk, vooral dat ik met mijn vriend zat de hele tijd zo sprongen tegen de kant. Toen wilden we de oranje ding redden, omdat hij ging wegdrijven. Maar toen zinkten we bijna, omdat mijn vriend de hele tijd water erin. En toen ging hij omkantelen bijna. En toen zei ik, kop, kop, kop, kop. En toen ging ik de stuur overnemen. En toen ging we heel snel naar die andere kant en toen weer terug.
1: Dat klinkt heel spannend.
3: Is ook heel spannend.
2: Ik heb het gedaan.
1: Je hebt het gedaan, zeg je?
2: Ja.
1: Hoe was het?
2: Leuk.
1: En waarom was het zo leuk?
2: Omdat we mochten ver mochten.
1: Een spannend avontuur dus op het water. En bij water hoort water. Ontdekt ook een doorweekte projectcoördinator Ivar Middeljans van Optimiston Tour.
4: Ja, het is even een buitje. Maar we hebben net de eerste klasse gehad en die hebben het gelukkig droog over weten te brengen. Dus even een buitje en het wordt zometeen als goed is weer droog.
1: Hoort er ook bij, hè?
4: Het blijft watersport.
1: Veel kinderen zitten voor het eerst in zo'n zeilbootje. En ze varen op een optimist.
4: Het is een van de kleinste zeilboten die er zijn. En ze besturen het met het roer. En er zit een kleine trick in. Dat je als je naar links stuurt, ga je naar rechts. Dus het is precies het tegenovergestelde. Dus daar moeten ze even aan wennen.
1: En heb je nog dingen geleerd?
3: Ja, heel veel dingen. Over wat je moet doen. Bijvoorbeeld, ik heb nog nooit in zo'n ding gereden. Maar nu heb ik geleerd wat ik moet doen en alles.
1: Je hebt geleerd wat je moet doen met het zeil.
3: Ja, dus ik weet nu hoe ik dat moet besturen. Ik moet dus aan die touwtje trekken. En dan moet ik met die ding moet ik heel snel zo heen en weer hele tijd. Want dan ga ik vooruit.
1: De praktijklessen zijn onderdeel van de Dutch Water Week. Het evenement vindt op diezelfde locatie plaats. Met als hoogtepunt de Grand Slam Sailing. Een internationale zeilserie voor de top van de wereld in de Olympische klasse.
4: De jongste kinderen hun eerste kennismaking geven is stap 1. En hopen dat de wedstrijdsporters hier uiteindelijk vandaan komen.
0: Ja, dus behoorlijk doorweekt waren ze. Maar goed, ze waren toch al bezig met
5: het water.
0: Ja, maakt dat schelen.

0: gaan we naar het weer. Want het is dus nat vandaag. Eens even kijken. Floris Lafeber zit voor ons klaar in Houten bij Weerplaza. Floris, ja, natte dag.
1: Zeg dat wel inderdaad. En het is nog steeds nat in de provincie. Want vanuit het zuidwesten trekken talrijke buien over. Lokaal met onweer, veel regenwater in korte tijd. Het kan echt behoorlijk doorplensen in het noordoosten van Flevoland. En daarbij draait de wind naar het noordwesten en er wordt er wat minder warme lucht aangevoerd. Vanmiddag hadden we maximumtemperaturen ruim boven de 20 graden en inmiddels is het kwik teruggezakt naar een graadje of 17.
2: Nou, kun je nagaan. Nou, wat staat ons nog te wachten de rest van deze dag?
1: Ja, om een uurtje of 9 wordt het droger vanuit het zuidwesten. Als laatste gebeurt dat in de Flevopolder, in het Noordoostpolder moet ik beter zeggen. En daarbij gaat de temperatuur verder omlaag naar een graadje of 14. Er komen ook wat brede opklaringen voor en die worden afgewisseld met wat wolkenvelden. En aan het einde van de nacht en tegen de ochtend dan komen er weer nieuwe enkele buien voor. En morgen wordt sowieso een hele wisselvallige dag in de provincie, de woensdag, met af en toe een regenbui, zo nu en dan zonnige periode tussendoor. En dan wordt het aan het eind van de middag zo'n 18 graden. Maar vervolgens neemt in de avond opnieuw de bewolking toe en trekt er een nieuwe regenzone over. Dus een beetje een komen en gaan van regenzones en buien morgen en ook overmorgen.
0: Ja, nu denk ik dat boeren wel heel blij zijn met die regen. Ja. Maar ja, we zijn een beetje gewend geraakt aan dat droge, warme weer. Hoe ziet het er dan de komende dagen uit?
1: Ja, de komende dagen blijft het rond het wisselvallig. Ook donderdag een dag met heel veel buien. Stevige buien ook, met onweer, windstoten en misschien ook wel heel veel regenwater in korte tijd. Ook de donderdag wordt echt een dag om de regenradar heel goed in de gaten te houden, want er trekken talrijke buien over. Dat geldt ook voor de vrijdag en de zaterdag. In de loop van het weekend wordt het wel wat droger met meer ruimte voor de zon. En zondag kan de temperatuur weer omhoog richting de 20 graden.
0: Oh,
2: we gaan de goede kant op
0: weer. Komt dan weer goed, ja.
1: Precies, we gaan helemaal de goede kant op. En het vooruitzicht naar volgende week ziet er ook weer een stukje beter uit.
0: Heel
1: met droge periode, veel zonneschijn en temperaturen ruim boven de 20 graden.
0: Ja, want wij met het programma gaan volgende week op een buitenlocatie uitzenden. Volgende week woensdag. Nou, dan hopen we dus wel dat het droog is.
1: Ja, dat is nog best wel ver weg natuurlijk. Mm. Maar de weerkaarten zien er voor die tijd wel wat beter uit dan deze dagen.
2: Nou, daar houden we je aan. Dankjewel, Floris Lafeber. En eet smakelijk zo.
1: Fijne avond.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
4: Dit is Flevoland.

0: Station.
1: Glanzende velgen, een blinkend schoon stuur en ook nog eens een volledige APK. Tientallen Almeerders gingen vandaag langs bij een wel erg speciale wasstraat. En nee, die was niet voor auto's. Het waren scootmobielen en rollators die vandaag tussen de buien door een grondige wasbeurt kregen. Dat zag verslaggever Yannick van der Wouw.
2: Ja, ik ben er zo ontiegelijk blij mee. Ik ben zelf COPD-patiënt en cold 4. Dus voor mij is het gewoon heel moeilijk om een emmertje met een sopje te pakken met een responsie. En dat zelf te gaan doen. Want je ziet, ik ben nu al buiten adem omdat ik met jou heb gepraat. Dus dit initiatief is toch gewoon geweldig.
3: Ja, we zijn scootmobielen en rollators aan het wassen. Zoals je weet en zoals je misschien gezien hebt, ze zijn aardig vies. En ja, dat betekent dat er veel storing is vaak, dat ze stil komen te staan. En ja, ze kunnen het zelf niet schoonmaken, hè, want ze zitten niet voor niks in een scootmobiel.
4: En daarom is het boodschappenhoekje in Almerehaven vandaag helemaal omgetoverd tot een heuse scootwash. Onder leiding van leerlingen van de Meergronden. En dat doen ze met veel plezier.
5: Nou, ik vind het gewoon belangrijk om oude mensen te helpen. Ja, dat.
6: En waarom?
5: Omdat ze het zelf ook niet kunnen doen. Sommigen zijn oud, sommigen zijn jong, maar het is wel leuk om mensen te helpen.
6: Leuk om mensen te helpen. En vind je het daarom ook goed dat jullie dit met z'n allen doen?
5: Ja, het is best wel gezellig.
7: Daar ben ik ook gewoon zelf blij om. Want ik heb zelf ook een oma die hulp nodig heeft.
6: Dus je zou het thuis ook doen?
7: Ja, doe het al thuis.
8: Ja, ik vind het gewoon leuk. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Want ja, het is gewoon gezellig en zo. Ja, het is gewoon leuk.
3: Ik vind het fantastisch. En ze komen binnen en hebben natuurlijk allemaal een beetje zo dat bravoure. En dan zie je ze bezig. Nou, dat is toch mooi. Ik vind het schitterend.
4: Hans is enthousiast over de hulp van de kinderen. Want zo'n scootmobiel is voor veel mensen erg belangrijk.
3: Ja, hoe breng je nou de jongeren bij dat eigenlijk de benen zijn van de mensen? En nou, dat kan je niet op een andere manier doen dan op deze manier duidelijk maken. En dat is heel leuk dat we dat dus met de Meergronden kunnen doen.
2: Zeker, want anders kom je nergens meer. En nu kan ik even nog lekker naar het centrum. Ik kom toch nog even buiten. Ik socialiseer nog met mensen. Dus daarom is het fijn. En ik ben zo blij met een schone scootmobiel.
4: Toch hebben de wassers nog wel wat eigen inbreng voor de wasstraat.
8: Eigenlijk vind ik dat de car wash niet zo niet echt erbij hoort, want het is geen auto. Ja, ja.
6: Dus scootwash?
8: Ja, scootwash, ja, dat kan je doen, ja.
1: Ja, de scootwatch dus bij het boodschappenhoekje vanmiddag. En we hebben begrepen van Hans van het boodschappenhoekje dat als dit nou echt een succes is, dat ze iedere maand een soort APK-keuring gaan doen voor scootmobielen. Om vooral de mensen in de omgeving mobiel te houden.
9: Nou, ik ben wel op ideeën gebracht hoor, door die bladblazer. Als je dan met de auto het zelf afspuit, dan is die altijd nog zo nat. Pak gewoon de bladblazer erbij.
1: Je kan er ook gewoon even 120 rijden.

0: een onbekende dreiging. Het getroffen pand staat aan de Oliemolenstraat. De voordeur is nu 2 keer kapot geblazen. En omdat de kans op herhaling groot blijft, komt er weer cameratoezicht. En die camera's die blijven staan tot midden juli. Fouke Boy blijft hoofdscout bij Almere City. De 64-jarige Boy heeft voor 1 seizoen bijgetekend. En hij blijft hiermee verantwoordelijk voor het technische beleid, de scouting en de algehele samenstelling van de eerste selectie en de technische staf bij de club. En de gemeente Lelystad zegt flink haar best te hebben gedaan voor het trainingscentrum voor hoogrisicohonden in de stad. Eerder vandaag werd duidelijk dat het Molossor trainingscentrum weg moet van de huidige plek, omdat de locatie op industrieterrein Noordersluis een nieuwe bestemming krijgt. Het centrum heeft nog geen nieuwe plek, waardoor de eigenaresse met de handen in het haar zit. De gemeente laat nu weten dat er uitgebreid is meegedacht over een alternatieve locatie, maar dat die niet is gevonden. En het komt onder meer door het omgevingsplan dat regels voorschrijft voor plekken in de stad. En ook waren meerdere plekken ongeschikt voor zowel mens als dier, aldus een woordvoerder. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je op de website, maar ook in de app.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Gasten worden bestookt met phishingmails waarin om geld wordt gevraagd. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een 44-jarige man uit Velzen. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de 1e plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Het weer vanavond in het oosten en noorden nog wat onweersbuien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden.
2: Goedenavond, het weer in Flevoland. Aan het begin van de avond trekken nog enkele regen- of onweersbuien over de provincie heen. En daarbij kan het behoorlijk stevig doorplensen. Halverwege de avond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger en komen ook brede opklaringen voor. De nacht verloopt ook overwegend droog met brede opklaringen en wat wolkenvelden. De temperatuur daalt naar zo'n 13 of 14 graden. De woensdag wordt een hele wisselvallige dag in de provincie. Aan het begin van de dag is er ruimte voor de zon en er zijn wat stapelwolken en lokaal valt er een enkele bui. Maar tijdens de tweede middaghelft neemt de bewolking verder toe en gaat het vaker regenen. De maximumtemperatuur ligt tussen de 17 en 19 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort heb je voor Muidenberg nog 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag. En op de A325 van Arnhem naar Duitsland tussen Elst en Lent een kwartier extra. 3 kwartier vertraging heb je op de N344 van Apeldoorn naar Holte tussen Twello en Deventer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een koninklijke onderscheiding, ja, dat krijg je natuurlijk niet zomaar. José Brinkman Nijenhuis uit Rutten heeft wel zo'n onderscheiding gekregen. En waarom dan, vraag je af? Nou, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.
4: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Bij een bedrijfspand in de Molenbuurt in Almere-Buiten komt weer cameratoezicht vanwege een explosie pas geleden. Eerder dit jaar stonden er ook camera's na een explosie en een

0: De krant van Rutte, Rep en Roer, bestaat dit jaar 45 jaar. En een van de drijvende krachten achter die dorpskrant is José Brinkman Nijenhuis. En voor haar inzet voor de krant en nog voor veel andere vrijwilligersorganisaties heeft ze een koninklijke onderscheiding gekregen. En ze was vanmiddag bij ons in de studio en vertelde dat ze die onderscheiding echt niet had verwacht.
1: Ik wist er helemaal niets van. Ik was onder een smoesje was ik meegenomen, maandag 11 mei. En toen kwamen we dus bij het MFA, het klavier in Rutten. Dat is ons dorpshuis, zeg maar. En de deur gaat open en er zit daar een zaal vol met mensen. En ik was nou helemaal verbaasd. En er waren dus mensen van vertegenwoordigers uit de verenigingen waar ik vrijwilligerswerk doe. Dat was van de werkgroep Fraai. Wij onderhouden de rotonde. De Zonnebloem, waar ik secretaris van ben. Hof van Smeden, waar ik ook vrijwilligerswerk doe. En dan moet ik natuurlijk niks vergeten. Ook RKO, de voetbalvereniging. Vakantieactiviteiten, buren, vrienden. Ja, het was echt geweldig. Ja.
0: Nou,
1: en toen keek ik nog eens beter. En toen zat daar de burgemeester met zijn ambtskeet. Ik denk, hé, dat is officieel. En onze dorpsvoorzitter, ja.
2: De reden voor dat je die onderscheiding hebt gekregen is natuurlijk jouw vrijwilligerswerk, wat je allemaal doet in Noordoostpolder. Bijvoorbeeld bij de Dorpskrant.
1: Ja.
2: Je bent al sinds, let op, 1985 betrokken hè, bij die krant.
1: Mensenleeftijd.
2: Nou, zeg dat. Neem ons wel eens even mee in die tijd. Hoe ben je daar nou terecht gekomen?
1: Nou, de krant is dus vanaf 1981. Toen waren er een paar mensen van de voetbalvereniging die zeiden, wij willen dat voetbalnieuws kwijt in een krant. Nou zijn er natuurlijk andere sportverenigingen. Dus de gym, biljarten, schaatsen. Al die verenigingen zeiden, en vooral de voetbal, wij willen dat nieuws kwijt. Toen is de sportkrant begonnen in 81.
0: Mm-hmm.
1: Nou, langzamerhand zeiden ze, nou, er is meer in het leven. Dus er zijn heel veel verenigingen in het dorp. In Rutten. Nou, dus in 85 werd het ook al sportkrant sportief. Maar in 85 ben ik erbij gekomen. En dat was dus april 85, ja. En ben ik nooit weer weggegaan.
2: En het hele gesprek met José, dat is ook terug te vinden op onze website. Omroepflevoland.nl/gemist.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: is de hoogste tijd voor het nieuws van buiten de regio, waar Jordi mee gaat beginnen.
1: Als ouders het niet eens kunnen worden over de achternaam van hun kind, moeten niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Zoals dat nu wel het geval is. Dat is een voorstel van D66 en GroenLinks PvdA.
2: En wat wij willen doen is dat het eerlijker gaat en dat wanneer ouders er niet uitkomen, dat dan automatisch de achternaam van beide ouders geldt.
1: Het voorstel krijgt waarschijnlijk steun van de meerderheid in de Tweede Kamer. Maar ik heb het laatste nieuws daar nog niet over gelezen.
0: Nee, nou ja, die debatten duren tegenwoordig eindeloos. Kan ook morgen worden. Ja. Het leven in Nederland is de afgelopen maand weer duurder geworden. Nou, je zal het zelf wel gemerkt hebben. De inflatie steeg in mei naar 3,5%. En een maand eerder was dat nog 2,8%. Vooral de energieprijzen gingen omhoog. En in mei zijn vakanties vaak wat duurder doordat veel mensen vrij zijn. Dat zegt deze econoom van het CBS.
3: Dat stuurt die prijs omhoog is natuurlijk wel een beetje een incidenteel effect. Maar ja, de onderliggende, ja, drijvende krachten van die inflatie, ja, dat zit hem toch vooral bij die crisis in het Midden-Oosten, wat ja, energieprijzen doet stijgen. En daar stijgen de energieprijzen zie je uiteindelijk in de prijzen van alles weer terug.
0: Nou, de prijzen van voedsel en tabak die stegen de afgelopen maand minder hard dan verwacht.
1: De wachttijden bij de polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of misschien nog wel langer. Dat geldt soms ook voor ziekenhuizen in dezelfde regio. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten moet je lang wachten, dat zegt deze arts.
4: Het heeft natuurlijk te maken een beetje met onze westerse levensstijl. Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit loop een beetje achter. Dus qua opleidingsplekken zijn we echt de afgelopen 10 jaar gehalveerd.
1: En ook bij oogheelkunde zijn er lange wachttijden. In sommige ziekenhuizen moet je voor een bezoek, let op, meer dan 150 dagen wachten.
0: Ja, ik had vorig jaar een acuut probleem met mijn oog. En toen had ik de spoedeisende dokter gebeld. Mm-hmm. En toen werd ik wel meteen doorgestuurd naar het ziekenhuis. Kreeg ik een spoedplek. En toen hoefde ik niet 150 dagen te wachten. Maar ze zeiden, ja, het is wel een mazzel een beetje dat je zo terecht bent gekomen. Want anders had je inderdaad meer dan een half jaar moeten wachten op een afspraak. Basisscholen komen vaker geld tekort om een schoolreisje te organiseren. Dat meldt het Jeugd Educatiefonds. Op scholen waar veel armoede voorkomt, dragen ouders steeds minder bij aan dit soort activiteiten. Scholen waarvan minstens de helft van de leerlingen in armoede zit, kunnen bij het Jeugd Educatiefonds terecht.
5: We kregen dit schooljaar tot nu toe al 3300 aanvragen voor ongeveer 5 miljoen euro. Vorig schooljaar waren dat er 2200 voor ongeveer 3 miljoen euro. Dus we zien een enorme stijging.
0: Ja, dat zei een woordvoerder tegen RTL Nieuws. Het gaat dan om bijdragen aan schoolreisjes, excursies en schoolkamp. Gemiddeld zo'n 1400 euro per aanvraag. Dit gaat natuurlijk per klas of zo, denk ik dan. 1400 euro?
1: Ja, dat denk ik wel dat het om een klas gaat. Want 1400 euro per kind, dat is natuurlijk te gek.
0: Ja, maar er zitten 30 kinderen. Ja, kan jij rekenen snel?
1: Nee.
0: Oh.
1: Ik heb wel een rekenmachine.
0: Nou, als je 1400 door 30 deelt.
1: Ik denk dat mensen in de auto dit
0: sneller
1: kunnen dan ik.
0: Ja, die denken, wat zijn dat voor
1: zo ongeveer 46 euro.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een uitje ongeveer. Met dan ook nog een frietje erbij of zo. Nou goed, het Jeugd Educatiefonds trekt daar dus over aan de bel.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus ik zit nu iedereen die heeft geschreven de examenfeest op school. Iemand schreef al de examenfeest.
2: Ik ga dat nu helemaal voorzeggen.
1: Oh, ja. Nee, kennen jullie geen... Oh, shoot. Ik zit hier echt helemaal niet op te letten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Maar het is geen buurtfeest, hè? Alleen voor mensen uit Oosterwold.
3: Nee.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Nou, ga ik het wel goed zeggen, hoor, Sonaysha? Kajadar.
3: Gajadar.
1: Oh, meneer, verkeerd.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die bakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen, met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje, jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
8: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
11: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
12: Peugeot.
13: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
14: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
16: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
15: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat nog één file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ben van Tilburg, hoorde net al eventjes. Goedemorgen, garagist in Mark Nessen. Heb jij een camper eigenlijk?
2: Ja.
1: Ja?
3: Ja. Te koop, waarschijnlijk.
2: Nee. We hebben zo'n busje, hebben wij zo'n camperbusje. Een beetje een compact dingetje.
3: Volgens wagentje thee? Of zo?
2: Nee. Gewoon zo'n echt ongebouwd Fiat busje, zeg maar.
3: Dat zijn de echte Wonder Vans, toch? Zoals ze die dingen noemen.
2: Ja, die Volkswagen busjes, die campertjes, die zijn natuurlijk heel populair. Maar ja, goed, die zijn wegenbelastingvrij vaak. Dus die mensen hoor je niet over de gestegen lasten. Maar waar vorig jaar de gebruikte campers met name niet aan te slepen waren, is de vraag nu gewoon even wat minder.
1: En hoe kwam dat dan, dat er toen zoveel vraag naar was? Vanwege omdat het zomer werd of zo?
2: Nou, ook vanwege het vliegen wat steeds duurder werd.
1: Oh, ja.
2: In corona zijn natuurlijk veel campers en caravans verkocht vanwege het feit dat mensen niet op vakantie naar het buitenland gingen.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik heb het pas geleden al een keer behandeld dat de motorrijtuigenbelasting wordt nu ook ineens een doelbelasting. Terwijl het normaal werden er ook heel veel dingen uit gefinancierd uit de motorrijtuigenbelasting voor andere dingen. Maar nu willen ze dat eigenlijk meer echt voor het onderhoud van de wegen zo gaan gebruiken.
1: Dus dat kan omlaag dan natuurlijk. Dat is wel fijn, want eerst deden ze er ook andere dingen van, zeg je net.
2: Ja. Maar het gaat dus niet omlaag. Want de komende jaren is er heel veel geld nodig voor bruggen en onderhoud aan wegen.
1: Hmm.
2: Maar goed, dan moet het ergens weer opgehaald worden. En nu hebben ze dus besloten begin dit jaar om het bij de camper-eigenaren op te halen. En eigenlijk, ik zeg altijd, weet je, als je zo'n buscamper ook, de wegenbelasting is 25% hoger geworden dan het was. Het is nu 50%. Maar als je dan voor een buscamper een goede €200 in de maand betaalt, met andere woorden, ga eens nog een keer naar een hotel en huur eens een keer een kamer of een weekend, dan ben je het geld ook kwijt.
3: Nou, dan red je tegenwoordig niet meer hoor.
2: Nee, dat
3: voor €200 bij een gemiddeld hotel.
1: Maar een heel weekend zeker niet,
3: Nee, maar een nachtje ook al hoor.
2: Nee, maar dat bedoel ik. Dus een camper geeft je wel heel veel vrijheid. En die mensen zijn er redelijk in paniek van, oh, nou wordt het allemaal duur en weet ik wat allemaal. Als je er een beetje goed mee omgaat, we hadden het net buiten de uitzending even over het schorsen bijvoorbeeld. Als je daar nou eens even in verdiept, dat is vaak tientjeswerk. En als je een camper, je zegt van nou, ik ga in mei ermee weg en daarna ga ik pas in september weer weg, schors hem die periode. En als je dan moet je wel een oprit hebben of een stalling. Op je oprit mag je het. Moet je ook weer even een beetje oppassen met de gemeente.
3: Ja, ja.
2: Hoe lang je camper of caravan bij huis mag hebben.
3: Ja, camper mag eigenlijk maar 72 uur bij je huis staan, geloof ik.
2: Ja, maar het ligt er ook weer aan of die in het zicht staat of wat dan ook, weet je wel.
1: Maar als je buren klagen dat hun zicht belemmerd wordt door zo'n ding, dan mag het ook weer niet.
2: Maar kun je even
1: en het verschilt ook per gemeente, hoe lang die mag staan. Dat
2: zeker.
1: De APV. Ja.
2: Maar goed, door de beugel genomen zeg ik altijd, de verkoop nieuw is wel weer aangetrokken. Nieuwe campers en mensen die toch zo'n ding willen en ermee reizen.
3: Dat vind ik mooi hoor.
2: Ja, die nemen de extra kosten voor. Als jij een camper van €80.000 kan betalen, dan kun je ook €200 wegenbelasting
3: betalen. Moet je er eigenlijk een groot rijbewijs voor hebben?
2: Als je boven de 3,5 ton is wel.
3: Okay,
2: ja, er gaan inderdaad geluiden op om om tot 4200 kilo. Dat je dan nog steeds met een klein rijbewijs mag rijden.
3: Vind ik wel een beetje gevaarlijk hoor.
2: Ja, ik zou er zeker een cursus voor nemen. Ja,
3: want wou net zeggen, je moet er wel mee om kunnen gaan.
2: Je bent met een groot apparaat onderweg.
3: En je moet ook niet vies zijn van
1: ben je toch altijd?
2: Sorry. Ik hoor mezelf zeggen.
3: Je moet ook niet vies zijn van bepaalde klusjes met een camper, hè?
2: Nee.
3: Ik zie dat wel eens als mensen dan moeten ze zo'n chemisch toilet eronder vandaan halen. En dan moet er geleegd worden en zo. En het gaat soms niet helemaal goed. Dan zit je helemaal onder.
1: Ja. Maar je kan afspreken dat je daar dan alleen de kleine boodschap in doet, zou ik maar zeggen. Want
2: Het is vaak bij de douches.
1: Dan ga ik wel tussen het hoge gras. Als gras 2 kontjes hoog is, dan kan dat makkelijk.
2: Ja.
3: We hadden het over de grote boodschap. Schade in de wasstraat. En dan? Ik zie al van die bordjes staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade.
2: Nou, daar hebben ze in principe gelijk aan. Maar
1: in principe?
2: Ja, maar juridisch dekt het de lading niet.
3: Natuurlijk niet, als een van die borstels niet goed is.
2: Nou dat. Vaak zijn, in
1: Emmeloord kun je dat controleren?
2: In Emmeloord hebben ze nu net weer een nieuwe wasstraat geopend. En dat is, als je dat vergelijkt met vroeger, die oude borstels en de krassen en weet ik wat allemaal, dat is eigenlijk niet meer. Maar er kan nog steeds wat gebeuren. En vaak moet je toch even in de rij staan. Verdiep je dan even in de spelregels van de wasstraat. Motor uit of aan, in zijn vrij, nee.
3: Oh, je ziet soms taferelen.
2: Ja, nee, daarom maar. De schade. En zorg altijd even voor dat op het moment dat er een verklaring afgelegd moet worden, is die vaak niet steekhoudend als die van een partner of inzittende is, maar wel als die van iemand die zegt, ja, ik zag het. Nou, noteer dat soort dingen en ga ook de discussie in de wasstraat niet aan. Meld het, maar als het oploopt, Trek je even terug.
3: Ik ben altijd bang dat diegene voor mij het op een gegeven moment niet in de gaten heeft. En dan hobbelen ze over dat ding heen. En dan komt die auto die komt steeds dichterbij. En dan denk ik van ja, wat als ik er nu tegenaan rijd? En dan hebben we toch wel een probleempje.
2: Ja. Nee, daarom. Dus een wasstraat is mooi. Maar kijk goed naar de gebruiksvoorwaarden en al dat soort zaken.
3: Oké. Zometeen gaan we het hebben over misbruik van de witte platen. En de politie zou er niets aan doen.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, ik zie wel vaak voorbij komen van die auto's met van die witte kentekenplaten. Dat zijn gewoon witte platen met wat zwarte cijfertjes of lettertjes erop.
2: Ja.
1: En dan denk ik, wat is dat eigenlijk, Ben?
3: Nou, er is al een beetje variatie in. Want we hebben natuurlijk de witte platen die van de buitenlandse werknemers vaak die in Nederland zijn. Als jij korter dan 4 maanden in Nederland bent, dan hoef je dus niet in te schrijven bij de gemeente en al dat soort zaken. En dan kun je dus gewoon op je buitenlandse platen kun je 4 maanden lang gebruik maken van de Nederlandse wegen en dat soort zaken.
2: Duitse en Spaanse platen bijvoorbeeld. Hier bij Inditex rijden heel veel Spaanse platen rond.
3: Klopt, maar er zijn, maar als jij dus langer in Nederland bent, moet je eigenlijk wegenbelasting en motorrijtuigenbelasting gaan betalen. Je moet BPM gaan betalen. Je moet je auto eigenlijk inschrijven. Wat heel veel van deze mensen zich niet realiseren. Als jij 7, 8 maanden gewoon in Nederland rondrijdt en dat eigenlijk niet mag, dan kan het ook zijn als je een aanrijding krijgt dat jouw verzekeringsmaatschappij in het buitenland zegt, ja, het is helemaal prima.
2: Doe
3: maar
2: niet.
3: Dit gaan we niet betalen, want jij houdt je niet aan de regels.
1: Oh.
3: Dus na 4 maanden moeten die auto's eigenlijk op Nederlands kenteken. En als dat niet zo heel moeilijk, want je gaat gewoon langs de RDW en je betaalt netjes de BPM en je laat hem even keuren en het is klaar. Maar ja,
1: netjes de BPM, dat kan nog best wel oplopen als je een wat oudere auto hebt.
3: En de motorrijtuigenbelasting.
1: Ja.
3: Die is vaak in het land van herkomst natuurlijk fors minder. En helemaal, die mensen rijden vaak in een diesel. Nou ja, dan ben je in Nederland aan de beurt.
1: Dat is een andere discussie. Maar hoe kan het nou dat die wegen in andere landen ook eigenlijk best prima zijn en dat mensen daar amper wegenbelasting hoeven te betalen? En wij betalen een enorm vermogen. En
2: alles
1: dat
2: met
1: is
2: andere belastingen. Andere belastingen misschien krijgen ze daar weer meer of zo.
3: Maar ik bijvoorbeeld net even over de camper. Hè? Een camper in Spanje bijvoorbeeld, die kost maar €200 per jaar.
2: Ja.
3: En nu zijn er weer heel veel slimme Nederlanders die en vermogend vaak, maar die kopen een huisje in Spanje, nemen hun camper mee naar Spanje en je mag vervolgens 180 dagen per jaar met die Spaanse camper in Nederland rondrijden.
1: Ja. Oh.
3: Maar ja, dus dan betaal je dus, en dan kun je vervolgens heel Europa door.
2: Mm-hmm.
3: Dus het is geen tip, want ik bedoel, ja, ga lekker een huisje in Spanje kopen, maar het is wel weer een maas in de wet, wat prima kan.
2: Mm-hmm.
3: Alleen ja, dan moet je hem even exporteren en dan moet hij naar Spanje.
2: En vergeet niet, in heel veel landen, Frankrijk, Spanje, Portugal, hebben ze tolwegen.
1: Ja, dat is waar. Ja, maar
3: dat is wel weer zo.
1: Is dat, is dat net zo duur voor de toeristen als voor de inwoners van Frankrijk?
2: Ja, voor de toeristen duurder, volgens mij.
1: Ja, dat denk ik ook.
3: Ja.
1: Maar als je daar woont als Forens bijvoorbeeld, dan kun je
3: weer zo'n pas kopen.
1: Ja,
3: zoals een tolbadge of weet ik veel wat. Dat, maar goed, aan de andere kant, als je met de camper, pak je toch meestal de binnenwegen.
1: Ja, dat is waar.
2: Zeg, de Italianen hebben een spiegeltruc.
3: Ja, dat is even een waarschuwing. Mocht je naar Italië gaan komende zomer.
2: Ja.
3: Er is een aantal bendes die maken een beetje misbruik van, in dit geval de veelal buitenlandse toerist die met zijn auto daar rijdt.
1: Ja.
3: En word je op een gegeven moment ingehaald. En even later stopt die auto in de berm. Je rijdt er weer langs en dan hoor je een grote knal. En dan word je door diezelfde auto weer ingehaald. Tot stoppen gedwongen. En ja, die hebben de rechterspiegel blijkt beschadigd te zijn. En dat heb jij gedaan. Maar ze hebben gewoon een steen vanuit de berm tegen je auto aangegooid. Waardoor
1: die
3: knal dus hoort. Die mensen zijn heel brutaal. Eisen eigenlijk tussen de €200 en de €600 van je. Eigenlijk net te weinig om aangifte te doen of weet ik voor wat. En dan, dan hopen ze dat je onder druk heel snel beslist en €200-300 afstaat. En dan rijden ze weer door. En dan pakken ze de volgende.
1: Maar ook je eigen spiegel is ook nog eens een keer naar de kloot.
3: Nee, ze hebben gewoon een steen tegen je auto aangegooid. Waardoor zij zeggen dat die knal was doordat hun spiegel...
1: Ja, maar als ik een steen tegen jouw auto aangooi, heb je
3: nog schade ook.
1: Ja, dat bedoel
3: zeker.
1: Ja.
2: Ook nog, ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
3: Dus maar het advies is eigenlijk, mocht je die knal en komt er een auto voor, rij maar gewoon door.
1: Maar dan weet de politie nu ook van, de Italiaanse politie. Kun je ze toch bellen?
3: Ja,
1: van makkelijk zit dan in dat boer,
3: pak gauw de telefoon en bel en hou je deuren op slot. En misschien gaan ze dan wel weer weg, maar wees gewaarschuwd.
1: Ja. Maar goed, die schade aan je auto, die heb je dan natuurlijk.
3: Ja.
1: Amerikaanse agenten dan, die raken de achterlichten aan bij staande houding.
3: Ja, als je wel eens van die series kijkt, dan zie je dat die op een gegeven moment, dan gaan ze even pull over. Hè, dan moet zo iemand moet stoppen om die auto te controleren. En op het moment dat die agent zijn auto erachter zet en met zijn bodycam is het altijd, gefilmd.
1: Ja.
3: Maar na die auto loopt, tikt je altijd even tegen het achterlicht aan. En voorheen was dat om een vingerafdruk achter te laten. Dat mocht iemand die agent daar neerschieten, whatever. Dan zitten de vingerafdrukken van die agent op die auto. En dan kunnen ze later altijd aantonen
2: dat was die auto.
3: Agent, dat het die auto was.
1: Oh.
3: Alleen tegenwoordig is dat niet meer rechtsgeldig. En wordt veelal bij de politieopleiding geleerd van, je houdt iemand staande, je geeft een klap tegen het achterlicht of de zijkant, waardoor die persoon even opveert.
1: Ja.
3: En in die split second heeft hij niet de tijd om zijn drugs, wapens, weet ik het, goud te verstoppen. Dus dat is de reden dat de Amerikaanse agenten dat doen.
2: Ja, bijzonder is ook in Amerika ten tegenstelling tot Nederland. In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achter.
1: Ja. Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
3: Ben. Dank jullie wel weer.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Esmee van Veenen van Poppodium Corneel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Fijn dat je er weer bent. Zo ook in deze juni maand. Wat hebben jullie op de programmering staan?
2: Nou, we hebben weer van alles en nog wat. Te beginnen met dit weekend. Dan hebben we weer een editie van het Skavondje. En tijdens het Skavondje zie je telkens de beste ska bands van dat moment.
3: Maar de ska ook alweer.
2: Ska, een beetje doe maar achter.
3: Oh ja, ja, ja.
2: Daar kun je een beetje denken. En deze keer staat de Afterbeat Club bij ons op het podium. En
4: de wie? De Afterbeat?
2: Club.
4: Oh ja.
2: Afterbeat Club. En zij zijn een van de grootste en gezelligste ska-tribute bands van Nederland. Dus van alles en nog wat komt er voorbij. Dus kan je denken aan Doe Maar. Maar ook Britse ska-bands. Echt alles komt voorbij.
1: Madness, hè?
2: Ja, Madness dus inderdaad ook. Ja, ja. Klopt. Alle grote namen, dat ga je allemaal horen.
1: Ja.
2: Dan hebben wij dit weekend ook weer Sokkie bij ons in Corneel. En dat is de tweede editie.
1: Ja.
2: En dat is een Zuid-Afrikaans dansfeest. Sokkie is een Zuid-Afrikaanse dans ook. En daar hebben wij nu dus de tweede editie van. Het was vorige keer super gezellig. Heel goed ontvangen. Dus mocht je zin hebben in wat gezelligheid, kom gezellig langs.
1: Ja, dat is een grootheid, hè? Dat is echt een held op Sokkie.
2: Ja, Sokkie. En dan hebben wij het weekend daarna hebben we een heel weekend
3: vol
2: met
3: kijken,
2: lokaal
3: hè?
2: Talent.
3: Ja, Around the Corner.
2: Ja, we beginnen met Around the Corner. Around the Corner is onze lokale talent night.
3: Ja.
2: En daarop zie je altijd de beste, nieuwste bandjes en artiesten. En deze keer staan daar Full House, Verhaven en Dutch Weather. Is gratis toegankelijk.
3: Oh.
2: Dan hebben wij op 20 juni hebben we twee dingen staan.
3: Ook gratis, eerste, toch?
2: Ja, het is allemaal gratis. Ja, het weekend is allemaal gratis, allemaal lokaal talent.
3: Ja.
2: Is het Lely Connect Festival op het Stadshuisplein hier in Lelystad.
3: Mm-hmm.
2: Dat is een samenwerking tussen onder andere Corneel en de gemeente, maar ook allemaal welzijnsorganisaties. Het is een heel festival met allemaal activiteiten en muziek en een infomarkt en lekker eten en drinken.
3: Ja.
2: Dus kan je gewoon gezellig langskomen om mensen te ontmoeten en leuke dingen te doen.
3: Leuk.
2: Dan hebben wij op zaterdag 20 juni in de avond de Road to Jolpop bij ons binnenstaan.
3: Ja.
2: En dat hebben we ook een keertje eerder gedaan. Vorig jaar een samenwerking tussen Corneel en Jolpop. En daarop strijden 10 bands of acts om een plekje op, op de line-up van Jolpop.
3: Oh ja.
2: En de hoofdprijs is een plekje op het hoofdpodium.
3: Oh ja.
2: En er zijn ook wat plekjes op het tweede podium te vergeven.
3: Ja.
2: Dus mocht je die acts willen supporten, dan kan dat bij ons in Corneel.
1: Het zijn er 10, dat wordt een lange avond dan.
2: Ja, klopt. Ja, ze hebben wel een klein tijdslot. Als het goed is, 10 minuten om te spelen.
3: Ja, ik wou zeggen, als ze allemaal een uur gaan optreden.
2: Nee, ze gaan niet de hele set spelen. Dat gaan we niet doen.
3: Nee.
2: Maar op Jolpop is uiteindelijk wel langer tijd.
1: Ja, goed zo.
2: Dan vrijdag 26 juni hebben wij weer een Rock Night. En op deze editie staan Black Silver, Smith en Jurassic Park.
3: Ja, ik vind het een leuke film. Jurassic Park, vind je niet?
1: Ja.
2: Het heeft,
3: is de muziek gebaseerd op de film?
2: Weet ik eigenlijk niet.
3: Ze hebben wel allemaal op zo'n naam.
2: Dinosaurus en zo in hun visuals. Dus wat dat betreft kan wel.
3: Ja.
2: Maar goed, van alles en nog wat komt er voorbij. Je van blues rock tot harde rock en roll. En echt

0: En dat is de Crazy Night geworden.
1: Leuk.
0: En op de Crazy Night staan Popgun en DJ Pablo.
2: Top Gun?
0: Popgun.
1: Ik denk dat hij fan van de film Top Gun was dan.
3: Onder andere.
0: Ja, dat denk ik inderdaad ook.
3: Niet van Jurassic Park.
0: Nee, zij spelen en draaien gewoon... alle hits van de afgelopen decennia komen voorbij. En dan kan je denken aan nummers van Guns N' Roses... maar ook David Guetta, Lenny Kravitz, Rihanna. Echt van alles en nog wat.
3: Eén grote mengelmoes eigenlijk.
0: Ja, één grote mengelmoes. Ja. Maar
3: mag
0: wel
3: ik
0: een
3: plaatjes aanvragen?
0: Wat mij betreft wel.
3: Ja, maar...
0: Ik heb geen idee.
1: Je weet niet of ze ook gezongen worden.
3: Nee. Dat kan het altijd aanvragen.
0: Ja, precies. Dat kan altijd. Altijd proberen.
1: Ja. Mijn uitkering ook gedaan van de week. Is niet gelukt.
0: Jammer.
3: Nee, dat snap ik ook wel. Goed. Dat was het voor deze maand.
0: Mooie maand ook.
3: Dankjewel, Esmee van Venen van Poppodium. Corneel.
4: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: en komen ook brede opklaringen voor. De nacht verloopt ook overwegend droog met brede opklaringen en wat wolkenvelden. De temperatuur daalt naar zo'n 13 of 14 graden. De woensdag wordt een hele wisselvallige dag in de provincie. Aan het begin van de dag is er ruimte voor de zon en er zijn wat stapelwolken en lokaal valt er een enkele bui. Maar tijdens de tweede middaghelft neemt de bewolking verder toe en gaat het vaker regenen. De maximumtemperatuur ligt tussen de 17 en 19 graden.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

Goedenavond, het weer in Flevoland. Aan het begin van de avond trekken nog enkele regen- of onweersbuien over de provincie heen en daarbij kan het behoorlijk stevig doorplensen. Halverwege de avond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, op deze dinsdag is AI-ondernemer Sonny de Leeuw weer bij ons in de studio.
2: Ja, met hem nemen we de laatste ontwikkelingen op AI-gebied door. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, googelen, dat gaat fundamenteel veranderen. De lijst met zoekresultaten, die maakt plaats voor antwoorden van een chatbot. Ja. Ja, wat gaat dat betekenen voor de manier hoe we nu googelen?
3: Ja, sowieso hebben we de afgelopen maanden, of misschien al meer dan een jaar, hebben we de Google AI Overview. Maar wat er zo meteen gaat gebeuren, als jij een vraag stelt aan jouw Google, worden er echte search agents worden er gespand. Dus allemaal AI's die informatie gaan opdoen. En vanaf daar komt er zo meteen een antwoord naar jou terug. Dus eigenlijk er zat altijd al AI in het afgelopen jaar. Maar nu zitten ze nog meer stappen om dit ook weer naar een hoger niveau te tillen.
2: Wat is daar het voordeel van dan?
3: Kwaliteit is er eentje.
2: Oh ja.
3: Dat een search agent individueel onderzoek gaat doen naar een onderwerp. En daarnaast waar het eigenlijk ook vooral waar ze naartoe aan het werken zijn, is eigenlijk dat de zoekbalk van Google, dat je daar zo meteen alles eigenlijk in kan uitvoeren. En ook ingewikkeldere taken. Nu, hoe dat bij ChatGPT nu in de chat interface is, wordt eigenlijk zo meteen de zoekbalk van Google. En daarnaast zijn ze bezig om het eigenlijk Gemini in al hun systemen te verwerven. Of je nou je Google Foto's opent.
2: Gemini is het van Google, hè? AI-systeem van Google. Ja. Ja.
1: Dus ze gaan alles aan elkaar koppelen?
3: Alles aan elkaar koppelen.
1: Oké, okay, ja. Maar heeft dat ook een gevaar? Brengt dat ook een gevaar met zich mee?
3: Niet direct, want Google, die hebben echt wel hele slimme mensen daar bij het bedrijf die daarvoor zorgen dat voordat het uitgerold wordt, dat het ook daadwerkelijk veilig is. Wat je wel ziet is dat niet iedereen het ermee eens is dat AI overal wordt uitgerold. Wat je bijvoorbeeld zag, wat heel grappig was, is toen Google de AI overview en steeds meer AI aan het verwerven is, is de aantal gebruikers bij DuckDuckGo was opeens 30% gestegen.
2: Dat is een andere zoekmachine, hè?
3: Andere zoekmachine. Ja, ja. Ja, mensen dachten, ik word helemaal gek van die AI overview telkens. Ik ga naar DuckDuckGo, omdat die wel nog gewoon zijn normale antwoorden gaat uitzoeken.
2: Wat ik me afvraag, hè, als je nu googelt, dan kun je natuurlijk zoeken uit een lijst met resultaten. En dan zie je dus gelijk welke website dat is. Of dat je kunt heel duidelijk zien wat de bron is. Ja. Hoe ga je dat dan straks zien? Is dat wel duidelijk te zien?
3: Ja, dat is iets wat ze best wel goed aanpakken. Als jij een vraag stelt aan Google AI Overview, ook nu al, dan komt er altijd heel netjes een eentje of een tweetje boven de tekst te staan, met een referentie waar je op kan klikken naar de daadwerkelijke bron. En zo kan je wel voor zorgen dat je nog steeds kritisch kan kijken of de informatie ook daadwerkelijk klopt.
1: Ja. Oké. Okay. Zullen we even van Google, het is een beetje een gekke stap, maar naar de Kids Top 20, muziekprogramma voor kinderen, is terug met een nieuwe presentatrice. Die is via AI gegenereerd. Dat zorgde voor nogal wat reacties. Ook omdat er niet was vermeld dat het om AI gaat. Wat vind jij, moet je dat er wel altijd duidelijk bij vermelden?
3: Ja, ik vind persoonlijk van wel. We hebben het nu natuurlijk ook over kinderen die daar eigenlijk natuurlijk helemaal geen know-how van hebben of iets door AI is gemaakt of niet. Dit is natuurlijk wel iets wat niet direct schade op iets brengt. Voor mij als voorbeeldje, 3 jaar geleden heb ik ook ooit een deepfake gemaakt van Joe Rogan en Elon Musk, die mijn bedrijf naar de hemel gingen prijzen. Maar vanaf toen was het eigenlijk ook wel belangrijk om daar gewoon een referentie bij te zetten. Je hoeft alleen even een watermark ergens rechtsboven neer te zetten. Ik zie niet wat je erop verliest om gewoon te laten weten dat het door AI is gemaakt.
1: Nee.
3: Wat ik wel sowieso vet vind is dat het gedaan wordt door de Kids Top 20. Ik heb ook gekeken naar het resultaat.
1: Vond je
3: ervan? Ik was eerlijk gezegd best wel onder de indruk.
1: Ja?
3: Ik vond het best wel goed eruit zien.
1: Ja, jij vond
3: het
1: gewoon een leuke dame.
3: Zeg ik niks over, mijn vriendin kijkt erbij.
1: Oh, oké. Okay.
3: dus ik vond het echt wel heel goed eruit zien. En daarbij zie ik ook echt de ontwikkeling wat de afgelopen 3 jaar is gebeurd. Toen ik het 3 jaar geleden heb ik ook van die avatars gemaakt. Maar dat was echt niet op het niveau waar we nu zitten.
1: Maar kijk, wat de kritiek, Sonny, was toch wel in dit geval van, ja, het is te perfect. Als je het dan doet, zorgt er dan ook voor, weet ik veel, dat ze daar een keer staat te presenteren met wallen onder de ogen. Ik noem
2: of
1: maar
2: een
1: iets.
2: Buisje of weet je wel, zoiets.
1: Nou ja, dat.
3: Ja, ja. Op zich terechte feedback. En daar zou ik het eigenlijk ook wel mee eens zijn. Maar ook om daar advocaat van de duivel mee te spelen. Als we ook kijken naar modellen die in een boekje staan of die ook op de tv staan. Ja, dat is natuurlijk ook helemaal bewerkt en gefotoshopt en wat dan ook. Dus als je dat hiervoor zegt, dan moet je dat eigenlijk ook daarvoor zeggen.
1: Ja, dat is, dat is ook een goed punt.
2: Verwacht je dat het meer gaat gebeuren? Dat er meer presentatoren gaan zijn die door AI zijn gegenereerd?
3: Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel, want de reden waarom dit ook is gebeurd is omdat ze zeiden, we hadden niet het budget om alsnog een presentatrice te regelen. En hierdoor wordt het wel laagdrempeliger. En kan je ook met een kleiner budget het gaan uitvoeren. En als het iets goedkoper wordt, dan wordt het uiteraard ook meer gebruikt. Dus ik denk wel zeker dat we dit meer gaan zien aankomen.
1: Oké, maar ligt er ook een grens? Zou je bijvoorbeeld ook voor het nieuws kunnen inzetten?
3: Ja, volgens mij wordt het ook al gedaan bij sommige uitzendingen. Bij sommige programma's. En ja, de vraag is alleen, waarvoor wil je het zelf gebruiken? Het is een avatar. Je hoeft alleen in te typen wat die persoon moet zeggen. Je kan dat ook automatisch laten binnenkomen, dat hij dat automatisch doorvertelt. Ja, de mogelijkheden zijn in principe eindeloos.
1: Ja, dat is natuurlijk waar.
2: De paus die heeft ook wat gezegd over AI. Die heeft in zijn eerste pauselijke brief gezegd dat AI ons niet moet beroven van onze menselijkheid. Hij waarschuwt voor de gevaren van AI. De paus vindt het beangstigend dat je met AI de wereld zo kunt modelleren dat een hele kleine groep op ondemocratische wijze alles over iedereen te weten komt. Ja, hoe kijk jij daar tegenaan wat de paus zegt?
3: Ja, ik vond het eigenlijk een hartstikke sterk stuk wat hij heeft geschreven. Het is best wel een flink artikel. En hij gaat best wel heel erg de diepte in over verschillende filosofische onderwerpen. En ook religieus natuurlijk. En wat je misschien zou verwachten is dat hij volledig advocaat van de duivel alles zegt. Nou, dat moet je niet gebruiken, maar dat is niet zo. Hij erkent wel echt de rol van AI en dat dat iets is waar je als mensheid iets aan kan hebben. Maar ook de keerzijde dat we er voorzichtig mee moeten zijn als mensheid zijnde. Waar ik vooral ook zelf iets van vind, waar hij over praat, is inderdaad over die macht wat bij verschillende partijen terecht gaat komen. Of misschien zelfs één partij. Als een Google en een Microsoft en een Anthropic en aan de andere vlak ook nog eens China hebben. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen motieven. En die AI die kan je toch wel op een manier sturen om jouw moreel kompas te volgen. En wat hij stelt is, ja, wie bepaalt wat dat morele kompas is? Moet een Google dat bepalen wat het morele kompas is? Of moet China dat bepalen? En dat is best wel een hele belangrijke kwestie. En waar hij voor pleit is dat dat meer democratisch moet zijn en niet bij een van die partijen.
2: Dus er moet wet en regelgeving komen dan voor die bedrijven.
3: Ja, zeker. Zeker. En wet en regelgeving, maar ook dat de mensheid het gaat erkennen als een probleem. Een stukje wakker worden. AI is hier gewoon.
1: Wees je ervan bewust wat de gevaren zijn. Ja. Het is wel heel goed dat hij dit aanstipt, hè?
3: Ja, vind ik wel. Ja. Vind ik wel. En zo heeft hij nog heel veel meer onderwerpen aangestipt. Zoals ook bijvoorbeeld het stukje zingeving van ook werk zijnde. Als we zometeen naar een maatschappij toe gaan waar een AI efficiënter en goedkoper is en heel veel banen kan overnemen. Wat doe je dan als mens? Voor heel veel mensen is hun werk, hun passie en hetgene waar zij hun dag voor opstaan, als het zometeen weg is, wat ga je dan doen? Dus daar pleit ook voor omscholing. Hij pleit ervoor om goed na te gaan denken en mensen in te lichten over wat ze moeten doen als dit zometeen niet meer het geval is. Een stukje zingeving is ook een belangrijk onderwerp waar hij daarover heeft. En vind ik zelf ook een heel belangrijke om daarover te praten als samenleving zijnde.
1: Voor je het weet hebben we een AI-paus.
3: Ja.
2: Ja. Dat moet ik dan maar even zien nog. Ja. Dank weer, AI-ondernemer Sonny de Leeuw uit Lely.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus ik zit nu iedereen die heeft geschreven de examenfeest op school. Iemand schreef al de examenfeest.
2: Ik ga dat nu helemaal voorzeggen.
1: Oh, ja. Nee, kennen jullie geen... Oh, shoot. Ik zit hier echt helemaal niet op te letten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Maar het is geen buurtfeest, hè? Alleen voor mensen uit Oosterwold.
3: Nee.
1: Geen koor.
2: Ja.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Nou, ga ik het goed zeggen, Sonaysa? Kajadar.
3: Gajadhe.
1: Oh, weer verkeerd.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland. Ook via DAB+. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
6: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
5: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, met kinderboeken, spelletjes, online lessen en sociale media proberen zij een taal in leven te houden die voor veel Surinaams-Hindoestaanse families verbonden is met herinneringen, familieverhalen en identiteit.
2: Want het Surnami wordt steeds minder gesproken door jongere generaties, terwijl juist daarin een stuk geschiedenis en cultuur verborgen zit.
1: Ja, drie vrouwen met Surinaams-Hindoestaanse roots die zitten achter deze site. Twee daarvan die zijn hier bij ons om meer te vertellen over hun initiatief Surnami Bol. Ik heb het over Sunaysha Gajadar. Gajadar. Ja, ik moet de klemtoon ligt net even anders. Gajadar. En Warsha Narain. Goedemiddag, al twee.
3: Goedemiddag.
1: Sunaysha, om met jou even te beginnen. Jullie merkten eigenlijk een aantal jaar geleden dat steeds minder jongeren Surnami spreken. Had je echt het gevoel van nu moeten we iets doen, want anders gaat het echt verloren?
3: Nou, het was iets wat je eigenlijk al merkte als je opgroeit. Dan praat je voornamelijk Nederlands met je familie, met je neven en nichten. Maar het besef dat wij misschien een verschil kunnen maken, dat kwam later. En ik had mijn baan gesetteld, gezin. En op een gegeven moment denk je, hey, ik wil iets doen. Ik had een achtergrond in de media. Ik heb bepaalde skills opgebouwd en ik wilde iets terug doen voor mijn community.
2: Ja, en daarom moet er dus meer Surnami eigenlijk gesproken worden. Maar hoe goed is jouw Surnami dan, Warsha?
4: Best goed.
2: Ja, vloeiend ook, net als Nederlands?
4: Redelijk. Ik ben hier geboren en getogen. En ik heb eigenlijk tot mijn vierde alleen Surnami gesproken. Was van mijn ouders een bewuste keuze om dat ook echt mee te geven. Ben vervolgens naar school gegaan. Het is ergens in een laadje beland en vervolgens tot mijn 15 dat eigenlijk niet meer gesproken. En alleen echt met de oudere mensen in de familie van, ja, wil je wat drinken? Hoe gaat het? En dat was het dan ook wel. En ergens daarna, rond mijn 16e, 17e, kreeg ik wat meer Hindoestaanse vrienden. Sunaysha en ik hebben samengewerkt bij de Hindoe-omroep. Dan zit je wel echt in die community, dus dan spreek je de taal wat meer. En toen is dat langzaam weer teruggekomen.
1: Ja.
4: En inmiddels weer met de dames eigenlijk praten we best wel veel onderlinge Surnami.
1: Ja, want Sunaysha, eventjes over die taal. Hè? Want het komt oorspronkelijk uit India, maar het is wel een soort verbastering van een dialect dan daar? Of
3: ja,
1: moet je
3: absoluut.
1: Dat zien?
3: In 1873 zijn contractarbeiders vanuit India naar Suriname gebracht om te werken op de plantage. En ze namen daarbij dus hun taal en cultuur mee. In Suriname is die taal zeg maar zich gaan mengen met het Nederlands, het Engels, het Sranang Tongo. En zodoende is die weer naar Nederland gebracht. Dus het is een hele unieke taal, want nergens anders vind je zo'n combinatie. Een Indiase taal in Zuid-Amerika gebracht naar Europa. Dus het is vrij uniek. En het wordt gesproken door toch wel een kleine gemeenschap, een kleine groep mensen. Dat maakt het dus nog unieker.
1: Ja, dus het is niet zo dat als je op vakantie gaat naar India, dat mensen jou meteen kunnen verstaan.
3: Ze kunnen me misschien verstaan, maar je hebt echt een dialect. Je voelt dat het woorden wat anders zijn. Dus het lijkt een beetje op elkaar, maar het is toch weer heel anders qua grammatica of qua woorden die gebruikt worden.
2: En jullie zetten je dus in om die taal echt levend te houden, hè? Dat mensen dat nog steeds gaan spreken, anno 2026. Maar dan zou je ook kunnen denken, ja, het zijn maar wat woorden. Waarom wil je hier zoveel energie in steken?
4: Nou, ik denk dat wij wel heel realistisch zijn dat het een taal is die uiteindelijk zal uitsterven. En wij proberen met onze inzet dat moment wat langer uit te stellen. De gemeenschap wordt ook. De gemeenschap wordt natuurlijk steeds groter. Maar ja, iedereen raakt steeds meer gesetteld in de Nederlandse maatschappij. Of in de Amerikaanse, voor de Caribische kant daar. Het wordt steeds meer. Steeds minder gesproken. Wij vinden het. Echt wel een mooi onderdeel van onze taal, van onze cultuur. En wij vinden het gewoon wel. Het roept ook een beetje. Het roept best wel veel gevoel ook op als je de taal spreekt. Je hebt bepaalde woorden die heb je niet in het Nederlands. En het heeft een bepaalde. Hoe zeg je dat? Het is een gevoel wat je hebt van het spreken van de taal met je ouders, met je grootouders.
3: Het geeft een andere dimensie.
4: Ja. En dat vinden wij een heel mooi aspect van de taal. En dat willen we daarom heel graag behouden.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd naar zo'n woord of uitdrukking die je natuurlijk niet in het Nederlands
3: hebt. Je hebt
1: een spelletje meegenomen.
3: Ik heb een spel meegenomen, dat is ons Surnami kwartet. En hier kunnen gezinnen, dus jonge gezinnen, spelenderwijs woordjes leren. En dit is bijvoorbeeld de kleur rood.
1: Ja.
3: Zeggen we laal.
1: Laal?
3: Ja, en we hebben ook bijvoorbeeld Harrier, dat is groen. Maar blauw noemen wij eigenlijk gewoon blauw.
2: Oh, dat kan ik wel onthouden.
3: Ja, dat kan je onthouden. Ja. Dus zo zie
1: dat
3: je
1: alleen
3: maar.
1: Alleen blauw zonder W dan.
3: Ja, ja. Zonder W. Dat is dan op de Sarnami manier geschreven. Maar zo zie je dus dat er echt wel een mix bestaat tussen woorden die wij gebruiken. En ja, tegenwoordig spreken we heel veel verbastering. Want sommige woorden hebben eigenlijk geen betekenis. Of tenminste, hebben wel een betekenis, maar die hebben geen Sarnami vertaling. Dus dan gebruiken we gewoon Nederlandse woorden daartussendoor.
2: Ja. Ja. Het is natuurlijk geen toeval dat jullie juist deze week bij ons zijn, hè, Warsja? Want het is 5 juni deze week en dan is het Prawasidin, de dag van aankomst.
3: Prawasidin.
2: Prawasidin. Ja. Jullie kunnen dat beter dan ik. Maar wat is dat
4: voor
2: dag?
4: Is de 5 juni, dat is de dag dat in 1873 de eerste boot met de contractarbeiders aankwam in Suriname. De Lalaroek was het eerste schip. Er volgden nog vele. En dat is sinds een aantal jaar een dag, of eigenlijk de hele maand, staat dan in het teken van de Hindoestaanse immigratie. En dat is ook altijd de maand waarin wij het altijd het drukst hebben. Want dan heb je heel veel evenementen en heel veel activiteiten in heel het land.
1: Is dat eigenlijk een blije periode of toch niet?
4: Ja, het is voor veel mensen wordt het ook wel gezien als een dag van herinnering. Ik denk dat je het ook een beetje kan vergelijken met bijvoorbeeld Kitty Kotti. Met 1 juli, de afschaffing van de slavernij. Het is een moment om te vieren, maar het is ook een moment om te herdenken. Van de geschiedenis van onze voorouders had heel anders kunnen lopen als zij niet op die boot waren gestapt. En ook een
3: moment van dankbaarheid. Ja. De offers die zij hebben gebracht voor ons. Dat wij zijn hier nu in Nederland door hun offers.
4: Ja, dus het is een maand met twee gevoelens eraan. Aan de ene kant momenten om te vieren dat we nu hier zijn en waar we als gemeenschap zijn gekomen, maar ook vooral een moment om te herinneren waar we vandaan komen.
1: Ja, nou, Kitty Kotti, die kennen de mensen nu inmiddels wel een aantal jaren al wat meer. Krijgt een algemene bekendheid hier in Nederland. Maar Prawasidin, dat kenden mensen misschien helemaal niet zo goed. Soenaisa, vind je dat er meer aandacht voor moet komen?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we met heel veel mooie culturen naast elkaar leven. Hè? Hier in Flevoland, ook in Nederland. En ik denk dat het mooi is om meer te weten over elkaars cultuur. Zodat je het dialoog, hè, het gesprek, maar ook respect voor elkaar hebt. En dat het mensen ook dichter bij elkaar brengt. Want het is wel, als ik vaak vertel, mijn ouders komen uit Suriname. Suriname, maar ik dacht dat je uit India kwam. Ja, ook uit India. Er zit natuurlijk een hele geschiedenis in. Het is ook een Nederlandse geschiedenis, hè, want de boten vertrokken onder de Nederlandse regering destijds. Dus het is wel mooi om te vertellen hoe we hier met z'n allen beland zijn. We zijn allemaal nu Nederlandse burgers. Mm-hmm. We werken hard, we nemen deel aan de maatschappij. Maar we hebben ook hele mooie verhalen om te vertellen.
2: Nou, dat hebben jullie bij deze gedaan. Dan om af te sluiten, Warsja. Blauw hebben we al geleerd wat dat is in het Sarnami. Dat is blauw. Heb je nog een woord dat iedereen zou moeten kennen vanaf vandaag?
4: Oh, ja.
1: Hebben jullie ook een woord voor gezellig of zo? Dat is natuurlijk typisch Nederlands.
3: Oh, ja. Nou, ja, gezellig.
4: Dat is denk ik echt zo'n woord wat lastig te vertalen is in het Sarnami.
3: Ja, bohut acha betekent heel goed. En goed kan je voor heel veel dingen vertalen. Dus het is een beetje een algemene term. Maar bohut gezellig zou ik dan zeggen. Best of both worlds.
1: Ja, een goede combinatie dus. Al die spelletjes, boeken, dat is allemaal te vinden op jullie website. Noem nog even.
3: www.sarnamibol.com. En Sarnami Bol betekent eigenlijk spreek Sarnami.
1: Oké, heel goed. Nou, dat kunnen vanaf nu heel veel meer mensen gaan doen. Dank jullie wel dat jullie hier naartoe wilden komen. Warsja Narijn en, ga ik het goed zeggen, hoor, Soenaisa? Kajadar.
3: Gejade.
1: Oh, weer verkeerd.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Changes. Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Oh, zit dat zo?
2: In Nederland is er pas sprake van een hittegolf als het 5 dagen op rij boven de 25 graden is. En dan moet er ook nog drie van de 5 dagen moeten nog tropisch zijn. Zo zit het ook alweer. Dus boven de 30 graden dan.
1: Ja, en de Bilt is een plaats dat net naast Utrecht ligt. En er wonen iets meer dan 40.000 inwoners. Het is dus niet heel erg groot. Maar wie heeft nou bepaald dat de Bilt de weerhoofdstad van Nederland is? In O zit dat zo, zoeken we dat antwoord. En dat kunnen we vragen aan Peter Siegmund van het KNMI. Peter, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, waarom is nou de Bilt de plek waar bepaald wordt of er sprake is van een hittegolf?
3: Nou, dat is een combi van een aantal dingen. Kijk, de Bilt ligt mooi in het midden van het land. Nederland heeft een zeeklimaat. Aan zee is het echt anders dan in het binnenland. In het noorden is het ook anders in het zuiden dan in het zuiden. En KNMI ligt zowel noord-zuid in het midden als oost-west. Dus mooi in het midden. Daarnaast is het zo, het KNMI meet al heel lang in de Bilt. Sinds 1901, de langste meetreeks van het KNMI. Dus als er iets gebeurt op temperatuurgebied, dan kunnen we dat met heel lang in het verleden vergelijken ook nog eens een keer. Dus daarom gebruiken wij de Bilt. Daar zit het KNMI sinds 1897. Het is ooit dus begonnen in Utrecht. Dat werd te klein en daarom zijn we naar de Bilt gegaan. Maar wel netjes in het midden.
2: Ja, maar is er dan ook nog een reden voor dat het KNMI op een gegeven moment naar de Bilt is verhuisd?
3: Daar was een gebied beschikbaar met een prachtig pand. Een oud vrouwenklooster was het. Daar is toen het KNMI begonnen. Dat is de reden. Het is Park Zandwijk. Als je van de Utrecht naar Zeist gaat of naar de Bilt, dan kom je er langs aan de rechterkant. Mooi natuurgebied, mooie bomen. Ja,
1: mooi gebied dus. Dacht ik, als je een gemiddelde zou nemen om de temperatuur te meten, dan zou je kunnen denken, ik neem een plaats in het zuiden van het land en een plaats in het noorden van het land. En dat middelen we. En dan kijken we of daar een hittegolf uit ontstaat. Zou dat niet kunnen?
3: Je kunt het doen, alleen dan zo'n gemiddelde, dat komt nergens lokaal voor. Dus dan weet je niet waar je het precies over hebt. Als we gaan kijken van naar trends of zo, kijken we bij sommige grootheden wel naar gemiddeldes. Bijvoorbeeld bij neerslag kun je niet de neerslag van de Bilt nemen, want dat is te variabel in Nederland. Daar hebben we 13 stations, daar middelen we over. Mooi verspreid en bij de zonneschijn, dan moet je ook echt wat meer stations pakken. Dus we hebben wel vergeleken wat je krijgt als je middelt of juist niet. Maar bij temperatuur is het gewoon niet handig. De verschillen zijn te klein en nogmaals, dan wordt het een soort fake ding. Een hittegolf die nergens echt bestaat.
1: Ja, je zou ook. Kijk, nu ligt de Bilt en het KNMI in een vrij landelijk gebied, hè, met een bos en zo, heel groen. Dus daar, dat is misschien wel wat koeler dan in een stad waar heel veel stenen liggen.
3: Ja,
1: geeft het dan niet een beetje een vertekend beeld?
3: Ja, het geeft een vertekend beeld. Het KNMI meet bewust buiten de steden om het stadseffect niet mee te nemen. Maar natuurlijk, heel veel mensen wonen in de stad. Ze werken ook samen met weeramateurs die juist wel vaak in de stad meten. Dus we willen het ook al weten. Het is wel zo, het stadseffect is de ene keer meer dan het andere. Het hangt echt van de wind af en van allerlei andere dingen. Dus het is ook niet constant. Maar inderdaad, de stad is het warmer dan daarbuiten.
2: Ja, aan het begin struikelde ik nogal een beetje over de hittegolf.
3: Hoe, het is ook moeilijk, ik vind het ook altijd.
2: Ja, hoe zit het nou ook alweer?
3: Ja, je moet minstens 5 dagen hebben met elk minstens 25 graden in de Bilt. En dan ook nog eens 3 daarvan moeten minstens 30 zijn.
2: Wie heeft dat nou bepaald eigenlijk, zo ingewikkeld?
3: Ja, dat hebben we zelf bepaald. En laat ik zo zeggen, er is geen werelddefinitie voor dit soort dingen. Verschillende landen doen dat ook op hun manier. Ik bedoel, als de Spanjaarden het op onze manier zouden doen, zou je daar altijd een hittegolf hebben.
1: Ja.
3: Maar de Belgen doen het wel hetzelfde als wij. Maar bijvoorbeeld de Engelsen doen in het zuiden van het land anders dan in Schotland. Dus dat hebben we zelf bepaald.
1: Oh ja, dus dan ook weer regionaal bepaald daar een beetje.
3: Ja, daar wel, ja.
1: Ja.
3: Ja.
1: Jullie gebruiken daar natuurlijk een thermometer voor. Ik vroeg me af, hoe vaak checken jullie dat nou of dat goed is afgesteld?
3: Ja, en ik weet dat niet. Dat is een beetje stom misschien. Maar kijk, we hebben een afdeling van 50 mensen die zich bezighouden met alle apparatuur. En er zijn normen van de Wereldmeteorologische Organisatie, hoe nauwkeurig dat moet zijn en moet blijven. En dat wordt regelmatig gevalideerd met nog weer betere thermometers. Dus het is wel een enorme systeem om dat goed te doen. Maar goed, mijn vak is meer gebruik maken van die temperaturen dan ze zelf meten.
2: En hou je dat dan ook de hele dag in de gaten, wat de temperatuur is?
3: Nou, vaak kijk ik wel eventjes. Ja hoor, vandaag wil ik echt even weten. Nu was het vooral waar komt de neerslag vandaan. Maar zeker als het een warme dag is, dan hebben we de 25 graden al gehaald of de 30 graden. Ik ben van het klimaat, dus meer van de grote trends. Maar ja, ik ben ook altijd nieuwsgierig naar het vandaag.
2: Ja, tuurlijk. Ja. En nu we je toch in de uitzending hebben, komt er binnenkort nog een hittegolf aan eigenlijk?
3: De meeste jaren, eens even kijken. Deze eeuw hebben we iets van 19 hittegolven gehad in 25 jaar. Dus ja, nou, wel een redelijke kans, maar
2: Iets te ver weg.
3: Wat bijna wat te zeggen. Ja. De bodem is droog, dus mocht het heel zonnig worden, ja, dan is het makkelijker om heet. Dat krijg je dan. Maar dan moet de lucht wel uit het zuiden komen en dat weten we gewoon nog niet.
1: Nee, maar er bestaat niet zoiets als een koude golf of zo, hè? Dat we daar een record mee breken. Dat je dat een paar dagen op rij moet hebben.
3: Nou ja, het woord koude golf bestaat wel, jawel. Alleen die hebben we al heel lang niet meer gehad. In 2012 voor het laatst. En ik weet uit mijn hoofd niet precies wat de definitie is. Maar je moet 5 dagen op een rij in ieder geval de hele dag onder nul hebben. En dan moet ook nog een dag van minstens min 5 of zo. Maar goed, dus we hebben hem wel.
1: Ja, dan komen we meer in de buurt van de Elfstedentochten en dat soort werk. Denk ik.
3: Ja, en die kou neemt fors af in Nederland. Enerzijds, met name de noordoostenwinden, dat zijn de koudste winden, die zijn het meeste opgewarmd. Ja. Dat stukje Europa waar die lucht vandaan komt, is meer opgewarmd in de winter dan de rest van Europa. Dus dat is een beetje tragisch voor de Elfstedentocht.
1: Ja, dus door die Spanjaarden kunnen wij geen Elfstedentocht meer hebben, dat hoor ik al.
3: Door Spanjaarden?
1: Nou ja, als het uit het zuiden komt.
3: Nee, de noordoostenwind.
1: Oh, noordoostenwind. Oh, dan komt het door de noren. Ja.
3: Maar nu het over het Spanjaarden hebt, de warmste dagen in de zomer, dat is juist als de lucht uit Spanje komt.
1: Ah, oké.
3: En Zuid-Europa warmt in de zomer meer op dan Nederland. Dus als die lucht eens een keer uit die kant komt, dan is het ook extra warm. En we zien ook onze warmste dag van het jaar sneller warmer worden dan de zomergemiddelde temperatuur.
1: Nou, het is fascinerend. Ja.
2: Kunnen we veel leren in 8 minuten.
1: Ja, en zo weten we dus waarom de Bild ook het meteorologisch hoofd, de meteorologische hoofdstad van Nederland is. Dankjewel, Peter Siegmond van het KNMI. En heb jij nou zelf een vraag waar je dringend een antwoord op zoekt? Laat het dan weten, want wie weet kunnen we dat uit gaan zoeken in O Zit Dat Zo? Je kunt ons altijd even mailen, radio@omroepflevoland.nl.
0: Oh, zit dat zo? Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Aan het begin van de avond trekken nog enkele regen- of onweersbuien over de provincie heen en daarbij kan het behoorlijk stevig doorplensen. Halverwege de avond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger en komen ook brede opklaringen voor. De nacht verloopt ook overwegend droog met brede opklaringen en wat wolkenvelden. De temperatuur daalt naar zo'n 13 of 14 graden. De woensdag wordt een hele wisselvallige dag in de provincie. Aan het begin van de dag is er ruimte voor de zon en er zijn wat stapelwolken en lokaal valt er een enkele bui. Maar tijdens de tweede middaghelft neemt de bewolking verder toe en gaat het vaker regenen. De maximumtemperatuur ligt tussen de 17 en 19 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: De krant van Rutten, dat is Rep en Roer, bestaat 45 jaar. En een van de drijvende krachten achter die dorpskrant is José Brinkman Nijenhuis. Voor haar inzet heeft ze een koninklijke onderscheiding gekregen.
2: Ja, José is bij ons in de studio. Goedemiddag.
3: Hallo.
2: We hebben afgesproken dat we elkaar kunnen tutoyeren. Dat vind je oké, zullen we maar zo zeggen. Je kreeg de onderscheiding opgespeld door burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder. Dat is echt recent gebeurd.
3: Ja.
2: Hoe ging dat? Want meestal word je heel erg verrast erdoor. Ja,
3: nou, dan geloof je dat niet, maar het is echt zo. Ik wist er helemaal niets van. Ik was onder een smoesje was ik meegenomen, maandag 11 mei. En toen kwamen we dus bij het MFA, het klavier in Rutten. Dat is ons dorpshuis, zeg maar. En de deur gaat open en er zit daar een zaal vol met mensen. En ik was, nou, helemaal verbaasd. En er waren dus mensen van de vertegenwoordigers uit de verenigingen waar ik vrijwilligerswerk doe. Dat was van de werkgroep Fraai. Wij onderhouden de rotonde. Mm-hmm. De Zonnebloem, waar ik secretaris van ben. Hof van Smeden, waar ik ook vrijwilligerswerk doe. En dan moet ik natuurlijk niks vergeten. Ook RKO, de voetbalvereniging. Vakantieactiviteiten, buren, vrienden. Ja, het was echt geweldig. Ja.
2: Nou,
3: en toen keek ik nog eens beter. En toen zat daar de burgemeester met zijn ambtsketen. Ik denk, hé, dat is officieel. En onze dorpsvoorzitter, ja.
1: Ja, je doet een heel hoop vrijwilligerswerk. Je noemde het net al even. Daar gaan we het zo meteen natuurlijk ook nog even over hebben. Maar met welke smoes was je dan daar naartoe gelokt?
3: Eigenlijk een smoes dat mijn zoon op Urk een waardering zou krijgen voor zijn werk.
1: Ja.
3: En het was echt compleet verrast. Tot de laatste seconde, ja.
2: Ja, want op welk moment had je dan door dat het om jou ging?
3: Eigenlijk omdat er heel veel bekenden in die zaal zaten. Ik zei, want mijn oud-collega's van school zaten er ook nog. Dus ja, nou, toen had ik nog niet gedacht van een lintje of wat. En ook niet dat de burgemeester er zat, nee.
2: Nee, je hebt hem meegenomen ook, hè? Het is de Orde van Oranje Nassau?
3: Ja, ik ben lid in de Orde van Oranje Nassau.
2: Ja, het is heel mooi. In een fluwelen doosje zit dat dan. Ja. Je hebt ook een insigne dan gekregen. Dat kun je dan dragen in plaats van die hele medaille. Ja. Heb je hem al vaker op gehad?
3: Dit insigne heb ik nu voor het eerst op. Dit is wel een speciale gelegenheid, hè?
2: Hey, hoeveel keer heb je geprobeerd om hem goed op te spelden?
3: Oh, best wel een keer, want hij gaat best wel scheef zitten. Dus ik moest een paar keer proberen voordat hij recht zat.
1: Ja. Nou, je hebt net nog even voor de spiegel gestaan.
3: Ja.
1: Dus. Ja, nee, hij zit nu hartstikke recht. De reden voor dat je die onderscheiding hebt gekregen is natuurlijk jouw vrijwilligerswerk, wat je allemaal doet in Noordoostpolder. Bijvoorbeeld bij de Dorpskrant.
3: Ja.
1: Je bent al sinds, let op, 1985 betrokken hè, bij die krant.
3: Mensenleeftijd.
1: Nou, zeg dat. Neem ons even mee in die tijd. Hoe ben je daar nou terecht gekomen?
3: Nou, de krant is dus vanaf 1981. Toen waren er een paar mensen van de voetbal vereniging die zeiden, wij willen dat voetbalnieuws kwijt in een krant. Nou zijn er natuurlijk andere sportverenigingen, dus de gym, biljarten, schaatsen. Al die verenigingen zeiden, en vooral de voetbal, wij willen dat nieuws kwijt. Toen is de sportkrant begonnen in 81.
2: Mm-hmm.
3: Nou, langzamerhand zeiden ze, nou, er is meer in het leven, dus er zijn heel veel verenigingen in het dorp, in Rutten. Nou, dus in 85 werd het ook al sportkrant sportief. Maar in 85 ben ik erbij gekomen. En dat was dus april 85. Ja. En ben ik nooit weer weggegaan.
2: Ja.
3: Nou, en toen kwamen alle verenigingen daarin ook. En in 96 hebben ze dus de naam gemaakt Rep en Roer. Degene die dat bedacht heeft, die zei, alles is in beweging. Er gebeurt van alles bij de verenigingen en in het dorp. We maken die naam. En die heeft het nog steeds.
2: Ja, want je zou kunnen denken, Rutten is een klein dorp.
3: Mm-hmm.
2: Het is wel verenigingsleven. Maar ja, wat valt er nou voor de rest te vertellen over het dorp? Maar
3: niet,
2: elke keer lukt het jullie dus ik noem het maar even oneerbiedig, maar dat bedoel ik niet zo, maar het krantje te vullen.
3: Dat is zeker een krantje. We hebben wel gehad dat hij eigenlijk op opheffen stond. Maar gelukkig, toen was ik er ook al bij, hard gemaakt van nee, doorgaan. En op een gegeven moment is het krantje zo dik geworden, moesten de nietjes worden aangepast. Nee, er komt altijd nieuws. En mocht er een keer geen nieuws zijn, dan bellen we wel eens naar de verenigingen. Hebben we dan nog een leeg blaadje, ga ik gewoon het dorp in, maak ik wat foto's en een verhaaltje. Nou, en er is eigenlijk volop nieuws. Het is wel zo dat het wel steeds meer digitaal wordt. Dus we hebben ook een digitale versie op de site van Rutten. Maar heel veel mensen die zeggen, oh, we leggen het krantje op tafel, af en toe inlezen, af en toe inkijken.
1: Ja, want je hebt ook wat boekjes meegenomen. Ja. Hè? Eerder kreeg iedereen dan gewoon zo'n boekje in de brievenbus.
3: En ook nog gratis natuurlijk. En dat is nog steeds, want de adverteerders, ja, die betalen. Die betalen een prijs per jaar, per maand,
2: en zijn,
3: per
2: zijn dat alleen maar bedrijfjes uit Rutte?
3: Het is wel grotendeels Rutte, maar ook wel uit Lemmer. En Emmeloord, ook wel daar verder, daarbuiten.
2: Ja, wat voor aanbieding zie jij erin staan, Jordi? Uit welk jaar is dit?
1: Dit is uit 1986, kun je nagaan. Ja. Toen was ik nog geen eens geboren. De firma Admiraal in Koven. Ja. Al uw schilderwerk, wandafwerking, beglazing en gevelreiniging.
3: Die zat in Krijl.
1: Ja, in Noordermeerweg. Is die er nog?
3: Volgens mij is Admiraal er niet meer. Maar dan moet ik natuurlijk oppassen. Wat wel heel mooi is, we hebben twee adverteerders. Die zijn er van begin af aan. En dat is een bouwbedrijf. Moet ik de naam noemen?
2: Ja hoor.
3: Bouwbedrijf Bosma. Die zit in Rutten. En dan hebben we nog tuincentrum Genel, ook in Rutten. En daar zijn de ouders toen gestart natuurlijk. En nu zitten de kinderen erop. Ja. Dat is helemaal prachtig.
2: Over nieuwe generaties gesproken. Want het is voor wat oudere mensen vanzelfsprekend. Hè, zo'n krant. Om dat te hebben. Hoe zit het met die nieuwere generaties die in Rutten wonen?
3: Ik vrees dat er verschillende zo in de prullenbak verdwijnen.
2: Echt waar?
3: Ook in het oude papierbak. Ja, dat weet ik wel zeker. Maar ja, dat is toch de tand des tijds, hè? En of ze die ook echt bekijken op de site van Rutte, dat is ook een vraag, hoor. Maar ja, ze krijgen ze toch allemaal. We hebben een oplage van 700. Dus.
2: Maar merk je het ook met wat er aangeboden wordt aan nieuws, dat anders wordt?
3: Het gaat eigenlijk allemaal over het welzijn, over het reilen en zeilen van de verenigingen.
2: Ja, dus ook daarin nieuwe besturen weten jullie ook weer te vinden.
3: Ja, en anders maken we wel reclame, hoor.
1: Ja, daar kun je dan ook mee verdienen. Ja. Ik zit nog steeds een beetje te bladeren in dat boekje uit 1986. Mm. Volgens mij is dit nog gemaakt met de typemachine.
3: Ja.
1: En tegenwoordig gebruik je de computer, precies, denk ik.
3: Ik begon op mijn typemachine waar ik de typles op had gehad. Dus de typemachine van mijn vader en moeder.
1: Ja.
3: Nou, toen heeft de redactie een paar jaar later dus een eigen typemachine aangeschaft. Nou, en in 96 was ook ongeveer de nieuwe naam, maar ook de nieuwe computer. En ik moest toch even wennen, kreeg les van verschillende mensen. Ja, uitleg moet ik zeggen. Maar van de ene computer kwam de andere, een grotere, een smallere. En nu is alles op de laptop. En het is waar, de teksten komen ook gewoon digitaal binnen. En alles wordt verwerkt in een, op een, hoe noem je dat? In zo'n
1: documentje.
3: Zo'n documentje van Blad.nl. En dat is dus uitgeven waar wij al vanaf 2018 bij zijn.
2: Ja,
3: even. Dat is wel een mooi boek.
2: Je noemde net al je hele waslijst aan vrijwilligerswerk. Bij al die organisaties waarbij je betrokken bent. Bijvoorbeeld ook bij de Zonnebloem, de voetbalclub, het woonzorgcentrum in Emmeloord. Waar komt die drive vandaan om je voor een ander in te zetten?
3: Ja, dan zeg ik altijd, het is gewoon leuk. Ja.
2: Is het zo simpel?
3: Ja, ik vind het gewoon leuk en om iets voor de mensen te doen. Ik heb zelf altijd in het onderwijs gewerkt. Nou, daar had je ook allemaal al dingen die er buiten waren van. Ook de voetbalclub en schoolvoetbal en kamp en schoolreis. En dat soort dingen regelen. Ja, dat vind ik gewoon leuk. Ja, het is leuk om dingen te regelen ook. Ook voor de Zonnebloem. We gaan nou een boottocht doen. En dat is bijvoorbeeld voor de hele polder. Nou, heel veel mensen gaan er mee. We hebben 300 gasten in de polder, hè?
2: Oh, wow.
3: Maar er gaan er dus ongeveer 180 mee.
2: Meer dan de helft.
3: Ja, dat is gewoon heel leuk. Ja. En dan heel veel actie ondernemen daarin.
1: Nou, en iedereen heeft ook wat te lezen.
3: Ja.
1: Die boot.
2: Daar heb je ook nog van meenemen. Ja.
1: We vonden het ontzettend leuk dat je hier was om te vertellen over jouw koninklijke onderscheiding. En natuurlijk al het werk wat je doet. Dank je wel en een veilige reis terug. José Brinkman Nijhuis.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Woensdag 10 juni gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister woensdag 10 juni van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus ik zit nu iedereen die heeft geschreven de examenfeest op school. Iemand schreef al de examenfeest.
2: Ik ga dat nu helemaal voorzeggen.
1: Oh, ja. Nee, kennen jullie geen... Oh, shoot. Ik zit hier echt helemaal niet op te letten.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Maar het is geen buurtfeest, hè? Alleen voor mensen uit Oosterwold.
1: Nee.
4: Nee,
0: en dit is ook Flevoland.
1: Nou, ga ik het goed zeggen, hoor, Sonaysha? Kajadar.
4: Gajade.
1: Oh, weer verkeerd.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
7: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
6: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: 9.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Aan het begin van de avond trekken nog enkele regen- of onweersbuien over de provincie heen en daarbij kan het behoorlijk stevig doorplensen. Halverwege de avond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger en komen ook brede opklaringen voor. De nacht verloopt ook overwegend droog met brede opklaringen en wat wolkenvelden. De temperatuur daalt naar zo'n 13 of 14 graden. De woensdag wordt een hele wisselvallige dag in de provincie. Aan het begin van de dag is er ruimte voor de zon en er zijn wat stapelwolken en lokaal valt er een enkele bui. Maar tijdens de tweede middaghelft neemt de bewolking verder toe en gaat het vaker regenen. De maximumtemperatuur ligt tussen de 17 en 19 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Flevoland.
4: Goedenavond.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X. Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
3: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
2: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte. Omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Aan het begin van de avond trekken nog enkele regen- of onweersbuien over de provincie heen en daarbij kan het behoorlijk stevig doorplensen. Halverwege de avond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger en komen ook brede opklaringen voor. De nacht verloopt ook overwegend droog met brede opklaringen en wat wolkenvelden. De temperatuur daalt naar zo'n 13 of 14 graden. De woensdag wordt een hele wisselvallige dag in de provincie. Aan het begin van de dag is er ruimte voor de zon en er zijn wat stapelwolken en lokaal valt er een enkele bui. Maar tijdens de tweede middaghelft neemt de bewolking verder toe en gaat het vaker regenen. De maximumtemperatuur ligt tussen de 17 en 19 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme...

0: iedereen die heeft geschreven de examenfeest op school. Iemand schreef al de examenfeest.
1: Ik ga dat nu helemaal voorzetten.
0: Oh, ja. Nee, ik ken jullie geen... Oh, shoot. Ik zit hier echt helemaal niet op te letten.
2: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Aan het begin van de avond trekken nog enkele regen- of onweersbuien over de provincie heen. En daarbij kan het behoorlijk stevig doorplensen. Halverwege de avond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger en komen ook brede opklaringen voor. De nacht verloopt ook overwegend droog met brede opklaringen en wat wolkenvelden. De temperatuur daalt naar zo'n 13 of 14 graden. De woensdag wordt een hele wisselvallige dag in de provincie. Aan het begin van de dag is er ruimte voor de zon en er zijn wat stapelwolken en lokaal valt er een enkele bui. Maar tijdens de tweede middaghelft neemt de bewolking verder toe en gaat het vaker regenen. De maximumtemperatuur ligt tussen de 17 en 19 graden.
2: Dit is Flevoland.
4: Goedenavond.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek,